0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 107.8.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Ors en Goorle start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen, volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Der Abala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen anderen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers onder meer Gaza-stad aan. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. President Trump zegt ook dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot op het traject en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot zeker 8:30 aanhoudt. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar al zelf uit het water gekomen. Het weer, het is een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm, weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat wel een verfrissend windje van zee. En in de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, het is 12 minuten nieuws. Hij is een Friesland van de Moor, die meldt hem aanstaande avond toe een loterij. Een mooie optie voor voetbalclubs om geld te verdienen.
1: Friesland van de Moor.
2: Mijn Harm Wijstra.

0: Brian Adams en Mel C. En When You're Gone. Nee, dat is nog net Safië, hè? Want we binden er on Jochen oren.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Sijs on Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Het is nooit normaal, nooit jongen. Ik heb muziek net vanzelf, maar met er een soort van dan. Ja, uiteindelijk roegelen we prima naar de finale. En daarin litten werd het beste voor een celsje.
0: PC-winnaar Menno van Swieten pakte juster de winst in Wietmassum. En ONS Snits die verlaat een vakantiehuis van meer dan 2 ton. En die loterij die rint als een trein.
4: Die gaat heel voorspoedig. Er is nu een goede trein. 60% van de latten is inmiddels verkocht. Dus we zijn heel positief.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. De editie van Manje 3 augustus. 2026. Ik mij Fijke Wouda. Fijke, goeiemorgen.
5: Harm, goeiemorgen. Er is heel iets meer verzet. Het is een uitbreiding van het stroomnet, dat meldt de beheerder Tennet. En er binnen nou ik verwoestende natuurbrand in de stad Washington.
1: Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Je hoort het mijn eerste kabin warm. Er komt de tropische lucht richting Friesland. De zinnen die had alle rond de temperatuur die rint op 128 graden op het water, 132 graden in het zuidoosten van onze provincie. Maar die ochtend simmerdij. Morgen zitten we nog heel tijd in die tropische lucht die mijn zuidelijke wien wel wat vochtiger is. Maar 30 graden viel het dan brotsig warm aan. En in de jongen hebben we kans op een pleetelijke tong erbij. Zomeruten oer seizen. Want Jochen Oeren, ik zei het al, is dit Friesland van de Moorn. Mijn oom muziek uit de jaren 80 van Toontje Lager. De band van Erik Meesie is hier mij net als in de film.

0: toontje lager en net als in de film.
1: Om het njoggen hoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Een dikke auto, een vakantiehuis of een tripje van duizenden euro's. Sportclubs, die organiseer je massaal loterijen, des te sokken zaken winnen kist. Tot de prijzen van 10.000 euro's loekt de loterij deelnemers van 4 en smiet het de club uiteindelijk een grote pak geld op. ONS Snits die verlaat het op dit stuit onder meer een vakantiehuis in Balk om geld op te halen voor het opknappen van haar sportcomplex. Het gebouw komt uit de jaren 70 en kin eerlijk zijn ik wil een opknapbeurt te broeken, vertelt voorzitter Rudolf Zielstra.
3: We merken dat we ze staren gewoon in een wat oudere accommodatie zitten. Er zijn de nodige haperingen aan. We betalen te volle aan energie. En vooral het elektrisch en de verwarming broeken wij op momenten dat het duur is. Al die dingen bij Mal kan er eigenlijk reden om ervoor te zorgen dat wij nooit denken willen over een nieuwe accommodatie. Of een opwaardering van onze bestaande accommodatie.
4: Ja, je zei al van het moet dus verduurzaamd worden. Binnen oren, ja, voorbeelden van gebreken die het opknapt worden moeten?
3: We hebben de oude jaren weinig echt onderhoud plegen kunnen, omdat we in afwachting waren van een besluit wat er bij de gemeente waar komen moest. Dat het ervoor zorgen dat wij op een heel soort plakken toch problemen omrinnen. En vooral klaaiaccommodatie die is zuterig. Voldoet net meer douches die het net doggen. Jouw te volle klachten en dat keren we uw leden ik net om.
4: En de actie, hoe gaat die ontnota?
3: Nou, die gaat heel voorspoedig. Oorspronkelijk was het idee dat wij de trekking in november horen zoen. Maar het gaat sneller dan dat we inschatten hier. En dat zal waarschijnlijk ik betjutten dat wij dat we sneller een trekking horen kunnen. Er is nu een goede 30% van de lotten is inmiddels verkocht. Dus we zijn heel, heel positief.
4: En had je enig idee wat die lotten al hier keepje?
3: Dat ben je net alleen nog het uur geleden. Er was een iepen daar bij die vakantiewenning in Balk. Daar hebben wij de meesten ontvangen. Had je zorgen, er waren een honderdtal meesten die op visite kwamen. En die kwamen tot uit België waar het daar op visite. Er waren meesten uit het westen van het land, maar ik uit Enschede en omstreken. Dus
4: het kan samen wezen dat je in Maitanko een aantal Belgen aan het nagel naar je douches haaien.
3: Ja, dat zullen we heel goed kennen. Ja, nou, dat vinden wij helemaal prima.
0: Zo komen de zorelwijderstypers van ONS Snits. Anne Paulstra, die is directeur van het bedrijf Verloterij. Dat is het bedrijf het Arbeeldziel die de sportclubs helpt zulke loterijen te organiseren. Hij vertelt hoe het bedrijf eer opzet ha en waarom het concept nog heel iets zo goed werkt.
5: Nou, we zijn in 2017 ben we begonnen bij onze eigen voetbalclub in Oudeziel, VV Oudeziel. En daar hebben we toen voor het eerst een huis verlaten, waren we de eerste met in Nederland. Dat heeft toen heel veel media-aandacht kregen. En vanaf dat moment ben we heel veel vroeger naar andere clubs die hetzelfde concept uitvoeren wouden. Dus daar hebben we ons werk van maken kunnen op die manier.
4: En is elke loterij een succes of valt het aantal lotten ook wel eens al bijvoorbeeld?
5: Nou, in het verleden hebben we ook wel eens wat minder resultaten boekt. Wel altijd winst gehad met elke loterij. Maar we hebben heel veel testen moeten van nou, wat werkt nou het beste? Welke lotprijs, welk aantal lotten, welke hoofdprijs? En we zijn nu wel op een punt dat we denken dat we nou een goed werkend concept hebben. Dat elke keer ook heel goed slaagt.
4: En wat zou je nou zeggen is eigenlijk de succesformule van dit concept? Werd toch werkt het zo goed?
5: Ja, dat zijn verschillende factoren. Eén daarvan is dat we inmiddels een vrij grote achterban hebben van duizenden mensen die ons kennen en die elke keer weer meedoen. Dat horen we heel vaak. En de andere is goede clubs zien te vinden, die wat veel energie in zit. Mensen die ervoor gaan willen.
4: En wat is eigenlijk de grootste prijs die je hem ooit voor het ha?
5: Ja, dat is toch een vakantiehuis geweest. En dit vakantiehuis is het een waarde van 220.000 euro. Dus dat is, dat is wel de dikste prijs ook tot nu toe.
4: En hoeveel verdien je clubs je nou ongeveer gemiddeld mij zo'n trekking?
5: Nou, dat het in het verleden heel erg gewisseld. Maar bij ons laatste loterij gaat het toch steeds wel om meer dan 5 à 6 ton wat de club er aan overhoudt. Dus dat zijn wel behoorlijke bedragen.
4: Ja, daar ken je wel wat mij.
5: Ja, een keer is wat leuks van horen als club. En de meeste clubs zetten ook echt van horen. Want de verbouwingen binnen gewoon razende duur. Dus het geld wordt ook goed besteed.
0: Zei de Anne Paulstra van het bedrijf Verloterij. Dan de orenmedia.
1: De media van de Moor.
0: Wat had die te melden, Feike?
1: Nou, hield hij meer verzet in de uitbreiding van het stroomnet. Tennet die meldt had, en ik oor een regionale netbeheerder, die zo een sterke taanname van het aantal bezwieren dat iets in de wordt. Ja, meldt hier van energie te verzinnen is in eerste plaats groen nodig. Want ja, die mensen, die moeten natuurlijk, en al die transformatorstations en huskers, die moeten alle keer een plakje krijgen. En ja, daarom hebben ze die groen nodig. Maar er, ja, hield hij die ziektocht naar die groen, om oren, onder oren dus die heekspanningsmijsten op de pleetsen die vriend dreeg. En er komt van belangrijk paard terug dat de groeneigenaren en ik de omwenners heel iets vaker bezwiermeidje het zinzaam plande locatie. Dat zei Tennet in een parteer mij het dijblad Trouw. Ze zorgen dus dat het onder bezwieren verdubbelt. En regionale netbeheerders Ligos Alliander, Enexis en Westland Infra, die herkennen dit beeld. En ja, ze zeggen, we kennen het een compleet oersjog, Jan van Tolder bezwieren. Want ja, ze werken per project, kent het net bijhouden. Maar ze zorgen verschil wel in de praktiek. Nou, dat belooft nog wat voor, want ze wil je natuurlijk, ik, de West-Roeus-provincie, ik zou een heekspanningsleiding
2: oorlezen. Hier ik nogal wat te stingen uit de plan trok in.
1: Oh, dat trok je het al, inderdaad.
2: Ik dus, denk, nou, daar zal ik grif bezweertje maken worden.
1: Ja, ja, dan denk ik van, dan lezen ze in de Noordzee, boven de Waadheiland, daar hebben ze al die windmolenparken.
2: Ja.
1: En die stroom is bedoeld voor de Rhenestad. Ja, dan weet je toch dat je de West-Rotland matten. Hier is net voor de kust van Noord-Holland lezen kent. Die onlezen kent, die windmolenparken. Maar ja, wij denken soms wel eens, Harm, wij denken wel eens wat
2: te praktisch,
1: denk ik. Hè?
2: Ja, ja.
1: Dus ja, dus, ja, dat kan nog heel wat bezwieren dus opsmieten. Dus die meesten in Friesland, die stien er voor eerst, ik nog net. En dan ben er honderden gebouwen ben verwoest en 10.000 mensen ben evacueerd door grutte natuurbron in de stad Washington. Dus net de stad, maar de stad Washington.
2: Ja.
1: Die leidt in het noordwesten van de Verenigde Staten. Ja, onder andere de stad Spokane in het eerste van de stad. 60.000 mensen die ben evacueerd. En er ben al meer dan 600 gebouwen ben verwoest door die grutte brand dus. En daar is ik de neetastan is uitroppen. Er ben nog geen slachtoffers melden, maar ja, er ben dan gewoon brand. Die ben nog heel die net onder controle. En de ja, autoriteiten die hebben nou het heeste waarschuwingsniveau oudkundigen. En ze spreken van een onmiddellijke en imminente dreiging.
2: Ja, maar dat liep mij voor, ja.
1: Oeh. Ja, dat,
2: als je die beelden zocht, dat is binnen gewoon. Ja.
1: Als er in Frankrijk is, het hele bosken en plakken ben gewoon. Ja, fort. Het ja. Is, en Bronwacht Erik, die zei van. Ja, het vuur gaat naar links en ineens dan draait de wien en dan komt het rechts op die oor. En ja, ze wisten in Frankrijk op een gegeven moment niet meer hoe ze het hem moesten. En Spanje liek ze. En nu in Griekenland ik. Dus dat is een groot probleem.
2: Het is 18 minuten 06, een tijd van muziek van Adele.

0: 22 minuten nu zei ze muziek van Adele en Chasing Pavements. Ja, hij is al met pensioen, Adele. Ja, 38 jaar en met pensioen. Het kan. Maar zij is weer gesignaleerd in Londen.
1: Oh.
0: Bij een muziekstudio.
1: Ja.
0: Er zijn dan mensen die horen in de gaten van waar in die studio in en uit.
1: Oh, oké. Okay.
0: En een week lang rond Adele die studio in en uit. Dus dat zou betjutten. Dat er misschien toch weer naar je muziek kon zitten komen.
1: Het album 38?
0: Nou, het Susama kind. Ik zou er net van schrikken.
1: Nou, zo mooi.
2: Het is nog petit, maar...
3: Harm Wijstra.
2: Is al wekker.
3: Nodo nog.
2: Van Saison Jochenoren.
3: Friesland van de Moor.
0: Het partoe van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra... dat dendert maar terug. De winnaars van de PC wie een juster oppermachtig in Wietmassen. In de finale rekken ze al mij Martin Bersma, Hessel Posma en Erwin Silstra. 4-2 en Skinnersijs. Verslagjouwer Geert van Thun die vond de win. De opslager Menno van Swieten naar je oren op.
4: Ja, Menno van Swieten, gewoon maar terug, hè.
5: Ja, dus ik ben in de pocket.
4: Ja, dus ik ben in de pocket. Dit wordt een ander day at the office. Het is al hier normaal, het is gewoon.
5: Nou, het blunt, nee, het is nooit normaal, nooit gewoon. Ik heb muziek net vanzelf, maar met er een soort van dan. Ik word eerlijk zo een knap in de list. Maar Tjen Remmelt en die is altijd dreig. En uiteindelijk roegelie we prima naar de finale. En daarin litten werd het beste van de Chelsea.
4: Nou ja, dan werd het 4-12. Dan is het alweer een, het liek het een eenvoudige overwinning. Ik weet wel dat het al hier net zo eenvoudig is. Nee. Maar het is wel weer klasse werk wat die hem Chen litten, hè?
5: Ja, wat ik zei, in de finale litten we het beste spelje in. En dan horen we ze gewoon 4-2. Dat zo is 4-3 werk in. Maar als wij zak eerst zijn, dan denk ik dat we ze in de tang hebben.
4: Als je hem zak eerst zijn, dat straal je mee. Kun je dus zeggen van, nou ja, van u is winnen je moet net, jongens. Dat is wat je moet stralen.
5: Ja, nou, en 16 met drinken. Ja, we willen al winnen elke dag weer. Dus,
4: ja, nee, dat is bedoeld. Dat is de essentie van sport. Nijwieken vrij weekend. Heerlijk. Is het nog op vakantie?
5: Nee.
4: Hey.
5: Nee, we hebben nog wat onderhoud aan het huis te doen.
4: Oh ja, ik krijg verhuisd, hè?
5: Ja, en nou, is het daar gehoord, min 34 jaar oud, dus ik moest naaien. Denk je wel, hè? Dus hier komen ze op 12 weken, komen ze die vervangen. En we hebben hier nog een lekkage in de kwastje, dus die hebben we er al helle. We juist er heel door op dak doen. En de eerste is nou vandaag en de volgende moet nog. Maar we moeten stijgen nog even ombouwen en dan, zullen we klussen.
4: Vroeger werd het zo bij Keersen die ten hoes bouwden of verbouwden. Die sloegen dan voor een van tien net een bal meer. Pas op diezelf, Menno.
5: Ja, nou, ik heb vorig jaar wel zo'n leren hierom. Dus ik heb nou ook goed geïnteresseerd. En is je juist erbij gewoon begonnen. Maar daarom heb ik bewust voor de onderkomende week gekozen. Zodat we er nou in vrij en het in de macht houden.
0: Ja, verbouwingen bij de familie van Swieten dus. De verliezende finalist Erwin Silstra die had er aan snek al het hier voor. Want hij is mij zijn laatste man. Een stopkeerste dwaande. Al een week kundige hij aan dat het ermee ophoudt bij dit seizoen. Omdat er uit het patroon van Maarten Bersma zetten wordt.
6: Ja, telefoontje van Maarten aan inderdaad. Mooie, de mededeling uit zijn 40 game van Hendrik.
4: Verraste hij dat?
6: Ja, aan de ene kant vol, de andere kant net. Aan de ene kant weet je natuurlijk, als er wat er gebeuren staat, dan ben je zelf aan de beurt. Want je hebt natuurlijk een klote seizoen gehad. Ja. Maar aan de andere kant toch van ik denk ik weet het net. Ik denk wie moet ze dan bij hebben? Ja, dan mijn idee ben Matten en Hendrik toen de Perelien. Ik net zo lekker op mijn kogong.
4: Nee, dat klopt.
6: Dus ik denk van dat zou wel dreigen worden. Ik denk Menno en die blauwe bij me komen. Dus wat dat ongeert wel een beetje verrassend. Maar wat ik zou aan de andere kant, je hebt een waardeloos seizoen. Dus wat ik zou had er wat te verwachten doen, dan wie ik het natuurlijk.
4: Dat is eigenlijk een beetje de koning van de blessures. In de Ardoene Fjouwer hier, wie eigenlijk altijd wel wat aan de hand. De reg is ik dan net optimaal. Toen stierf voor de keuze. Toen zest in meestal niet bij die kam, waaronder Remmelt Bouwme en Gabian van Pop. Toen zei jongens, wacht even, ik mag hier even een uitdenken. Heeft er een nacht door slit? Nee, heeft er een nacht van Wekkerlijn volgens mij?
6: Ja, je hebt, Tongen zit die jongen inderdaad, maar Tongen zit de medekrijg, de telefoon zien. Nou ja, dit was jij erin omspoken natuurlijk, want een keuze om te stappen in die match je natuurlijk net op die en op het oren moment. Maar inderdaad, we hier in Tongen zit die jongen nou wat oors gelukkig, wat oorleiding. En er inderdaad toen een goede nooit had, vreed een goede nooit had, maar de overweging om te stappen in wie grutter als om trot te gaan.
4: Dus is dit die afscheidstournee? Onverwachts misschien, maar ik ben net helemaal onverwachts.
6: Nee, wat ik zou uiteindelijk zijn beslissing, dat maakt je net in je nacht. Hier dit inderdaad het enigste de blessure was van die, dan kun je er doorheen zetten. Zwaar je dat je van de winter weer fut wordt. Geen de volgende hier weer voor, maar hij was zo, dit is al jou of vier wieren breien. Dat is het eigenlijk waardeloos is.
4: De beste kening van de PC van 2021, die heeft in ieder geval voor eeuwig. Want die hing in, daar moest blied mee wezen. En dit seizoen toch nog eens beziekje om met die jongens even goed lesig te maken, of net?
6: Ja, dat sowieso. Had je in het veld zijn, dan ging je ervoor. Zo simpel is het. En wat dat doen geeft, heb je natuurlijk wel redelijk wat won. Maar ja, hing je natuurlijk fit was, dan hing je daar volle meer aan het afvoeren won. Maar nee, dat wordt hem helaas net.
0: Zet Edwin Silvstraatje en uw collega Geert van Tun. Jelke stuurt een berichtje. Goedemorgen Harm, hebben we deze keer ook een koffieplaat. Heroes graag van David Bowie. Nou, ik had de koffie erbij pakken, dus dan de plaat ik maar even, Jelke. Hier is David Bowie met Heroes in Friesland van de Morgen.

0: komt iemand je oren in, dan brengt hij de bal.
1: Komende waars bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport. De
1: Kreulenpartij in Wommels.
2: Waars die de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland. Wij
1: willen erbij. Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Het is 1 minuut hoe jouw zon nou. Een oersjoch van het Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen. Van middernacht al is Koorde Giel van Kreeft in uw provincie. Dat heeft alles te krijgen met de jitte, die het voor je voor zijn is. Nationaal jitteplan is van Kreeft. De temperaturen liggen even het KNMI tussen de 28 en 36 graden. Maar een jitte Kreeft van zon ont 8. Ik morgen is Koorde Giel nog haast de hele dag van Kreeft. Waasje kwalt het weer wat al. En op daar zon bij Jereveen is juist een auto in vlammen opgegaan. Toen de brandwacht aankwam, sleeg de vlam al uit de auto. Die bekam een soort reekvrij en daar hier het verkeer uit Drachten richting het Jereveen last van. De Assan wie een skofke hielendal dicht vanwege de brand en daar trost hier een flinke file. Voor zover bekend is er geen verwoende rekken. Hoe de autobrand ontsteen koe is net bekend. En de politie had het al een weekend bij de snitswieken 4 meesten van de dik helle die het onder invloed van alcohol achter het stuur zitten. Van Trij van Harden is de rivier voor het Duits invaderen. Een van de bestuurders, een man uit de gemeente Ljouwert, wie al vaker steen de hond vanwege het rieden onder invloed. Bij hem is ik de auto in beslag nam. Ja, en hier is nog een week in Frieske Tjenst, maar middenvelder Dirk Proper liet het nou al een belangrijke rol te krijgen bij SC Jereveen. Aurone weekend kreeg er de in de laatste oefenwedstrijd voor het dadelijk zijn basisplak. Trainer Robin Veldman had een soort vertrouwen in de oudspieler van NEC. En ja, hij zelfs ik maar wat wie is bij zijn nieuwe club. SC Jereveen won de oefenwedstrijd in het Griekse Volos FC mei 3-2.
3: Een cool feike meer naar is altijd te vinden in uw app en NEC op omroepfriesland.nl.
1: Friesland van de Moor.
2: Mijn Harm Wijstra. Zemmer in Friesland.
3: Nog rond de njoggen oeren van de morgen is dit Friesland van de morgen. Dadelijk dan gaan we het over de turfroute. Hoor aan een weekend wie de start van die route. En aasen dan praten we met de voorzitter van de stichting Historische Schepen Turfroute. Maar eerst joggen we in het waar. Mijn Sibbele Waaier, Sibbele, goeiemorgen.
5: Een hele goeie morgen.
3: Het wordt een warme dij, hè?
5: Ja, zeker, zeker. Nou, dat ben je wel een beetje gewend van de zimmer. Dus wat dat betreft, nog een warme dij, dat kan er altijd nog even bij. De temperatuur op stuit in Bakkeveen weer 15,6. In Laaksem 16,3. Iesbrechtem 16,1. En Akrem 15,1. Nou, ik ben even, ik krijg een boete door. Het ziet eigenlijk best wel een lekker windje. Het is nog wel lekker cool, vond ik. Maar daar komt verandering in. We hebben vanmorgen bewolking. Maar de zinnen die wint terrein. Bij is die de matige, ontvrijkrachtige eerste wind. En heel wij de morgen in de temperatuur waarop naar zo'n 22 ont 24 graden. Nou, in de midden dan is de zinnen de baas. En dan rennen de temperaturen op naar 28 graden op het water. Ont 32 graden in het zuidoosten van de provincie. Ek jon hebben we lekker boeten zitten. De wind neemt wat al en het in al lang warm boeten. Maar 24 ont 22 graden. Ja, en in de nacht hoe de tekken zit naar door. Want het wordt eigenlijk temperaturen die maar amper zakje tot onder de 20 graden. Dus wat dat betreft, vol op zimmer.
3: Zitten we morgen nog in die tropische lucht?
5: Ja, morgen dan wordt het eigenlijk wat brotsig. Het wordt wat vochtiger en er komt wel wat bewolking. En het wordt wat onstabieler. Er is een steuring vanuit Frankrijk die komt naar het wat eerst. De vraag is ik nog of we daar een bui van krijgen. Er kan een enkele rein of tongen bui ontstaan. Dat is op dit moment nog onwis. Ik heb het idee dat het meeste kans in het eerst van de provincie is. Maar dat is gewoon even een afwachtje. En ja, morgen rennen de temperaturen heel wat de dijken. Waarop met z'n 24 graden. En in de midden dan neemt de bevolking wel wat ta. De wind is dan zuidelijk. En de temperaturen die rennen op naar west aan 30 graden. Misschien dat de zinnen er echt nog wat langer bij bloedt. Nog wel een graadje heger. Nou ja, en dan is het Montillon. Ik even zien dat er nog een buien valt. De wind die is eerst zwak variabel en wordt dan letter zuidwest. En het is dan ik nog lang warm met zo'n 28 graden.
3: En de dagen erna?
5: Nou, naar morgen dan kwalt het wat oud. Op waasje dan hebben we een zuidwestenwind. Temperaturen die liggen dan duidelijk wat leger. Die gaan naar een graad of 24 naar Simmersk. En die kans op een bui die bloeit erin. Maar ik zeg het, het zal net grootschalig wijzen, staat het nou liek het. Nou, op tongetje heb ik een 22 of 24 graden bij een westenwind. En ik vreet, is het meest droeg? Staat het nou, zie het en temperatuur ik van zo'n 22 graden. Dus het, we moeten even terug wat warme dagen heen en dan kwalt het weer verdouw. En misschien dat er een enkele bui valt.
3: Simmel, dankjewel. Aans, dan hebben we contact.
5: Alsjeblieft.
6: Mooi Maarten in de kroeg, wakker in pretend, maar het is krekken in de hok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreemd je, hark je ze fucking stoel.

boekje en doe liever maar wat sletten. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Wordt ouder uit je woorden, wordt dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net zien, soms heb ik wat net jet, soms heb ik wat vergeten.

het gaat vaak nergens op. Ik doe het maar gewoon, hé. Lidmiddagske Wurman, wat een dramatiek. Jouw mij maar een goed boek, of een mooi stukje muziek. Is het peddelje omhoog, dacht was het een zaak graag dat waan. Om oerel maar haar domme mening hoe te jagen. Ja, het komt niet meer verlukt. En dan moet je kwatten met, ik ga niet joh. Ik ga niet yet, of ik had vergeten. Jij dat in mijn mening, er net zo volle taart. En overal ik net meer zo'n soorten op een jaarje had. Ik ging net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik

heb ik hard vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hele vrouw. Maar zonder al die razers, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Door ik jong mijn tijd verliet, hoe hard het erin. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan uit lang. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem. Anders door vertutten, ik kom er maar.

0: Doel van de tocht is om mensen in de kunde komen te litten met het varend erfgoed en om de turfroute onder de aandacht te brengen. Ik praat er verder over met Koos Vullings. Hij is de voorzitter van de Stichting Historische Schepen Turfroute. Een goeie morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die stichting die is speciaal hier voor opgejocht over Glouwe, hè?
1: Ja, periode hebben we hier een soort van de appelschier, waar we eigenlijk een wat meer georganiseerde tocht hebben. En dat is, Bob en Waal Slagen. We zitten dan inderdaad met 14 schepen hier op een gediek. En we hebben al een leuk programma gewoon inderdaad in Nijbeets. En Juste hier op een gediek. En ja, alle gaat rocken natuurlijk. Ja, alle mag is mooi dat het mooi waar is. Ja, schitterend. En dan een mooie oondag voor de turfroute. Mooie oondag voor de historische schepen. Dus ja, wat wil je nog meer?
0: Wat voor schepen doen het mij? Kun je een paar voorbeelden niet aan?
1: Er zijn wat grotere schepen waar mensen komen wijnen. Dus dat zijn eigenlijk luxe motors, zeggen ze dan. Dat zijn oude vrachtschepen, maar voor de turfroute zijn het grote dingen. Want je bent erbij, die kan kijken in de sluizen en dan hoort het ik op. Er zijn oude scooten mee. Er zijn ook opduwers verschijnen. Dat zijn lietse bootjes met een verhouding en allemaal een grote motor erin. Die vroeger gebruikt werden als een soort van externe motor eigenlijk. Dat het schip zelf, is daar geen motor, en dan zit er zo'n opduwer, dan zit er achter.
0: Ja.
1: Dus daar hebben verschillende soorten schippen. Dat is ook op zich wat mooier ervan. Dus je hebt altijd dan schippen zonder mast, maar een hele pot toch gelukkig nog maar een mast. En sommige net, alleen voor de schilderij, maar ik om een soort laadboom, zo maar zeggen. Dus een mast, maar een laadboom. Om de vracht van boord en onboord te krijgen. Ja.
0: Alles op een rieger zult een prachtige onsjog wezen. Is er wat belangstelling voor onderwijs?
1: Ja. We hebben sneeuw en een machtig mooie en drokke dag in Nijbeets. En we hebben deze keer het thema volksvermaak. Dus we hebben wat kermisattracties, met name voor de wijn. Hij heeft de wereld aan het draaien wist, maar iedere keer weer een nieuwe band erin. En soms weer band die dan jaloer weer kwamen van ik wil nog een keer. Dus dat is weer hartstikke mooi. Just is wat minder drok met de band. Maar ja, we hebben gewoon mooi water bij en mensen wonen er op uit dan. Dus dat is wel heel mooi, ja.
0: En zo geven die hele turfroute dus delen. En kan mensen dan ook aan boord komen voor uitlezen hoe die skippen?
1: Ja, ze kan stellen het mij vragen. Ze zijn 12 skippen. Sint-Michael is een buurtschipje van Oordeke in Zwanegeland. En een schoetje erop is voor ons maar ik een oud buurtschipje van Rottevallen. Zo'n dek hebben mensen maar mij varen. En er zijn een paar oren schepen, maar het zijn alle particuliere schepen, behalve deze 12, die zijn van een stichting. Maar die particuliere schepen, er zijn een paar bij die er ook op wijnen. Dat is met name Guusje, een vrij groot schip. En die zijn ook heel trots op het schip. En die vind ik ook prachtig om dat daarover te vertellen. En dat mensen hebben van binnen zijn kennen. Maar ja, hoe is zo'n schip dan inrichten en hoe kan je daarop wijnen? En dan is het wel wijnen van, maar de geneugde van You to Die. En als je dan de oude spoeten hebt, wordt dus vroeger op wennen wie, ja, dan wie dat toch nog wel krap alle geld.
0: Dat wie wil behelpen, ja.
1: Ja.
0: Nou, ben je hem onderwijs richting Appelskeer, hoe zorgt de route er verder uit deze week?
1: Lezen hier in de gediek, er gebeurt net zo vol eigenlijk. Nou, morgen dan zitten we met een hele ploeg in richting Donkerbroek. Ik vind zelf een van de mooiste gedeeltes. De vragen van het Iepenen naar het sluitende van de Woorden tussen de BM. En dan hebben we ook de Sint-Michael aan de Rot hebben we al vol. Dan hebben we een hele potte opstappers. En dan hebben we onderwijs ook nog net vrij lang varen is. En bij Wijntjaar verlaat hebben we dan nog bij de camping hebben we dan een lunch van mijn koor. Dus dat komt wel leuk. En dan willen we de hele dag vangen, want we willen eigenlijk niet altijd zien ook echt fut. Dan is het in turf moeten eten. En dan hebben we het eigenlijk wel nodig om nu of jouw jaar we vieren wel onlezen te kennen in Donkerbroek. Ja, een jaar we vieren hier in principe de bediening weer dicht. Dus we hebben bij het muziekje ook zo vol mogelijk binnen die bedieningstijden vaak te vangen met de hele groep. Ja, Donkerbroek is dan wel, dat krijg ik wel net.
0: Maar dat is spannend.
1: Ja.

0: Ja, we hebben al oerlijk over de provincie van Gogh, vooral die lijst te bereiken. Is dat soms wel eens wat lastig? Nou ja, we dus manje van, ja, waarom keren? Ja, die is geen hoest, om te zeggen. We hebben een partner die een oude jongen. Nou, dan hebben we die manjes hebben we meestal toch hebben een overnachting met een ploegje in Oldenbekeer. Ja, en hij is zelden, dan is het de morgen, ja, we zien een drekshut. En dan is de lijst de sloes 12 het jongen. Die moet dat vorig jaar vervieven met die dwang. Ja, die staan ook wel krap aan, dus dan moet ik wel overleg hebben met de provincie van goh, kunnen we even een jaarlijk boekje meer krijgen? En daar is eigenlijk altijd wel begrip voor. En ja, je wil de ploeg die dan nog onderwijs is, die wil je eigenlijk bij mijn koe hebben. Dan kan je juist met mijn koe even wat een hapje eten. Dus ja, dat is altijd wel gezellig. Het is ook een beetje een familiegebeuren, zo staat ik maar.
1: Ja, dat wil ik wel, al die leefhebbers bij me horen. Nou, ik wens je hem een hele mooie tocht, richting Appelskeer, over die prachtige turfroute.
0: Dankjewel. En als de mensen dus nog belangstelling hebben om te zien, maar ik om mij te varen, op de site van de turfroute stuurt nodige informatie. Ik 06-nummer en de site van de Stichting Historische Schepen Turfroute. Kijk, Sjen, even via de mail op je aankennen als je mij vragen wil. En dan zie ik het programma op, dan weet je wat we binnen.
1: Ja, nou, dan kan meestal daar even zien, werd die stoete Ordeskippen dus is. Koos Willings, voorzitter van die stichting Historische Schepen Turfroute Tiegetank. Tiet van Simmerse muziek in Friesland van de Moorn. Dit is Jimmy Cliff en The Reggae Nights.

0: Het wordt een lange reggae night met deze temperaturen. Jimmy Cliff, jij is in Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Waar deze week op joentiet met Ibenbier vervier tussen Ljouwt en Haasreizige Wol, die kin net met de trein. Spoorbeheerder ProRail die werkt alle jongen aan het spoor om een nieuw beveiligingssysteem aan te lezen. De reizigers rieden er trouwens wel bussen. Ik praat verder over met Marcella Wesseling van ProRail. Een goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Dat nieuwe beveiligingssysteem, dat heet ERTMS. Wat houdt het precies in?
3: Dat klopt. Dat staat voor European Rail Traffic Management System. Dat is het helemaal vol. Dat is het nieuwe treinbeveiligingssysteem waarmee wij gaan werken in heel Nederland. En dat is een hele grote klus. Je moet je voorstellen, we hebben ongeveer 7000 kilometer spoor in Nederland. En de bedoeling is dat we dat in heel Nederland gaan uitrollen. En we beginnen daar met een aantal trajecten mee, waaronder het traject Leeuwarden-Harlingenhaven.
0: En wat moet er dan gebeuren om dat systeem aan te leggen?
3: Nou, wat we bijvoorbeeld deze week gaan doen op dit traject, is we gaan een aantal bakens plaatsen in het spoor. Dat zijn eigenlijk een soort vaste herkenningspunten, waarmee we straks precies weten waar de trein zich bevindt. Maar ook allemaal, kabels moeten we daarvoor aanleggen en overwegen moeten we de technische details daarvan doen, zodat ook die overwegen gewoon weer netjes open en dicht kunnen.
0: Het klinkt als een megaproject. De voorbereidingen op deze werkzaamheden zijn ook al veel langer bezig. Want wat is er de afgelopen maanden en jaren misschien al aan vooraf gegaan?
3: Nou, inderdaad, wat ik net ook al zei, het is een enorme klus. Het is een nieuw systeem waarmee we gaan werken. Dan moet je denken aan alle treinen die moeten worden uitgerust met ERTMS. Mensen moeten worden opgeleid. Het spoor moet worden klaargemaakt. Ja, dus dat is al jaren bezig.
0: En wat is uiteindelijk de aanleiding om dit systeem in te voeren?
3: Nou, het systeem is bedoeld eigenlijk om van analoog naar digitaal te gaan. En ook om het reizen met de trein ook over de grens makkelijker te maken.
0: En hoe moet ik dat dan zien?
3: Nou, als je bijvoorbeeld in heel Europa met één treinbeveiligingssysteem werkt, dan is dat ook makkelijker om de treinen, makkelijker de grens over te laten gaan. Wat ook een doel is met ERTMS, is dat bijvoorbeeld treinen wat dichter op elkaar kunnen rijden. Nou ja, en dat zorgt dan ook weer voor meer treinverkeer.
0: Dus uiteindelijk heeft de reiziger er profijt van. Maar deze week moeten reizigers even toch wat anders doen. Want wat betekent het concreet voor de reizigers tussen Leeuwarden en Harlingen?
3: Ja, nou, jij zegt het al mooi. Helaas zorgt het nu voor iets hinder, hinder voor de reiziger. Waarmee we wel altijd kijken dat we dat plannen in een periode waarin de impact ook zo klein mogelijk is. Dus daarom doen we dat bijvoorbeeld ook in de vakanties. In dit geval werken we 's avonds en 's nachts. Rijden er overdag wel gewoon treinen. Maar 's avonds moet je inderdaad de bus pakken.
0: En zijn de werkzaamheden tussen Leeuwarden en Harlingen dan na deze week klaar? Of moet er later nog weer een slag gedaan worden?
3: Ja, klopt. Er staat later dit jaar, ik geloof week 41, week 42, dat is ergens in oktober, staat er nog een week gepland waarin we nog meer werkzaamheden gaan uitvoeren. Ja, dus dat zorgt nu voor inderdaad helaas wat hinder. Je kan de bus pakken en dat zorgt dan ongeveer voor 30 minuten extra reistijd. Het goede nieuws is dat overdag de treinen wel gewoon rijden. Maar inderdaad, dat vraagt wat investering.
0: Marcella Wesseling van ProRail, dankjewel voor de toelichting.
3: Dankjewel.

0: ABC en When Smokey Sings.
1: De media van de morgen.
0: De worden media feiken, wat doggen die?
2: Nou, ik begin hier even mee, Harm.
0: Vol bekende thema, James Bond.
3: Geheim agent.
0: Geheim agent. Waarom doe ik dit? Nou, er is een 52-jarige Nederlander, is Trapierre. Die zoekt Zwitserland bij een bijzondere auto. Een Aston Martin V12 Vanquish. Met een waarde van meer dan 60.000 euro. De grens oorsmokkelen. En die Aston Martin V12 Vanquish, die is bekend van de James Bond film Die Another Day.
3: Ja.
0: Kan je misschien nog wel herinneren? Die auto die koest dan ik, onzichtbaar meidje. En op een gegeven moment is hij op het IS. Het is aan achtervolging met de grote skurken in die film Zau. En ja, dat is een legendarische scène in dat we. Nou, ja. En die Nederlander die worden die auto uit Zwitserland bij mij nemen naar Nederland. Maar, en dan was daar natuurlijk wel belasting in voor die ochtend, maar erop betalen.
3: Ja.
0: Maar hier mijn trailer verstappen. Maar ja, de douane die kwam erachter. Nou, die auto is dus iets van 62.000 waard. Hij moet nou flinke heffingen betalen. Meer dan 19.000 euro om in voor die ochtend.
3: Dat gaat ik wel helemaal.
0: Dat gaat wel helemaal, ja, inderdaad. Dus ja, het is ook wel een hele bijzondere auto trouwens. Het een snelheid, topsnelheid van efficiënt meer dan 300 kilometer in de oren. En ja, als dat rieden was, dan moest de komende tijd even direct me horen dat de Europese politie van Utah begint met een strenge snelheidscontroles.
3: Ja,
0: ja.
3: Met zo'n flitsmarathon. Ja.
0: Zo'n flitsmarathon, de Europese Speed Week. Dus ja, daar maar we even goed om denken vanzelfs. Ik weet net hoe het er stootje van de morgen heen rieden best, maar...
3: nou, het ging heel goed, maar uiteindelijk op een gegeven moment door leidde ze heel centrale as voor me.
0: Ja, er is iets van...
3: Ik denk van, nou, ik ga een nieuwe auto kocht.
0: Ja. Even...
3: Kret even. Maar net te lang.
0: Ik riet een tikje te hut. Ja. Maar toch, waar ik nog in helle, terug een plissiebusje van hem morgen.
3: Oh?
0: Ja. Man, die roept de koffie in het bureau, denk ik.
3: Nee, maar wel verantwoordelijk, hè? Dus,
0: ja, zeker, zeker.
3: Dus als het onderwijs best, denk er even om het gaspedaal net te bot indrukken. Het is alweer zo'n uren. Zeven jaar wat de collega's van de NOS te melden. Ha.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Gisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, Good God en het Joer.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: Want een mooi oktober bloeit Pluktuin de Waan. Kom naar Twizzler Heide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en oorblommen. Sjoch voor meer info op pluktuindewaan.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
11: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, ja, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
10: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
12: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
10: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 4 minuten over zon. Dit is nog een Jochen Oeren, Friesland van de Morgen. Bij haar muziek van The Shocking Blue. En we gaan denken hoe het vier hebben. Want Germ Terpstra, hij wie een kostje blessure, maar hij rekert weer op 10 in vorm van het Fries kampioenschap.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
16: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Friesland van de Moor.
19: My Harm Wijstra.

0: Robbie van Leeuwen op de gitaar en de zang kwam van Mariska Veres. The Shocking Blue en die wereldhit Venus.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Ja, het is machtig. Ik denk, hup, rug erin en geen. Toen hier klik in de voorronde, Jent was nog 86. En van nu ik gewoon zin in, rug erin en geen.
0: Germ Terpstra liet bij zijn comeback naar zijn blessure zien wat de beste vierjepper van dit moment is, aan zijn meer der roer. En ONS Snits die verlot het een verkoersjehoers van meer dan 2 ton en die loterij die rint als een trein.
4: Die gaat heel voorspoedig.
5: Er is nu een goede trein, 60% van de latten is inmiddels verkocht. Dus we zijn heel positief.
0: Wat ik altijd positief is Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
6: Ja, goeiemorgen. Ja, het nieuws wat ik breng is net altijd positief, maar dat kan ik niet doen. Waar. Nee. Het gebeurt gewoon, daar heb ik geen invloed op. Drugs die worden heel iets vaker via de post Usland binnen smokkelen. En pro-Palestina-activisten iepen in Utrecht de jacht op Joodse deelnemers om een debatwedstrijd.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwartno, mij Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
7: Een hele goeie morgen. Joods schijnt de zinnen geregeld en is het warm, ontiegen warm, simmer warm met temperaturen van 28 tot 32 graden. De wind is matig, ontvrij krachtig en komt uit eerstelijke richtingen. In de jongensoren bloedt het gewoon simmer warm, maar nog altijd temperaturen tussen de 24 en 27 graden. Later in de nacht zakken de temperatuur nog naar een jongetje in rond 21 graden. Morgen is het weer warm, terug een hege luchtvochtigheid viel het benauwd om. Na een periode met zinnen ontstond er hield het vaak in stapelwolken en ieder kans op een enkele rijn of tong erbij. Bij een matige zuidenwind neemt de temperatuur op naar maximaal 30, 31 graden. Meer hoe het waar, hoe de jaloeren.
0: Een dikke auto, een vakantiehuis of zelfs een trip van duizenden euro's naar een vierlaan. Sportclubs organiseren massaal loterijen der sokkenzaken winnenkist. En door de prijzen, ja, loopt de loterij deelnemers van 4 en smiedt de club uiteindelijk een grote pak geld op. Owen en Snits die hadden dit tijdens zijn verlotting bij een vakantiehuis in Balk om te winnen. En toch is ze al hier om geld op te heen voor een sportcomplex. Want daar komt uit de jaren 70 en de gebouwen daar die kunnen wel een opknapbeurt broeken, vertelt voorzitter Rudolf Zielstra.
5: We merken dat we, ze staan gewoon in een wat oudere accommodatie zitten. Er zijn de nodige haperingen aan. We betalen te volle aan energie. En vooral het elektrisch en de verwarming broeken wij op momenten dat het duur is. Nou, al die dingen bij mal kan er eigenlijk reden om ervoor te zorgen dat wij nooit denken willen over een nieuwe accommodatie. Of een opwaardering van onze bestaande accommodatie.
8: Ja, je zei al van het moet dus verduurzaamd worden. Binnen de oren, ja, voorbeelden van gebreken die het opknapt worden matten?
5: We hebben de oude jaren weinig om echt onderhoud plegen kunnen, omdat we in afwachting waren van een besluit wat er bij de gemeente waar komen moest. Nou, dat het ervoor zorgen dat wij op een heel soort plakken nou toch geen problemen omrinnen. En vooral klaaiaccommodatie die is zuterig, voldoet net meer, douches die het net doggen. Dat jouw te volle klachten en dat keer we uw leden ik net omwandelen.
8: En de actie, hoe gaat die ontnota?
5: Nou, die gaat heel voorspoedig. Oorspronkelijk was het idee dat wij de trekking in november horen zoen. Maar het gaat sneller dan dat we inschatten hier. En dat zal waarschijnlijk ik betjutten dat wij dat we sneller een trekking horen kunnen. Er is nu een goede 63% van de latten is inmiddels verkocht. Dus we zijn heel positief.
8: En had je enig idee wat die latten al hier keepje?
5: Dat ben je net alleen nog het Uzeleen. Wie een Iep en daar bij die vakantiewenning in Balk. Daar hebben wij de meesten ontvangen. Had je zorgen, er waren een honderdtal meesten die op visite kwamen. En die kwamen tot uit België waar het daar op visite. Er waren meesten uit het westen van het land, maar ik uit Enschede en omstreken. Dus
8: het kan samen wezen dat je met Tanko een aantal Belgen aan te nagel naar je douches haaien.
5: Dat zou heel goed kunnen. Ja, nou, dat vinden wij helemaal prima.
0: Ja, ze komen dus wijde typers van ONS Snits. Dit zijn latkeerpje. Anne Polstra, die is directeur van het bedrijf voor Loterij. Dat bedrijf komt uit Arbeeldziel en helpt sportclubs loterijen te organiseren. Hij vertelt hoe ze het eer opzet haar en waarom het concept zo goed werkt.
4: Nou, we zijn in 2017 ben we begonnen bij onze eigen voetbalclub in Oudeziel, VV Oudeziel. En daar hebben we toen voor het eerst een huis verlaten. Waren we de eerste met in Nederland. Dat heeft toen heel veel media-aandacht kregen. En vanaf dat moment ben we heel veel vroeger naar andere clubs die hetzelfde concept uitvoeren wouden. Dus ja, daar hebben we ons werk van maken kunnen op die manier.
8: En is elke loterij een succes? Of valt het aantal lotten ook wel eens al, bijvoorbeeld?
4: Nou, in het verleden heb je ook wel eens wat minder resultaten boekt. Wel altijd winst gehad met elke loterij. Maar we hebben heel veel testen moeten van nou, wat werkt nou het beste? Welke lotprijs, welk aantal lotten, welke hoofdprijs? En we zijn nu wel op een punt dat we denken dat we nou een goed werkend concept hebben. Dat elke keer ook heel goed slaagt.
8: En wat zou je nou zeggen is eigenlijk de succesformule van dit concept? Werd toch werkt het zo goed?
4: Ja, dat zijn verschillende factoren. Eén daarvan is dat we inmiddels een vrij grote achterban hebben van duizenden mensen die ons kennen en die het elke keer weer meedoen. Dat horen we heel vaak. En de andere is goede clubs zien te vinden, die met veel energie in zit. Mensen die ervoor gaan willen.
8: En wat is eigenlijk de grootste prijs die je hem ooit voor het ha?
4: Ja, dat is toch een vakantiehuis geweest. En dit vakantiehuis is het een waarde van 220.000 euro. Dus dat is, dat is wel de dikste prijs ook tot nu toe.
8: En hoeveel verdien je clubs je nou ongeveer gemiddeld mij zo'n trekking?
4: Nou, dat heeft in het verleden heel erg gewisseld. Maar bij ons laatste loterij gaat het toch steeds wel om meer dan 5 à 6 ton wat de club eraan overhoudt. Dus dat zijn wel behoorlijke bedragen.
8: Ja, daar ken je wel wat mij.
4: Ja, een keer is wat leuks van noemen als club. En de meeste clubs zetten ook echt van horen. Want de verbouwingen binnen gewoon razende duur. Dus het geld wordt ook goed besteed.
0: Zegt Anne Polstra van het bedrijf Verloterij.
2: De media van de morgen.
0: Smokkelie.
6: Smokkelje, daar zitten we even nog. Drugspost explodeert. Grutte kap voor op de Telegraaf. Ja, de smokkel via de post, die gaat matro. Bij de Grutte zeehavens, die zijn nou een daling. Die controles daar, die ben ik volle scherper worden. Ze kunnen beter controleren daar. Maar de stream drugs die via pakketchains in Nederland binnenkomen of teruggestuurd worden, die groeit alleen nog maar. Naar je cijfers, hoe de eerste helft van 2026, ligt er vooral bij marihuana een scherpe piek zien, meldt de Telegraaf. Meer dan 2000 kilo marihuana is intussen al in beslag genomen. En dat is meer als de totale jaarcijfers van 2023, 2024 en 2024 bij elkaar optelt.
0: Zo.
6: Dus dat is toch wel een behoorlijke toename.
0: Ja.
6: Soort pakketten die komen uit Canada en de Verenigde Staten. En die zijn adresseerd aan een net bestaande adressen in Brabant. Ja, en wilens dus de druk op de haven staan neemt, wiekt de smokkel uit naar de luchtvracht en poststremen. Onder andere via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag. Dan weer een debatwedstrijd houden worden in Utrecht. Universiteit Utrecht wie daar ik bij belutsen. Alleen dat wie en ik Israëlische studenten zoen daar om mij dwaan. En dat wie voor pro-Palestijnse activisten reden. Ja, om een soort van klopjacht te openen op gewoon deelnemers.
0: Oh.
6: Geen deelnemers die ik in het IDF tjenne, hè, dus het Israëlische Defense Force, het Israëlische leger.
0: Ja.
6: Per ongeluk binden de gegevens van die deelnemers bij die pro-Palestijnse activisten te landen kwam. En ze hebben dus oproepen dienen, intiem beer met een megafoon, van toch een burgerarrest, want dit zijn oorlogscriminelen. Ze lieten foto's zien van die Israëlische deelnemers. En dus ik die oproep, dat wie je dus in Utrecht op het Neude. De omstreden Belgische pressiegroep Hind Rajab Foundation, die zit in heel Europa achter Israëlische zoon. En die zie je dus ik voor een groot part achter deze actie. Ze ziet niet achter een actie in Amsterdam, bij de Pride. Dat is toch het feest van verbinding.
0: Ja.
6: Maar daar hebben ze dus folders verspraat met trein, naam en foto's. Nevens hun oorlogsmisdierigers. En daarbij hebben ze ook nog het logo van de gemeente Amsterdam broekt. Ja, dus je kent toch wel een beetje
0: dat dit
6: wel uit de hand rent. De Telegraaf heeft meer van die deelnemers ik praat. En die zei ik van, dit is heel angstig. Wij moesten die debatwedstrijd zo in Tivoli houden worden. Maar die had hem weer omlutsen. En dan moest het naar een geheime locatie. Moest dat debat verpleegd worden.
0: Via een stream te volgen.
6: En via een stream te volgen. Ja. En ze waren mijn bus hinderbracht. We wisten net waar. En we wisten ook net dat er genoeg politie was om ons te beschermen. En dat er betogers waren zo'n die bindringen zo'n. Dus ja, als het debat ophoudt, nou, dan komt de democratie ook in gevaar.
0: Nou, dat vind ik een mooie conclusie. Ja, net een mooie conclusie, nee. Maar het is wel een wieren conclusie.
6: Ja, precies.
0: Zij is het. Ja, want je bent nu zo'n in Friesland van de morgen, bij muziek van Son.

0: unstoppable.
1: Haar ze bent Somjee Dark Before the Dawn, juist.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Hij kreeg een blessure en wilst hij in de farm van zijn lippen. Ik had door vierlepper Germ Terpstra van Tjom. De 20-jarige toplepper is dit seizoen op recordjacht en wint haast alles wat er te winnen valt. Maar de Aron de Treiwijk stiet er onderkant vanwege een blessure. Dit weekend maakt er zijn comeback op de nationale vierlep manifestatie. Je verwacht je net, maar hij woont voor het dadelijks en daar is hij heel blij bij.
3: Ja, het is machtig. Wel, drills misschien weer inkomen na je treiwieken blessure. Vier insprongen die net woon. Vijfde hier ik wel lekker. Toen kwam ik hier het eerste insprong gelijk weer min. En twaalfde hier ik hem lekker te pakken en dat koek mooi trots zetten in de rest van de wedstrijd.
4: Hoe zet je dan die knop om?
3: Nou, als ik weer een nieuwe blessure, vier rot insprong en vijfde hier ik hem lekker. En dan kom ik hier een beetje sleeuw. Begin van de dag, overhoeren lippen. Toen was ik echt een beetje leuk dat ik die insprong net pakte. Toen weer ik alleen maar, ik denk, hup, rug erin en gingen. Toen hier ik in de voorronde, 21-86. En van nu ging ik gewoon zin in, rug erin en gingen.
4: Ja, daar heb je last van in de enkel, hond. Daar ben je er ongeveer 3 weken uit geweest. Was er nog last van?
3: Nee, ik heb mijn rug belast, heb ik nergens last van. Alleen hier op een camping en dan had je wat gotten. Die week juist er wel 2 keer weer terug in gegaan. Maar goed intaped en had ik nou rug belast, heb ik nergens last van. Dus ik ging gewoon leven.
4: Dan denk je bij jezelf, ik moet er weer een beetje inkomen. Begint het dan in een holle te zitten? Dan denk je van, oeh, ik heb nog de volle les van die blessure. Of zet het u in een holle? Hoe gaat dat?
3: Nee. Of ik vol gas heb en gewoon, dan denk ik niet meer hoe die blessure. Nou, ik ga gewoon. En als, dan begint het wedstrijd dan. Maar ik ga gewoon voor de vieze sprong.
4: Dan is het de eerste grootste wedstrijd in augustus, ik natuurlijk. Maar het is ik, ja, hier van de grote traaien. Is het extra spanning? Zijn we NFM?
3: Nee, ik ken. Maar deze wedstrijd heb ik nooit heel veel spanning. Ik heb wel een paar keer woon. Maar het doet mij dus krijg minder als FK en NK. En daardoor spring ik best wel ontspannen. En hardskip spring ik altijd eigenlijk wel lekker. Dat vind ik echt fijn als kans. Ik weet niet precies wat het is, maar spring dan altijd lekker.
4: Ja, dan springt altijd wel lekker, want we zullen daar even in de 40. Zit het record, senioren 22-11, Germ Terpstra. Ja. Je sprong, die Fries record. Moest dat nog onvallen?
3: Ja, de vijfde sprong. Ik wist dat ik woon niet. Ik wil ik gewoon vergeten. Ik wil een stukje verder die een heel iets beetje verder zetten. Toen van ja, maar dit is echt al eerst. En ik ging helemaal voor die vieze sprong ooit. Nou, een tikje verder, maar dat hier net mutten. Dus ik zit echt op het derde punt al helemaal bovenin. Echt heel erg lekker erin. Maar toen voelde ik krek achteruit. Ja, er zit zal lekker in. Maar ja, krek de 4 zetten, dat is weer de fout.
4: Ja, 22-21, Jacco de Groot, Nederlands record. Dat ziet nog wel een peer hier. Dat was de onvallen. Ben je nog maar bezig of is er iets van nee?
3: Ja, natuurlijk, ik wil gewoon zo 4 mogelijk. En als het met al je krek even te plak valt, ik bovenin zit en krek je sweep goed, ik kan timen, dan kan het misschien raar in. Maar dat wil ik, denk ik dus voor, ja.
1: Zijt Germ Terpstra, verslagjouwer Willem Vermeld voor. Wat een legende. Nou al, Germ Terpstra dus, de vierlepper waarom wij zien blessure.

0: Shortcut en Everyone is a Winner. Het is alweer jouw wagen, heet het hier, voor het Nijs Zuid-Friesland.
1: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
2: Zinnebril?
1: Check.
2: Badkleren?
1: Check.
2: Slippers?
1: Check.
2: En Friesland?
1: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste Nijs, ontzien favoriete programma's.
2: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Het is alweer 12 minuten nu jouw wagen. De heeste die het van het Nijs uit Friesland, Vijkerwouda. Goeiemorgen.
10: Ja, goeiemorgen Harm. Harm, even jij, hè? Ja, we hebben het kastje weer voen.
0: Ja, hij door.
10: Het piepje erbij. Nou, hartstikke mooi. Kan dus niks meer gebeuren. Van middernacht al is Cor de Giel van Kreeft in uw provincie. Dat had alles te krijgen met de jitte die het voor jou het verzijn is. Het nationaal hitteplan is van Kreeft. De temperaturen liggen even het KNMI tussen de 28 en de 36 graden. Mijn jitte Kreeft van zon ont 8. Ik mooi is Cor de Giel nog haast de hele dag van Kreeft. Waar je, dan kolt het weer wat al. De KNRM van Lauwezeeg had het afgelopen weekend een sealboot naar de haven van Lauwezeeg gesleept. Ze kreeg hier motorproblemen en veer op een Waadzee boppen Schiermonzeeg, schreeuwen uw collega's van RTV NOF. De KNRM kwam met een reddingboot te plak en bracht het schip met een sleepline naar de haven. Hier is nog geen wieke in Frieske Tjenst, maar middenvelder Dirk Proper liet het nou wel een belangrijke rol te krijgen bij SC Heerenveen. Afgelopen weekend kreeg er in de laatste oefenwedstrijd voor dadelijk een basisplak. Trainer Robin Veldman had een soort vertrouwen in de oudspeler van NEC, die is zelfs ik maar wat wie is, mij zien naar je club.
11: Ik ben blij dat ik gelijk kon spelen na een paar dagen trainen.
12: Verrassen je dat ook nog een beetje?
11: Nee, niet per se verrassen, want ik heb ook gewoon bij NEC in de voorbereiding mijn minuten gemaakt. Dus ik ben in principe gewoon fit om te spelen. Maar wel positief verrassing natuurlijk dat je gelijk in de basis start.
10: SC Heerenveen won die oefenwedstrijd in het Griekse Volos FC met 3-2. Hij is nog maar 30 hier, maar Erwin Sielstra zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière als topkeertser. De PC-winner van 2021 kreeg vorige week een dag na de PC te jaren dat er uit het partoer van Martin Bersma zet wordt. En hoewel Sielstra mij oor de topkeertsers nog wel een nieuw partoerfarmje kent hier, kiest de achterinse uit Jesterlittens ervoor om er mij op te houden. Dat had voor een groot part mij zijn fitheid uit te steken.
13: Uiteindelijk zo'n beslissing, ja, dat maat je net in je nacht. Hier dit inderdaad. Ja, dat je eerste de blessure was van die, ja, dan zei je, dan kun je er doorheen zetten. Zwaar je dat je van de winter weer fit wordt. Ga je ervan hier weer voor, maar het is al jouw vier wieren brui. Dat is het eigenlijk waardeloos is.
0: Ja.
10: Ja, nou, spietig.
0: Waardeloos.
10: Ja, dat er zo'n eind om je carrière komt.
0: Ja, nog maar 30 hier, Erwin. Dus,
10: ja. Ja, dan kun je met Kees nog wel even.
0: Jawel. Goed, het is 4 minuten door jouw wachten. Was meer nice dan Justine Uzep of op omroepfriesland.nl.
14: Bist toe aan een uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
15: De Wijnloods en de Eco-keuken onder Pompbakker 5 op het Jerenveen. De sjoste mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
14: Pak je koffie, bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
16: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
17: Hast het als jongen? Brus op Romming. Bij Kapen Gewonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
18: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
17: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
19: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Friesland van de Moor.
21: Mijn Harm Wijstraat.
22: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: En dadelijk zien dat Friesland van de Moor hebben toe de turfroute. Want historische skippen die varen die route deze week. En ze binnen oran weekend begonnen in Nijbits. En ze horen dit weekend er bij mij op in Appelskeer. Wat voor skippen dat binnen dat juist aasen? Want eerst is het tier van het Waarbriocht. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
23: Een hele goeiemorgen.
0: Hoe beginnen we deze dag?
23: Nou, we beginnen de dag in warme sferen. Ik heb eventjes gehoord naar de temperatuur. En dat was even heel nieuwsgierig. In grauw is het bestuit 15,7. Akkrum 14,8. En dan heb ik even gehoord naar de minimumtemperatuur. Die win in Bakkeveen vannacht 14,7. En justermorgen 7,8. In Halderwijk, juster 14, of Joert 14, en juster 8,1. En bij mij bij Lemmeren wit 15,4 en juister 9,7. Dat zijn opvallende verschillen. En dat heeft alles te krijgen met lucht om 4 vanuit het noorden, of vanuit het eerst of zuid-eerst. Dus dat is wel een opvallend feitje. Nou, hoe kelt hebben we nou niks met de sissen, want het wordt warm. In de mantiet, de zinnen erbij, de hebben wat hege en middelhege bewolking. Bij een matig ont vrij krachtige eerste win. De temperatuur in de mand die er weer op naar zo'n 22 tot 24 graden. En in de meeuw doen we er een grote skep bovenop. De zinnen is baas, het wol is wat hege bewolking. Op het water wordt het zo'n 28 graden en via de provincie in. Hier we naar de 32 graden en dat alles bij een matig ont vrij krachtige eerste win. Nou, ik Jon, voor de liefhebbers, is er lekker buiten zitten zwaar. Het is heel waar de Jon, nog zo'n 24 tot 22 graden. Het kent het op. En ik in de nacht hoor de tekkers. Net over, want het bloed is aan 20 graden. Dus wat willen we nog meer?
0: En morgen die zijn er direct weer volop bij, hè?
23: Ja, maar morgen heeft er wel concurrentie van wat bewolking. Want er komt toch een steuring onze kant op. En het is, ik krijg nou eens even schoen. Want ja, je speuren naar Rijn en Tongerbuien. Hoe rut is de kans en waar gaan ze del? Nou, dat is gewoon de loft in de gaten horen. Want we hebben morgen zeker een soort zinnen. Maar er komen ik bewolking en steerbewolking voor. Want op nadering van die steuring kan er aan Rijn of Tongerbuien ontstaan. Daarbij is de wind morgen zwak. Eerst letter zwak ontmatig uit zuidelijke richting. En zullen de temperaturen weer op zich in de tropische weren van 30, misschien niet 31 graden. Maar dit is een beetje afhankelijk van de bewolking. Dus we moeten wel even de lucht in de gaten houden of er echt een rain of tongenbui komt. En het is, ik moet de jongen nog lang warm, maar het is zo'n 28 graden.
0: En de dagen daarna?
23: Nou, na morgen dan beginnen we langzaam weer wat zakken de temperatuur wat. Het is wijze is nog hartstikke aangenaam simmerwaar. Temperaturen die lezen dan nog vaak gemiddeld zo rond de 24 graden. En we hebben een afwisseling van zinnen en wolken. De buienkans lijken dan net al te grut. Donsje zou de wollen bijvallen kennen. Temperaturen dan nog niet stapje waarom. Maar ja, 22, 24 graden bij wat meer een zuidwestenwind is nog prima. En eigenlijk hebben we dat op vrede. Ik. En we moeten even afwachten of we dan weer een bui krijgen. Maar in ieder geval 12 dagen warmte. En daarna kunnen we wat bekomen.
0: Dankjewel, Sibbele. Noffelijke dag. Ja,
23: graag dient. Noffelijke dag.

0: Brieke Beck en Elze van der Grijft en de Stridlisser.
1: De exacte tijd is...
0: Santje minuten voor achten.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Tussen de 14 en 20 historische skippen varen deze week over de turfroute. Over aan de weekend, wie de start van de tocht bij Damshoes in Nijbeets. En onder eind van deze week komen de skippen alweer in Appelskeer om. Doel van de tocht is om mensen in de kunde komen te litten met het varend erfgoed en om de turfroute onder de aandacht te brengen. Ik praat verder over met Koos. Hij is de voorzitter van de Stichting Historische Schepen Turfroute. Een goeie morgen.
3: Goeie morgen.
0: Ja, die stichting die is speciaal hier voor opgericht voor jou, hè?
3: Ja, periode waarom hebben we hier een van de Appelskeer, waar we eigenlijk een wat meer georganiseerde tocht hebben. En dat is, ja, Bob we wel slagen. We zitten dan inderdaad met 14 schepen hier op een gediek. En we hebben al een leuk programma gewoon inderdaad in Nijbeets en Juste hier op de Gediek. En ja, alle gedrokken natuurlijk. Ja, alle magisch mooi dat het mooi waar is. Ja, schitterend. En dan een mooie aandacht voor de turfroute, mooie aandacht voor de historische schepen. Dus ja, wat wil je nog meer?
0: Wat voor schepen doet het mij? Kun je een paar voorbeelden niet aan?
3: Er zijn wat grotere schepen waar mensen komen wijnen. Dus dat zijn eigenlijk ja, luxe motors, zeggen ze dan. Dat zijn oude vrachtschepen, maar voor de turfroute zijn het grote dingen, want je bent erbij, die kan kijken in de sloes en dan hoort ik op. Er zijn ook wat schoeten mee, er zijn ja, van alles, ook opduwers verschijnen. Dat zijn lietse bootjes met een verhouding en allemaal een grote motor erin. Die vroeger gebruikt werden als een soort van externe motor eigenlijk, dat het schip zelf is dat geen motor, dan ziet het zo'n opduwer.

0: zit erachter.
1: Ja.
0: Dus daar hebben we verschillende soorten schippen. Dat is ook op zich wat mooier ervan. Dus je hebt altijd dat schippen zonder mest, maar een hele pot toch gelukkig nog maar een mest. En sommige net alleen al voor de schilderij, maar ik om een soort laadboom, zo te zeggen. Dus een mest, maar een laadboom. Om de vracht van boord en onboord te krijgen. Ja.
1: Alles op een Rieger zult een prachtige onsjog wezen. Is er wat belangstelling voor onderwijs?
0: Ja, we hebben sneeuwen, hebben een machtig mooie en drokke duinhoorn in Nijbeets. En we hebben dan eigenlijk, nou deze keer het thema volksvermaak. Dus we hebben wat kermisattracties, hebben mooi, met name voor de bijen. Hij heeft de wereld aan het draaien, wist, maar iedere keer weer een nieuwe band erin. En soms weer band die dan jaloer weer kwamen, maar ik wil nog een keer. Dus dat is dat weer hartstikke mooi. Just is wat minder drok met de band. Maar ja, we hebben gewoon mooi water bij en mensen wonen erop uit dan. Dus dat is wel heel mooi. Ja.
1: En zou je hem die hele turfroute dus delen? En kan mensen dan even aan boord komen voor uitlezen hoe die skippen?
0: Ja, ze kan stellen het mij vragen. Ze zijn 12 schepen. Sint-Michael is een buurtschipje van Oordeke in Zwangerland. En het schoetje erop is voor ons ook een oud buurtschipje van Rottervallen. Zo'n 13 mensen maar mij vragen. Dus ja, dat is altijd wel gezellig. Het is een beetje een familiegebeuren, zo staan ik maar.
1: Ja, dat wil ik wel joh, al die leefhebbers bij elkaar. Nou, ik wens je hem een hele mooie tocht, richting Appelskeer, over die prachtige turfroute.
0: Dankjewel. En als de mensen dus nog belangstelling hebben om te zien, maar ik om mij te vragen, op de site van de turfroute stiert nog een informatie. Ik 06-nummer en de site van de Stichting Historische Schepen Turfroute. Kijk, Sjen, even via de mail op Jan kennen als je mij vragen wil. En dan zie je het programma op, dan weet je wat we winnen.

0: Hot Shoot Here 80 van Madonna en Holiday. Ja, Aron en Wiekeim, wie zei toch wel een sensatie?
1: Absoluut, ja.
0: Zo'n 60 jaar Madonna.
1: Ja.
0: Ze stierde er op het podium van het World Pride Festival in Amsterdam. En ze stierde net alleen nog, hè?
1: Nee, maar Kylie Minogue. Dus die is 58 ook, maar nee, dat wie een, ik vond het mooi optreden. Het knalde er ik wel goed uit met die kleuren daar.
0: Ja, het wie ik maar een jelle hoerke.
1: Ja, het wie maar een jelle hoerke. Uiteraard een hoeren te let. Dat je erbij bij bedoelen.
0: Hoerenletter op het plan weer.
1: Maar het wie wel een mooi optreden.
0: Ja.
1: Tenminste, ik heb er wel van genieten gekend.
0: Ja, voor de mensen die nou denken van, nou, ik ga het net zien. Het zit wel op YouTube, even een ziekje, dan kist dat heel optreden weer waarom zien. Want nou, ik voel de moeite wel wurg.
1: Absoluut.
0: Ja, dat zeg ik net vaak.
1: Het blote fenomeen, hè, die Madonna.
0: Zo.
2: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Boer.
0: Ja, en die Kylie Minogue ook trouwens,
1: ik. En ik, ja, zeker.
0: Absoluut. Maar ze hier in de kleren op een koraal stemt. Ja. Via die peers.
1: Ja.
0: Nou goed, het was wel een uniek moment waar van die iconen nu de pop met zijn beiden op het podium. Heel wat oors dan, het keertsen, want het partour van Menno van Swieten dat dendert maar terug. De Germij, Rick Minnesma en Tjerse Steenstra wonnen de PC-winners Juster Ek weer oppermachtig in Wietmassum. In de finale rekken ze al mij Matten Bersma, Hessel Posma en Erwin Sielstra. 4-2 in een skinnersijs. Verslagjouwer Geert van Thun die vond de winnende opslager Menno van Swieten naar Orin op.
4: Ja, Menno van Swieten, ja, gewoon maar terug, hè?
5: Ja, dat is ik weer in de pocket.
4: Ja, dat is ik weer in de pocket. Dit werd, en altijd deed het die office. Het is al hier normaal, het is gewoon.
5: Nou, het blijft, nee, het is nooit normaal, nooit gewoon. Ik heb muziek net vanzelf, maar met er een soort van dan. Ik word ja, eerlijk zo'n knap in de list, maar het is helemaal ten eerste altijd dreig. En ja, uiteindelijk roegen we prima naar de finale en daarin litten werd het beste van de Celsius.
4: Nou ja, dan werd het 4-12, dan is toch weer een, ja, altijd liek het een eenvoudige overwinning. Ik weet wel dat het al hier net zo eenvoudig is, nee. Maar het is wel weer klasse werk wat die hem Shen litten, hè?
5: Ja, wat ik zei, in de finale litten we het beste spelje in en dan horen we ze gewoon 4-2. Dat zo is 4-3 werken, maar als we zakkeerd zijn, dan denk ik dat we zien het hangen.
4: Als je hem zakkeerd zijn, dat straal je mee kun je dus zeggen van, nou ja, van u is winnen je moet net jongens, dat is wat je moet stralen.
5: Ja, nou, en zo steken we er ook in. Ja, we willen al winnen elke dag weer. Dus.
4: Ja, nee, dat is begrijpelijk. Dat is de essentie van sport. Nijwieken vrij weekend. Is het nog op vakantie?
5: Nee.
4: Hey.
5: Nee, we hebben nog wat onderhoud aan het huis te doen.
4: Oh ja,
5: krijgen
4: krijg verhuisd, hè?
5: Ja, en nou, ze daar gewoon min 35 jaar oud, ze moest naaien. Dankjewel, hè. Dus hier komen ze over 12 weken, komen ze die vervangen. En we hebben hier een lekkage in de kwastje. Dus die hebben we er al helle. We gisteren heel door het dak doen. En de eerste is nou vandaag en de volgende moet nog. Maar we moeten stijgen nog even ombouwen en dan, nou ja, zullen we klussen.
4: Vroeger werd het zo bij keersen die ten hoes bouwden of verbouwden. Die sloegen dan voor een van tien net een bal meer. Pas op diezelf, Menno.
5: Ja, nou, ik heb voor het eerst wel zo leren hierom. Dus ik heb het nou goed doseerd. En is je juist ben ik gewoon begonnen. Maar daarom heb ik bewust voor de onkomende week gekozen. Zodat we er nou in vrij en het in de macht houden.
0: Ja, verbouwingen bij de familie van Swieten dus. Verliezend finalist Erwin Sielstra die had daar zijn nek al de tijd voor. Want hij is mij zijn laatste man als topkeertse dwaande. Aron en Wieke kundigen hij aan dat het ermee ophoudt na dit seizoen. Omdat er uit het partour van Matten Bersma zetten wordt.
6: Ja, telefoontje van Matten aan inderdaad. Mooi, ja, de mededeling uit zijn 40 game van Hendrik.
4: Verraste hij dat?
6: Ja, aan de ene kant wel, de andere kant net. Aan de ene kant weet je natuurlijk, als er wat er gebeuren staat, dan ben je zelf aan de beurt. Want ja, je hebt natuurlijk een klote seizoen gehad. Ja. Maar ja, aan de andere kant toch van ja, nou, ik denk ja, ik weet het net. Ik denk ja, wie maakt ze dan bij? Hè? Ja, dan mijn idee ben Matten en Hendrik toen de Perelien ik net zei, lekker op mijn kogon.
4: Nee, dat klopt.
6: Dus ik denk van nou ja, dat zou wel dreigen worden. Ik denk nou ja, Menno en die blauwe bij me koor. Dus ja, wat dat ongeert wel een beetje verrassend, maar ja, wat ik zou aan de andere kant, ja, je hebt een waardeloos seizoen, dus wat ik zou, je had er wat te verwachten doen, ja, dan wie ik het natuurlijk.
4: Dat is eigenlijk een beetje de koning van de blessures in de Arone Fjouwer hier, wie eigenlijk altijd wel wat aan de hand, de reg is ik dan net optimaal. Toen stierf voor de keuze, toen zest in Meenskriet bij die kam, waaronder Remmelt Bouwme en Gabian van Pop, zei, jongens, wacht even, ik mag hier even aan uitdenken. Is er een nacht door slit? Nee, is er een nacht van Wekkerlijn volgens mij?
6: Ja, je hebt, nou ja, Tongen zit hier inderdaad, maar toen is de medica de telefoon zien. Nou ja, het was jij erin omspoken natuurlijk, want ja, een keuze om te stappen in die match je natuurlijk net op die en op het oren moment. Maar inderdaad, ja, we hier in Tongen zitten jongen, wat oors gelukkig, wat oorleiding. En ja, er inderdaad toen een goede nooit had, vreed een goede nooit had, maar ja, de overweging om te stappen in Wieg Rutter als om trot te gaan.
4: Dus is dit die afscheidstournee? Onverwachts misschien, maar ik ben net heel onverwachts.
6: Nee, wat ik zou uiteindelijk zo'n beslissing. Ja, dat maakt je net in één nacht. Hier dit inderdaad het enigste de blessure was van die. Ja, dan kun je er doorheen zetten. Zwaar je dat je van de winter weer fit wordt. Geen van het hier weer voor mij. Wat zou het is al jouw vier wieren brui. Dat is uiteindelijk waardeloos is.
4: De beste kening van de PC van 2021, die heeft in ieder geval voor eeuwig. Want die hing in, dat was blied maar wezen. En dit seizoen toch nog eens beziekje om met die jongens even goed lessen te maken, of net?
6: Ja, dat sowieso. Had je het veel zin, dan ging je ervoor. Zo simpel is het. En jij, wat dat doen geeft, heb je natuurlijk wel redelijk wat won. Maar ja, hing je natuurlijk fit was, dan hing je daar volle meer aan het afvoeren won. Maar dat hem helaas net.
0: Zijt Erwin Silstra die er dus na dit hier mij ophoudt, mij het keertsen.
2: De media van de morgen.
0: Zorgen wij nog even naar de oren media. Ziet me in Tuskenek in de skiernis van Kylie Minogue.
1: Ja.
0: Want wij hier nog even een boetnutsturing om oren. Onder oren Kylie Minogue.
1: Ja, die had een relatie gehad met NX6-jonger Michael Hutchins. En die had een amoreuze belevenis gehad in een vliegtuig. Dan was lid van de Mile High Club, heb ik me vertellen, litten. Maar ze ziet hem dus voort achter de door de Australische premier Bob Hawke. En ze ziet hem wel keurig onder een tekentje. Maar ze ben wel opmerken terug die premier. En hij schijnt een goedkeurend knikje jong te hebben. En ze heeft Kylie Minogue de letter naar vregen. En ze neemt het in interviews leidend bijna waar. Nou, dan weten wij wel een beetje.
0: Dan weten we genoeg.
1: Ja. Heeft je wat net zin, Harm?
0: Ik had je best net zin. Ja, dat is een wen. He. Wie de eerste duiven naar de vakantie. Ja. Ik had nog altijd een beetje het gevoel van dat ik ben een squallenmat of zo.
1: Ja, precies.
0: Ken ik het al hier nog? Ja. Werkt het al hier nog?
1: Ja.
0: Nou, God aardig, ik had nog aardig naar mijn zin.
1: Nou, mooi. Gelukkig maar. Want doorwerken naar AOW wordt de norm in cao's. Oh. Dus bij mij nog even.
0: Nou, ik vind geen straf.
1: Nee, ik net. Zeker net. Het is een geval van personeelstekorten en de vergriezing. En in de eerste helft van 2026 ben in alve van de 214 cao's regels vastlijn voor die naar hun pensioen trouwwerkje wollen. Ja, de 60er van nu is niet meer de 60er van 20 jaar geleden wat zijn. Dus we kennen wel wat langer trouw. Dus de harkers die zit nog even on uw feest. Dan de jitten in Zuid-Europa zwaar het voor volle meer toerisme in Scandinavië. Het Financieel Dagblad schroot der oe. De KLM die zei ik van god, dit hebben we nog nooit meemaken. Dat er zo volle mensen in Ien naar Scandinavië wonen. Vooral Denemarken is populair.
0: Oh.
1: 60% meer toeristen. Noorwegen 24%, Zweden 20%. Meestal zit je toch een beetje de quote op verzeils. Maar er is net alleen nog enthousiasme daarover. Wij maken ons zorgen over de drukte. En dat zei een leader van de natuurbeschermingsorganisatie in Noorwegen. Op de Lofoten is 20 jaar lang geprobeerd om het toerisme aan te jagen. Nu is het gelukt. En blijkt dat we er helemaal niet op zijn voorbereid. En onder andere in Scandinavië heb ik het recht op vrij kamperen. Doe meestal camper of caravan aan je hotel zetten.
0: Ja.
1: Alleen dat hoe meer mensen er altijd komen, hoe meer misbruik. En want die litten soms en net elk niet weet hoe het jet. Dan moest ik ervoor zorgen dat alles keurig oprijden is. Maar meestal maar eens net zien dat stoer de stien heeft maar niet camper. Ja. Dat doet net elke nieren.
0: Nee.
1: En dan denken die Zweden en Noorden op een gegeven moment ik van ja, misschien moeten we dat rucht van vrij kamperen. Maar eens even onderscherpen.
0: Dat zou spietig zijn.
1: Dat zou wel heel spietig zijn. Want dat is nog rijk een van de charmes van die land.
0: Zo is het. Het is alweer haast 8 uur. We schikken jaas een negenoversom naar de collega's van het NOS-journaal.
3: Gisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer. Goed kwad en het joer.
7: Personeel te kwad. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
8: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daar hoor je bij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Dit is Omroep Friesland.
10: 90 Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 1290.2 FM.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
12: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
11: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de Liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
13: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
11: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is echt simmer in Friesland. 3 minuten wachten, nog een oerke Friesland van de morgen. Aan zijn zeven zien hoe het sportclub Jereveen erop staat, richting de eredivisie, want het is nog een lietse weekend en dan begint het voetbal weer, het betellen voetbal in Nederland. En er is muziek van Eddie Grant. Electric Avenue, stier op scherp.
14: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
15: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
17: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
9: Friesland van de Moor.
10: Mijn Harm Wijstra.

0: Andy Grant en Electric Avenue.
1: Dit is Friesland van de Moor.
2: Mij Harm Wijstra.
0: Nog een minuut nu achten. Daar geven we met leerstoelke van Friesland van de Moor van 3 augustus 2026. Haasten hebben toe het spoor tussen Ljouwert en Haas. Dat wordt aanpakt met een nieuw beveiligingssysteem. En onwenst Dirk Proper van Sportclub Jereveen is blij met zijn oerstep naar Friesland.
3: Ik zit wel op een leeftijd waar ik gewoon veel wil spelen. En Jereveen gaat me hopelijk de kans geven om meer minuten te maken. Dus dat was eigenlijk voor mij was 1-1-2 dan.
0: Ja, man, die tikt altijd wel minuten maken. Het is Fijke Wouda.
4: Ik ben per word betalen, hè? Dus
0: zo?
4: Nou. Nee. Huisdokters die komen minder vaak op huisbezite. En een grut skandaal in Alphen aan de Rijn. Het kabouterbos daar is hast vol slijm vernield.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moor.
0: Hier is het waar in het kwart nou. Mijn Sibbele waaier, Sibbele, goeiemorgen.
5: Een hele goeie morgen. Joort schijnt de zinnen geregeld en is het warm, ontiegen warm, simmer warm met temperaturen van 28 tot 32 graden. De wind is matig, ontvrij krachtig en komt uit eerstelijke richtingen. In de jongensoren bloedt het gewoon simmers warm, maar nog altijd temperaturen tussen de 24 en 27 graden. Later in de nacht zakken de temperatuur nog naar een jongetje rond 21 graden. Morgen is het weer warm, door een hege luchtvochtigheid viel het benauwd om. Na een periode met zinnen ontstender hield het vaak in stapelwolken en ieder kans op een enkele rijn of tong erbij. Bij een matige zuidenwind neemt de temperatuur op naar maximaal 30, 31 graden. Meer hoe het waar, hoe jaloeren.
0: Waar deze week op Joentiet met Ibenbier vervier tussen Ljouwert en Haasreizigerwol, die kin net met de trein. Spoorbeheerder ProRail die werkt alle jongen door het spoor om een nieuw beveiligingssysteem aan te lezen. Van reizigers rieden er trouwens wel bussen. Ik praat verder over met Marcella Wesseling van ProRail. Een goedemorgen.
6: Hi, goedemorgen.
0: Dat nieuwe beveiligingssysteem, dat heet ERTMS. Wat houdt het precies in?
6: Dat klopt. Dat staat voor European Rail Traffic Management System. Dat is een hele mond vol. Dat is het nieuwe treinbeveiligingssysteem waarmee wij gaan werken in heel Nederland. En dat is een hele grote klus. Je moet je voorstellen, we hebben ongeveer 7000 kilometer spoor in Nederland. En de bedoeling is dat we dat in heel Nederland gaan uitrollen. En we beginnen daar met een aantal trajecten mee, waaronder traject Leeuwarden-Harlingenhaven.
0: En wat moet er dan gebeuren om dat systeem aan te leggen?
6: Nou, wat we bijvoorbeeld deze week gaan doen op dit traject, is we gaan een aantal bakens plaatsen in het spoor. Dat zijn eigenlijk een soort vaste herkenningspunten, waarmee we straks precies weten waar de trein zich bevindt. Maar ook allemaal kabels moeten we daarvoor aanleggen. En overwegen moeten we de technische details daarvan doen, zodat ook die overwegen gewoon weer netjes open en dicht kunnen.
0: Het klinkt als een megaproject. De voorbereidingen op deze werkzaamheden zijn ook al veel langer bezig. Want wat is er de afgelopen maanden en jaren misschien al aan vooraf gegaan?
6: Nou, inderdaad, wat ik net ook al zei, het is een enorme klus. Het is een nieuw systeem waarmee we gaan werken. Dan moet je denken aan alle treinen die moeten worden uitgerust met ERTMS. Mensen moeten worden opgeleid. Het spoor moet worden klaargemaakt. Ja, dus dat is al jaren bezig.
0: En wat is uiteindelijk de aanleiding om dit systeem in te voeren?
6: Nou, het systeem is bedoeld eigenlijk om van analoog naar digitaal te gaan. En ook om het reizen met de trein ook over de grens makkelijker te maken.
0: En hoe moet ik dat dan zien?
6: Nou, als je bijvoorbeeld in heel Europa met één treinbeveiligingssysteem werkt, dan is dat ook makkelijker om de treinen makkelijker de grens over te laten gaan. Wat ook een doel is met ERTMS, is dat bijvoorbeeld treinen wat dichter op elkaar kunnen rijden. Nou ja, en dat zorgt dan ook weer voor meer treinverkeer.
0: Dus uiteindelijk heeft de reiziger er profijt van. Maar deze week moeten de reizigers even toch wat anders doen. Want wat betekent het concreet voor de reizigers tussen Leeuwarden en Harlingen?
6: Ja, nou, jij zegt het al mooi. Helaas zorgt het nu voor iets hinder, hinder voor de reiziger. Waarmee we wel altijd kijken dat we dat plannen in een periode waarin de impact ook zo klein mogelijk is. Dus daarom doen we dat bijvoorbeeld ook in de vakanties. In dit geval werken we 's avonds en 's nachts. Rijden er overdag wel gewoon treinen. Maar 's avonds moet je inderdaad de bus pakken.
0: En zijn de werkzaamheden tussen Leeuwarden en Harlingen dan na deze week klaar? Of moet er later nog weer een slag gedaan worden?
6: Ja, klopt. Er staat later dit jaar, ik geloof week 41, week 42, dus ergens in oktober, staat er nog een week gepland waarin we nog meer werkzaamheden gaan uitvoeren. Ja, dus dat zorgt nu voor inderdaad helaas wat hinder. Je kan de bus pakken en dat zorgt dan ongeveer voor 30 minuten extra reistijd. Het goede nieuws is dat overdag de treinen wel gewoon rijden. Maar inderdaad, het vraagt wat investering.
0: Marcella Wesseling van ProRail, dankjewel voor de toelichting.
6: Dankjewel.
2: De media van de morgen.
0: Dan de orenmedia, wat haast er nog, Fine Kent Fijken.
4: Nou, huisdokters die gingen maar de helte van de tiert, of de helte ze vaak bij patiënten thuis op visite als 15 jaar lien. En dat toch blikken nu berekeningen van nu.nl. Ja, zo'n visite kost vaak tiert en die is er haast net.
0: Hey.
4: Want ja, Nederlanders die worden ouder en ben ik gemiddeld vaker ziek. Visites zijn een van de voorrechten van het vak, zei een van die huisdokters. Bij iemand thuis zie je veel meer dan op de praktijk. Je begrijpt veel beter wat er gebeurt, wat er misgaat en waar iemand vandaan komt. Maar het is onhoudbaar geworden om ze ruimhartig in te plannen. In 2011 lijnen huisdokters nog zo'n 200 huisbezieten per 1000 inschreunde patiënten. En ouderen hier vinden dat er nog maar 98.
0: Dat is een eigen, ja.
4: Dus dat is wel volle minder worden verzeild.
0: Ik zie het beeld altijd nog voor me van, ja, het eerste de huisdokter met een leren aktentas.
4: Ja.
0: Een gang door het dorp heen hebben.
4: Ja.
0: Ik al hier net, misschien.
4: Nou, ik ben een keer ziek uit Marokko kwam. Diarree.
0: Ja.
4: Nou, en dus ik bel je met de huisdokter. Ja, kom maar even langs. Ja, ik zeg dat keer.
0: Dat werd hem net.
4: Dat werd hem net. Maar nee, ze komen net, je.
0: Nee.
4: Dus nou, dan moest de vrouw die moest maar even wat medicijnen ophellen.
0: Ja.
4: Dus zei je dat dan, Sint-Wurg. Ja, en dan, ja, het was wel een groot schandaal hier in dat kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Dat is zwier troffen, trof vandalisme. Meer dan 60 kabouters die ben vernield. En ik, tallen ze van die mij zwaar gebouwde kabouterhuisjes ben stikken maken. Ja, dan skeer het net alleen de grote gevolgen van populaire Bennebosk. Maar ik had ik de initiatiefneemster persoonlijk. Ja, het is een enorme klap. Die kabouterhuisjes ben mijn soort leefde maken trof een man. En die is nog een weekendien verstoren.
0: Och.
4: En, ja, daar trof komen die vernielings dus ik extra hut om. En ik, de impact op de jonge bezoekers is groot. De eerste band die het bos naar de vernielings bezochten, ja, die reageerden zichtbaar, emotioneerd. Gewoon band die kwam goelend het bos uit. En ja, vreeg en ik van, komen er ik weer naar je kabouters? Ja, waarom de vernieling pleeg binnen is net bekend. Ja, nou, er is nooit een reden voor een vernieling.
0: Nee.
4: Liek het mij. Maar ja, ze zei, dit is gewoon zinloze vernielzucht. En ja, ze vreeg haar ik al, wat had die dieren zin nou mij berikken wilt? Nou, dat ken je dus inderdaad wel, ja, wel afvreden. Groep van Jochen Vrijwillig is het nou begonnen bij het repareren van de kabouters. En ik, ze maakt nou, ik ben ze naar je huskes om het bouwen. En ja, dat zou toch wel mooi zijn dat het weer hersteld wordt. Want het is al jaren een geliefde plek waar ben ja, boadje in de wies de natuur ontdekken kennen. Dus ja, Nina Stiffneemster hoop dus ik dat de meerskip te geren de schouders onder het herstel zet. En zodat het bos weer snel een veilige en magische plak wordt voor alle jonge bezoekers.
0: Nou,
4: maar lippen, hoop je dat je nog iets moois uit voor het komt. Maar,
0: dat het mooier weer waarom
4: maar waarom
0: dan het bier,
4: maar stikend in werk.
0: Bloed
4: je begreep het net.
0: Bloed er al.
4: Nee.
0: Kabouterbos in Alphen aan de Rijn dus. Muziek van Sam Fender en Olivia Dino. Rain Me In.
2: Nice Sport.

0: Sam Fender en Olivia Dean, een van de succesvolle duetten van dit jaar. Rain Me In, yes.
1: Goedemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Oeseisdagen begint van Sportclub Jereveen het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Dit weekend stief de ploeg van trainer Robin Veldman de laatste testcase op het programma. Het Griekse Folos. Jereveen die woont die wedstrijd met 3-2. En bij de Friesen die er voorten dadelijk zijn basisplak van Dirk Proper, die nog geen week alleen de oerstap maken van NEC naar Sportclub Jereveen. De middenvelder is 24 hier en krijgt voort een belangrijke rol bij de Vingers, zal ik het. Hij had in alle gevallen een goed gevoel voor zijn officiële debuut.
2: Ik ben blij dat ik gelijk kon spelen na een paar dagen trainen. En,
3: maar zie je dat ook nog een beetje nog?
2: Nee, niet per se verrassen, want ik heb ook gewoon bij NEC in de voorbereiding mijn minuten gemaakt. Dus ik ben in principe gewoon fit om te spelen. Maar wel een positieve verrassing natuurlijk dat je gelijk in de basis start.
3: Ja, je hebt je transfer gemaakt naar Heerenveen, omdat ook natuurlijk Joris van Overeem verkocht is. Dus Heerenveen was toch op zoek naar een controlerende middenvelder. Had jij veel opties eigenlijk? Kon je kiezen uit andere clubs?
2: Ja, er waren wel opties. Alleen Heerenveen had zich al best wel op tijd gemeld. Ook omdat de kans er wel in zat dat Joris zou vertrekken. En eigenlijk was voor mij wel heel snel duidelijk wat ik wilde. Dus,
3: waarom?
2: Ja, omdat Heerenveen een grote club is, een mooie club. Ik denk dat ik hier veel minuten kan maken, mezelf kan ontwikkelen. En ook het plan wat de club gelijk neerlegt, dat viel heel erg goed bij mij. Dus, dat eigenlijk.
3: Ja. Ik denk dat veel mensen denken bij Dirk Proper. Hey, dat was die jongen die via Jong Oranje in de baas kwam bij NEC. Mooie, rooskleurige toekomst tegemoet. Die was eigenlijk te goed voor Heerenveen. En die speelt nu eens bij Heerenveen. Hoe zie jij dat zelf eigenlijk?
2: Eigenlijk twee kanten. Aan de ene kant klopt dat misschien wel. Maar aan de andere kant is NEC als club natuurlijk ook enorm goed in de afgelopen jaren. En dat heb je afgelopen seizoen gezien met een derde plek. En daar maakte ik op een gegeven moment gewoon wat minder speelminuten. En ik zit wel op een leeftijd waar ik gewoon veel wil spelen. En Heerenveen gaat me hopelijk de kans geven om meer minuten te maken. Dus dat was eigenlijk voor mij was 1-1-2 dan.
3: Ja, wat voor speler kan Heerenveen verwachten?
2: Ja, een speler die graag aan de bal komt, technisch vaardig, wil helpen in de opbouw. En dat voornamelijk.
0: Zijt Dirk Proper, de nieuwe middenvelder dus voor SC Jereveen. Hij kreeg een sneur in de laatste oefenwedstrijd een basisplak en krijgt voor een dag een soort verantwoordelijkheid. Trainer Robin Veldman die zocht het helemaal in hem zitten.
4: Dirk is ook een verlengstuk in het veld voor hoe wil je spelen. Nederlandstalig, alle jongen die al een meerdere seizoen eigenlijk al betaald voetbal meespeelt, zowel KKD als Eredivisie. En ook de groei van NEC meegemaakt heeft, hè, dus stapjes op in de Eredivisie. Nationale jeugdelftallen gespeeld, aanvoerder geweest, dus ja, ook wel een stem, maar ook als je kijkt naar de rust die hij over de bal heeft. Ook al wordt hij onder druk gezet, toch nog de bal even van hem afdribbelen en dan de controle houden. Dus het is ook een rustpunt in onze opbouw. Dus op basis van vandaag een mooi koppeltje met Marcus geweest.
3: Ja, hoe volle vertrouwen had je in die eerste wedstrijd in Twente volgende week?
4: Ja, veel. Ja, ik vind dat we gewoon door moeten trekken met wat we aan het doen zijn. Kijk, we winnen van Club Brugge, wij winnen van Leuven. Ik denk dat we daar gewoon heel, heel leuk voetbal laten zien. En wat ik zeg, die goals, daar werken we aan. Dat is echt een aandachtspunt. Maar ik win liever met 5-4 dan met 1-0. Omdat ik vind dat we deze mensen hier ook wat moeten bieden in spectaculair voetbal, vol erop. En dat gaat niet altijd goed. Maar volgens mij is dat wel waar mensen een seizoenkaart voor kopen. Dat ze een Heerenveen zien wat er continu voor gaat.
0: Zet trainer Robin Veldman van Sportclub Jereveen zijn ploeg begint te snijden om 3:45 van het nieuwe seizoen bij een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Naast een oersjog van het Frieske Nijs, maar eerst muziek van Teach in Friesland van de Moorn. Dingedong.

0: komt die machine al in. We brengen je die
1: kom de waarschijn bij Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport. De
1: krullenpartij in Wommels.
2: Waasdie de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij!
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
10: Het is op een kop, Jal van Jon. Dit is het Frieske Nijs. Met Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
11: Harm, goeiemorgen. In Pietersburen is van de morgen een bus van Q-bus in de brandvlijn. De volle brons waren voor dikke zwarte reekwolken die in de vier omkrieten te zien wienen. Toen de brandwacht op blokkage kwam om de brand te bestrijden, stierde de bus al in licht te lagen. Hoe de brand steenkoe en of er mensen in de bus zitten, is nog net duidelijk. De 23-jarige Finn van der Wal uit Jesterzee is met zijn team van de Universiteit van Delft tweede worden in de American Solar Challenge. Het team reed de oude 8 dagen van goed 4000 kilometer terug de Verenigde Staten van Minnesota naar het noorden van Texas. De American Solar Challenge is een race voor auto's op zonne-energie. Het doel is om zo volle mogelijk kilometers te maken. De overwinning ging naar het team uit België. Vierhebber Germ Terpstra is waarom. Aan het begin van dit seizoen woonde de 20-jarige inwender van Tjom haast alles. Maar terug een blessure ziet er al rond de weekend aan de kant. Doen woon zijn concurrent Michiel Zijlstra de ene wedstrijd naar de oren en dus waar de spanning op viert. Maar dit weekend op de nationale Vierhebber-manifestatie in het Heidenskip liet Terpstra zien dat het de beste van alle jaren is. En die overwinning smaakt het hem poer best.
12: Een oude blessure bijvoorbeeld. We zijn 3 weken eruit en we gaan hier wat stoken. Ja, dit, dat, zo eens een keer een vrij Michiel. Ja. Ik ging wat bier wat minder en oh, dan ja, Germ, oh, wat is dit, wat is dit? Dan denk ik wel van, oké, okay, nou, dan had ik wel motivatie natuurlijk, hè, om verder te gaan.
11: De vrouwen Jantje met schipper Jilles Banstra het juster zien waar de dijoverwinning pakt in de grote A-klasse van de IFK's. Op Dieselmar Bistarum bleef Banstra de eeltje baas en de sterke jerke voor. Zaterdag behielp hem wie de winst ik al voor Banstra. Joet is die treien voor in de IFK's en de verzielt die heeg.
10: Dankjewel Feike. Meer nijs altijd te vinden in uw app en ik op omroepfriesland.nl. Hier op de Radio Azen het waar met Sibbelen.
13: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
14: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
0: Hast het als jongen? Brus opramming. Bij Kapen Gewonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
6: Ja, mij kwartingen ontzantig procent op meubelen, bedden en accessoires.
0: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
15: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
16: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
0: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.

0: bent ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij jou goed.
3: Friesland van de Moor.
4: My Harmwijstra.
5: Zemmer in Friesland.
6: Nog een liedje Elleurke, Friesland van de Moorn. Als het houden toe voetbalclubs die het manmachtig loterijen met dikke prijzen organiseren om haar clubgebouwen op te knappen. Op dit stuit rint er zo'n verlotterij in Snits bij ONS. Hebben we het aansnoeren. Maar eerst het waar. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
7: Een hele goeiemorgen.
6: Hoe beginnen we deze dag?
7: Nou, we beginnen de dag in warme sferen. Ik heb eventjes gezien naar de temperatuur en dat was even heel nieuwsgierig. In grauw is het 15,7, Akrum 14,8. En dan heb ik even gezien naar de minimumtemperatuur. Die win in Bakkeveen vannacht 14,7 en Justermoorn 7,8. In Halderwijk, juster 14, of Joet 14, en juster 8,1. En bij mij bij Lemmeren, wie het 15,4 en juster 9,7. Dat zijn opvallende verschillen. En dat heeft alles te krijgen met lucht om 4 vanuit het noorden, of vanuit het eerst of zuid-eerst. Dus dat is wel een opvallend feitje. Nou, ook geld hebben we nou niks met de zin, want het wordt warm. In de mantiet, de zinnen erbij, de hebben wat hege en middelhege bewolking. Bij een matig, vrij krachtige eerste win. De temperatuur in de mand die er weer op naar zo'n 22 tot 24 graden. En in de meeje doen we er een grote skep bovenop. De zinnen is baas, het wol is wat hege bewolking. Op het water wordt het zo'n 28 graden en vierde de provincie in. Hier we naar de 32 graden en dat alles bij een matig en vrij krachtige eerste win. Nou, ik Jon voor de liefhebbers is er lekker buiten zitten zwaar. Het is heel weinig jong, zo'n 24 tot 22 graden. Het kent het op. En ik in de nacht hoor de tekkers net over, want het bloed is aan 20 graden. Dus wat willen we nog meer?
6: En morgen die zijn er direct weer volop bij, hè?
7: Ja, maar morgen heeft er wel concurrentie van wat bewolking. Want er komt toch een steuring onze kant op. En het is, ik kijk nou eens even zien. Want ja, je speuren naar Rijn en Tongerbuien. Hoe groot is de kans en waar gaan ze del? Nou, dat is gewoon de loft in de gaten horen. Want we hebben morgen zeker een soort zinnen. Maar er komen ik bewolking en steerbewolking voor. Want op nadering van die steuring kan er een Rijn of Tongerbuien ontstaan. Daarbij is de wind morgen zwak. Eerst letter zwak ontmatig uit zuidelijke richting. En zullen de temperaturen weer op zich naar de tropische weer van 30, misschien niet 31 graden. Maar dit is een beetje afhankelijk van de bewolking. Dus we moeten wel even de lucht in de gaten houden of er echt een Rijn of Tongerbui komt. En het is, ik moet de jongen nog lang warm bij zo'n 28 graden.
6: En de dagen daarna?
7: Nou, na morgen dan beginnen we langzaam weer wat zakken de temperatuur wat. Het wijze is nog hartstikke aangenaam simmerwaar. Temperaturen die lezen dan nog vaak gemiddeld zo rond de 24 graden. En we hebben een afwisseling van zinnen en wolken. De buienkans lieken dan net al te grut. Donsje zou de wollen bijvallen kennen. Temperaturen dan nog niet stapje waarom. Maar ja, 22, 24 graden bij wat meer een zuidwestenwind is nog prima. En eigenlijk hebben we dat op vrede. Ik. En we moeten even afwachten of we dan weer een bui krijgen. Maar in ieder geval 12 dagen warmte en daarna hebben we het bekomen.
6: Dankjewel, Sibbele. Noffelijke dag. Ja,
7: graag die het. Noffelijke dag.
8: Die dag begint hier.
9: Ontjoegen oren.
8: Friesland van de Moor.
9: Mijn harm

0: Ain't No Mountain High Enough, muziek van de Boys Town Gang. Dat kan het morgen nog als het gaat over prijzen. Een dikke auto, een vakantiehuis of een vakantiereis van duizenden euro's. Sportclubs, ook in Friesland, organiseren je manmachtige loterijen des zokken dikke prijzen bij binnenkist. En trots die prijzen van 10.000 euro's loopt die loterij deelnemers van uit het hele land en smiet het zijn club uiteindelijk een flinke bak geld op. ONS Snit die verlaat het op dit tijd een vakantiehuis in Balk om geld op te halen voor haar sportcomplex. Het bedrijf dat sportclubs helpt bij de organisatie is verloterij. Het is ontstaan uit zo'nzelfde soort loterij, vertelt de directeur Anne Paulstra van een Skoffling.
1: In 2017 ben we begonnen bij onze eigen voetbalclub in Oudeziel, VV Oudeziel. En daar hebben we toen voor het eerst een huis verlaten, waren we de eerste met in Nederland. Dat heeft toen heel veel media-aandacht kregen en vanaf dat moment ben we heel veel vroeg onder andere clubs die hetzelfde concept uitvoeren wouden. Dus ja, daar hebben we ons werk van maken kunnen op die manier.
2: En wat zou je nou zeggen is eigenlijk de succesformule van dit concept? Waar toch werkt het zo goed?
1: Ja, dat zijn verschillende factoren. Eén daarvan is dat we inmiddels een vrij grote achterban hebben van duizenden mensen die ons kennen en die elke keer weer meedoen. Dat horen we heel vaak. En ja, de andere is goede clubs zien te vinden. Die werd veel energie in zit. Mensen die ervoor gaan willen.
2: En wat is eigenlijk de grootste prijs die je hem ooit voor het Joen ha?
1: Ja, dat is toch een vakantiehuis geweest. En dat is dé vakantiehuis

0: ja, heeft een waarde van 220.000 euro. Dus dat is, ja, dat is wel de dikste prijs ook dat nou toe.
1: En hoeveel verdien je clubs je nou ongeveer gemiddeld mij zo'n trekking?
0: Nou, dat heeft in het verleden heel erg gewisseld. Maar bij ons laatste loterij gaat het toch steeds wel om meer dan 5 à 6 ton wat de club er aan overhoudt. Dus dat ben wel behoorlijke bedragen. En de meeste clubs zetten ook echt van oren. Want de verbouwingen binnen gewoon razende duur. Dus het geld wordt ook goed besteed.
2: Zegt Anne Paulstra van het bedrijf Verloterij. Dan Keertsen. Het partour van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjeze Steenstra. Dat dendert maar terug. De winnaars van de PC wien ek juster oppermachtig. In Wiet Massum wie het Keertsen in de finale rekken ze mij 4 van mijn 2 en een skinner zei ze al met Martin Bersma, Hessel Postma en Erwin Silstra. Collega Geert van Tunen die vong de winnende opslager Menno van Swieten naar Arin op.
3: Ja, Menno van Swieten, gewoon maar terug, hè?
4: Ja, ik ben in de pocket.
3: Ja, ik ben in de pocket. Dit werd een andere day at the office. Het is al hier normaal, het is gewoon.
4: Nou, het blunt, nee, het is nooit normaal, nooit gewoon. Ik heb muziek net vanzelf, maar met er een soort van dan. Je wordt eerlijk zo'n knap in de list, maar het is helemaal ten eerste altijd dreig. En uiteindelijk roegelen we prima naar de finale en daarin litten werd het beste voor een celsje.
3: Nou ja, dan werd het 4-12, dan is het alweer een, het liek het een eenvoudige overwinning. Ik weet wel dat het al hier net zo eenvoudig is, nee. Maar het is wel weer klasse werk wat je hem Sjen litten, hè?
4: Ja, wat ik zei, in de finale litten we het beste spelsje en dan horen we ze gewoon 4-12. Dat zo'n 4-12 werk in, maar als we zakkeerd zijn, dan denk ik dat we ze in de tang
3: hebben. Als je hem zakkeerd zijn, dat straal je mee, kun je dus zeggen van nou ja, van u is winnen, je moet net jongens, dat is wat je moet stralen.
4: Ja, en zo steken we er ook in. Ja, we horen al winnen elke dag weer. Dus.
3: Ja, nee, dat is de essentie van sport. Nijwieken vrij weekend. Is het nog op vakantie?
4: Nee. Nee, we hebben nog wat onderhoud aan het huis te doen.
3: Oh ja, je krijgt verhuisd, hè?
4: Als je daar gehoord min 35 jaar oud, ze moest naar. Denk je wel, hè? Dus hier komen ze voor 12 weken, komen ze die vervangen. En we hebben een lekkage in de squastje, dus die hebben we er al helle. We juist er heel op dak doen. En de eerste is nou vandaag en de volgende moet nog. Maar we moeten stijgen nog even ombouwen en dan zullen we klussen.
3: Vroeger werd het zo bij Keersen die ten hoes bouwden of verbouwden. Die sloegen dan verinventeerd net een bal meer. Pas op diezelfde, Menno.
4: Ja, ik heb vorig jaar wel zo'n leren hierom. Dus ik heb nou ook goed doseerd. En juist ben ik gewoon begonnen. Maar daarom heb ik bewust voor de komende week gekozen. Zodat we er nou in vrij en het in de macht houden.
2: Zet Menno van Swieten die dus in de verbouw kan de komende week. Want Keertsen laat even stil. Met een recesje om de nijder weer om te keren. Het is 12 minuten van Jon met muziek van Billy Joel. Dit is We Didn't Start the Fire.

0: Madness en One Step Beyond. En daarvoor zie ik muziek van Billy Joel en We Didn't Start the Fire.
1: De media van de morgen.
2: De kranten, de Waaskranten lezen voor die feiken.
3: Ja, veel nepagenten aan de deur. Daar schroot het Fries Dijblad oor. De politie in Friesland die waskogert voor nepplisjes. En bij een soort wenningen is een waskogingsflyer in de bus vallen. En nepplisjes met babbeltrucs die binnen benam in de simmer actief. En hij is het vooral verjongen op andere meesken. Die ben vaak dan nog iets te ja, goedgelovig. En zo meester dan wel zissen. Die denken van, oh ja, die wil dan niet voorbellen.
2: Ja.
3: Van ja, en deze, je bent al je inbraken bij jou in de buurt.
2: En dan komt even niet in de
3: stuur aan hier langs. En dan die helpt dan even je sieraden en zo op. En je bankpasjes, want dan bergen wij het veilig op. Nou, meestal trap je er net in. De politie zei ik, wij komen nooit onderdoor om God op te hellen. En ja, het is ik vaak dat meestal uit skamte, ja, dat ze geen onjefte dwaren te dwaan. Nee, want ze denken van ja, ik ben zo stom geweest. Ik ben er niet tuind. Maar toch maar wel onjefte, want de politie wil graag weten. Van wat er al je spielen te verzels. Nou, dan ben ze begon om de opromactie van de strand langs de Noordzeekust. Big Reach op Skiermozeeg. En daar valt het on nota ta.
2: Oh, is het
3: skin? Het is kinder als oors. Bij de McDonald's in Drachten is het veel viezer. Wat zijn.
2: Oh, dat loopt wel.
3: Ja, dus, ze zeggen wel, ja, het hield iets kinder. Maar er is nog genoeg te dwaan. En dan vooral sigaretten. Sigarettenpeuken die bestaan van 99% uit plastic. En die kennen ons 1000 liter water versmaren. Dat wist ik net.
2: 1000 liter van zo'n sigaret?
3: Ja, er zit natuurlijk nicotinetroep zit daarin. En dat kennen dus 1000 liter water versmaren. Ik wist het net.
2: Mooi.
3: Wel een heel soort.
2: Wow.
3: Dus, maar goed dat die mensen dat doen. En dus de komende weken ben ze nog dwaande om die strand skin te meiden.
2: Nou, goed werk.
3: Zeker.
2: Wat ik goed werk doet, dat is Arjen Overmaat.
4: Mooi. Dank je.
2: Ze waren voor de muziek bij de koffie.
4: Ja, zeker. De koffie die is dan oké, want de muziek is ook prima.
2: En dan kan de economie wat rood draaien.
4: Zo is het. En ik Hajo Bootsma is onderwijs. Als Senior Friesland verslagjouwer, die is bij Marcel de Vries. En dat is de directeur van de Fries Sales. Nou, daar is het nou even net druk, maar dat is het bedrijf. Dat maakt altijd de grote seil voor de skip.
2: Oh.
4: Ik van de scootjes onder oren.
2: Juist.
4: Verst nieuwsgierig nijs te rennen. Nou ja, en de quiz, jetter of letter. Mooi prijzen. Het komt allemaal goed, zo.
2: Mooi. Nou, ik zo steeds, ik ben er waard. Ik ben er morgen.
3: Nee,
2: hele week zeker.
3: Sterk nog, hele week.
2: Sterk nog, het weekend ik nog.
3: Dus, ik nog.
2: Dat nemen ze vakantiewerk.
4: Ah, dat is leuk.
2: Heel leuk vakantiewerk. Goed, dit weer Friesland van de morgen van 3 augustus 2026. Graag ontmoen. Meisje er een noffelijke dij van. Goeie.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
7: Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weeronline waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
14: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
16: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
17: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: woensdag is het zover, de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
4: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. Vijf vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij één vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerste erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoeken als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarde van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het taljet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielen van alles met partij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van alles met daaren.
7: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw hem gauw op.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

grote schaal op tot maar liefst 33 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal nog heter. De zon schijnt flink en er drijven enkele wolkenvelden over.

0: En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken

0: Woensdag is het zover, de Vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
5: Autofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit je goed.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer. En dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, het is heet waar en dat is goed nieuws voor de wienboeren, want die hebben een goed jaar achter de rug. En ja, ik weet net dat het goed nieuws is, maar we hebben dadelijk de beach clean-up. Die is maar heet waar dwaande om de Friese strandweskind te krijgen.
11: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
12: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daar hoor je bij graag mee die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
13: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
14: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier?
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
16: Noe Friesland.
17: Jantine Weidenaar.

0: vertellen is de tunes van Vaya con Dios en Nee Na Na.
1: Van Tolvo moet je horen.
2: Noe Friesland.
0: Een hele goede middag en welkom bij Noe Friesland van Mandy 3 augustus. Dadelijk in dit programma een soort onderwerpen die het maar het warme waar te krijgen hebben. Want de hege temperaturen die binnen goed nijs voor de wienboeren in ons provincie. Het droege warme waar zorgt voor perfecte vruchten van een Friesk slokje. Maar het hieterwaar is misschien minder goed nijs voor al die vrijwilligers die deze week op de Friese strand dwaanden binnen. Maar een grote skimmakactie. Hoe gaan zij er maar om en wat treffen ze zo om? Dat juist dadelijk. Maar eerst het kwart over brugt mij Sibbele Waaier. Goeiemiddag.
3: Een hele goede middag. Van de middag schijnt de zinnen geregeld en is het warm, ontiegenwarm simmerwaar. Met temperaturen van 28 tot 32 graden. De wind is matig en vrij krachtig en komt uit eerstelijke richtingen. Jong doet het nog lang simmers warm. Met heel waar de jong nog temperaturen van 24 graden. In de nachtelijke oorken zakken de temperatuur maar langzaam naar zo'n 20 graden. Morgen is het weer warm, terug een hegere luchtvochtigheid viel het benauwd om. Nijsperioden met zinnen ontstaan er extra apenwolken. Daarbij is er een kans op een enkele rein of tongerbui. Bij een matige zuidenwind rint de temperatuur op naar zo'n 30 graden. Meer hoe dat waar, hoor je al horen.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe Friesland.
0: De Friese wienboeren, die verwacht je dit hier een goede opbrengst. Het droge, warme simmerwaar is goed voor de alcohol en de suikerproductie in de druiven. En dat betekent alle gedachten een goede rispingen in september. Maar het groeisame waar bezorgt de boeren ook een soort werk. Op de Tabor hoeven in Teuns werd de orelbunder Grutte Winger deze wieken drok meent en snoeit om alle druiven zo volle mogelijk in het zintje te zetten. Wienboeren Marcel Drent en Angelique Dirksen die lezen uit wat ze al hier doen met
4: je wel de zwaar hier dat hè, tussen de struiken het ik een beetje de begroeiing wordt leegbloed. Met name voor schimmelvorming. Hè, dus er weinig mogelijk schimmels op de druiven krijgen. Is het belangrijk om te zwaarigen dat die plant mooi kan luchtje, zeg maar. Ja.
5: Is dit goede groen van Wienbouw?
4: Ja, dat is mooi. Hè. Het is eigenlijk het zwieren zeeklei. Het is de zeebodem van de Oude Middelzee. Nou ja, ik moet zeggen, de struiken die duggen er goed op. En de druiven die groeien, dat zijn drie soorten, die zijn wel geschikt voor het Nederlandse klimaat. He, Solaris, Johanniter en Cabernet Cortus. Die zijn aardig schimmelresistent en die kennen de Nederlandse omstandigheden. Dus die passen hier wel op deze groen, ja.
5: Ja, de mensen die zeggen over Nederlandse wien, van die is soer en duur.
4: Nou, dat soer, dat valt heel erg mij. Want wij oogsten pas ik de druiven, als er nog zoeker aanwezig is, werd er ook de alcohol, maar ik een soort zoetje aan de wijn toevoegd wordt. Maar ik denk van vroeger uit is nog het idee dat Friese wijn soer is. Hij is wat judder dan, massaproductiewijn. Want er zit gewoon hele prutte mannen worden en... En ja, kleinschalig betekent ik wat hogere kosten voor het produceren. Dus hij is wel wat jullie.
5: Zou goed kopen als Franske en Spaanse wien ken je net? Nee.
4: Dat kunnen wij net in concurreren, nee hè. Maar dat hoorde ik net, hè. Wij hebben een beperkte oplage. Hè? En wat mensen het leuk vinden om een lokale wijn te kopen. Die onbemest is. Die on, wij behandelen de struiken net. We sproeien net. Dus wij zwaaien ervoor dat het helemaal een organische... groei is en teelt is. En dat mensen dat leuk vinden, dan ben je van harte welkom om een Friese Taborwijn te drinken. Ja.
5: De wet zijn dat 2026 ken ik voor Nederland wel eens een goed wien hier worden.
4: Het is natuurlijk voor de landbouw lastig. Het is droog en we hebben echt een wettentekort. Maar voor wijnbouwers specifiek, en zeker op deze groen die behoorlijk vochtvast hoort op de klei, is het heel geschikt. Hè? En die druiven die moet nou eigenlijk verkleuren. Het blad zwart voor de energie. En wij met wat zoekenvorming in die druiven hebben. En ja, daar is dit waar echt geschikt voor. Ja, zeker.
5: Ik zie hier een hoop planten staan. Hoe vallen binnen het er?
6: Ongeveer 2000. Ja, 2000 in drie druivensoorten. We hebben twee witte druivensoorten. Solaris, Johanniter en de blauwe druif. Daar staan we nu bij. En dat is de Cabernet Cortis.
5: Ja, hier in Vlien hier een productie van 1350 flessen wien.
6: Zeker.
5: Daar moet je een hoop verdwaan, voordat het saffier is.
6: Ja, zeker, zeker. Ja, de romantiek van het wijnboer zijn, daar geloven we nog steeds in. En dat voelen we ook nog steeds, maar het is ook echt keihard werken. Ja, elke dag is er wat te doen. Elk seizoen is er wat te doen. In de winter ga je snoeien en bemesten. En nu met het voorjaar en de zomer ben je ook weer bezig met snoeien. En de voorbereiding voor het oogstmoment. En dat gaat natuurlijk ook nog komen. Maar dat is altijd heel leuk. Met vrijwilligers gaan we de wijngaard in. En overal bakken en kratten. En dan wordt dus geoogst waar je hard voor hebt gewerkt. Eerst walsen. Dan ruiken.
5: Nou, tjoch.
6: Santé.
5: Santé, tjoch.
0: Santé en tjoch. Er binnen in Nederland mooi naar 220 wingarden. In Friesland binnen ze nog op de vingers van één hand te tellen. Op de kappa, 5.
2: Nooi Friesland.
1: Media oersjoch.
0: En stel wel eens Frieske wien dronken, Fijker?
7: Zeker, ja.
0: Ja?
7: Ja, ja.
0: En kist ook dan het verschil ek pro, maar bijvoorbeeld een Frans of een Italiaanse?
7: Nee.
0: Heel mooi. Dat, nee. Dat zorgt het bij mij voor dat ik er iets gereisd op ben. Dat ik dat dus ik net ken.
7: Hij wiet wel heel lekker.
0: Heel goed.
7: Dat weet ik nog wel.
0: Dat is het belangrijkste.
7: Ja, heel fris.
0: Dat is hier net voor de wien. Dat is hier voor de oren media.
7: Oh, nou, ik denk nog, je hebt eigenlijk los met de wien, maar...
0: helaas. Nee, dan is nou aan het werken. Wat heeft
7: ja. Ja, de... Ja, we weten er, ja, Sibylle die zit naast me, dus we weten er alles van. Het wordt goed warm de komende dagen, joe het ik al. En dat houdt er ik in dat gewoon Jiskewijn al heel petit de dik op ging.
0: Hoe betiert?
7: Heel betiert de dik op. Want ja, dan kan ze binnenwijzen voor het hitste deel van de dij. Ja, milieustritten, afvalbrengpunten, die gaan dan om het middagsoeren heen het ticht. En dat wie jetter dit december is dat ik al gebeurd. Omrin heeft het op 26 juni nog dingen. Ik weet net hoe Omrin er nou op reageert. Hoe maar die warmte. Maar dan moest vooral ik even zelf even zien. Ik, per plak, per gemeente kan dat verschillen.
0: Mm-hmm.
7: Dus, maar hou er wel even rek mee. Maar dan moest de container wel op die door het dik zetten. Want maar die waren dan was de, nou in elk geval de green container net al te lang om de dik heen natuurlijk. Of bij die tussenstingen.
0: Nee. Ik zet hem altijd in die jongens van tevoren. Maar bij sommige ja. Gemeentes mooi dat ik net, hè?
7: Nee, maar ja.
0: Zullen we streng op, maar ik denk dat nou wel een uitzondering van maken.
7: Dat denk ik, wel. Ja, zeker. Je bent even naar Spanje, dus ik waren, maar daar had dit even niks mee te krijgen. Nederlander, die vliegt hier in een Spaans hotel, die daar verbleun. En hij wist zijn trouwring daar verleen. En hij wist net correct hoe het kwam. Hij denkt van ja, hij hier kleren mij doen om te wasken. En hij denkt, nou, daar had die ring het er in zitten, in elk geval. Hij wist dit hier wel in de buurt. En toen dacht hij van, dit is even vreetje op good geluk. Van, mm-hmm. Zo, ik ben mijn ring kwijtraken. Nou, dus die vrouw van de receptioniste, die zat even in het register. En die zegt, ja, daar laat je wel een ring. Maar kan je hem even omscrollen? Wat is dit voor inscripties die erin?
0: Ja,
7: die man hier, inscriptie, goed. Dus nee, hier, het is een trouwring waarom.
0: Oh, dan is zoals ik die stress heb van, wat zie ik al waarin? En heb ik het wel goed? Hoe heet mevrouw?
7: En wat wie de trouwdatum?
0: een goede test voor
7: zeker.
0: Deze man.
7: Ja. Nou, en terug de historisch lege Wetterstam verhoor je Rijncruises in bustoeren. Het gebeurt er zo dat die boten, die moeten dan, vol met passagiers, die moeten dan onlissen. Duisburg, Düsseldorf, Nijmegen, want ja, ze kan gewoon net verder. Er is bij Keulen, voorbij Keulen, is de Rijn zo'n 1540, het die net zou leegstien.
0: Oeh, en dan komt ik van alles boppen, zeg ik.
7: Oké, okay, wat dan?
0: Nou, ik zeg dat er oude Duitse skippen uit het Tweede Wereldoorlog niet eens weer leedkaam te lezen die ter zonken wien.
7: Ja.
0: En dat soort zaken komen
7: ja.
0: Dan op. En
7: complete kolonnes Duitse tanks die het ooit in een rivier hier binnen. Ja. En ja, de week kun je die geen grap uithellen, hè?
0: Oh, wat dan?
7: Dat de Titanic boven water kwam. Nou, dan maken we nog even
0: een paar dagen. Als dat gebeurt, dan is het net good nice.
7: Nee, precies. Dus, nou ja. Ja, en dan juist een opvallend gezicht in het centrum van het Belgische Blankenbergen. De hest de iconische Kerkstraattrap. Ik hier er nog nooit van jet.
0: Ik
7: niet een iconische trap te wijzen. En is die niet samar. Een auto op die trap. Heel wat klem. Nee, gewoon wij jet dat net. Wie hem, ja, wat oudere man, een fjouwer, stond hier uit Nederland. En wat denkst, die hier te goed naar zijn
0: navigatie
7: lusteren. Ga hier rechtsaf. Nou, ja. Dat had hij niet. En hij, nou, vond, maar ja, het komt op een heel min moment. Want ze bent aan de bij een renovatie. Er werd al haast zo'n ton in die renovatie stutsen. En de ski is toch wel behoorlijk. Het had ik wel even dworven dat die auto er weer al helle is. Dus ze mag nog even goed zien wat die ski is. Maar het, die is er zeker.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb altijd een leer. Zodra we boeten Nederland binnen, dan moest die navigatie kritisch beschermen. Want ik heb in Frankrijk, ik wil... Diekenhand. Mensen, ik neem ze Dieken, want dat zou mijn navigatie.
7: Yeah.
0: Dat ik dwars door struiken rijden moest en heel in het bos wieën. Maar dat weer wel de beste route voor mijn navigatie.
7: Oké, wat voor navigatie hesto dan?
0: Dat is zo'n ingebouwde, weet
7: wat,
0: ik wel.
7: Wat hesto dan instelt?
0: Gewoon de snelste route.
7: Oh.
0: Ik word graag al bij
7: okay. Ja, ja. Nou, we hebben maar de camperbos. Dan heb ik speciale apps he, voor campernavigatie. Maar ja, wij zitten dan gewoon op Google Maps inderdaad. Ja, en dan wist ik wel het trosteetje stuurt. Dat stinkt van, oeh, dat kan maar krijgt.
0: Past dit of past dit net?
7: Nou.
0: We komen erachter. Het past er net op die trap in ieder geval. Dank u wel, Feikenwouder van dit hoesjoch. Het is Katiru Tolven. Ja, het is prachtig waar. We hebben er al de hele tijd hoor in ons provincie. Misschien wel een beetje te heet. Maar wel een goed moment om een frisse doek in zee te doen. Maar dan was vanzelfs wel dat die zee en het bijherende strand skin is. Op het Ameland binnen ze de Juwet actief mooi dwaande. Juist dadelijk wat ze daar zal omtreffen.

0: Slaans Wiekes die dit nummer op nummer 1. In december 2005 wie dat al. Talk wie dat van Coldplay. Het is deze dagen prachtig warm. Een frisse doek in het zeewetter te nemen. En daarna misschien maar een boek onder de parasol op het strand te lezen. Dan wist er zelfs net dat er al je smargens om die heen drilt. Of dat is bij het godgraven in eens al je chipspoetjes tienkomst. De vrijwilligers van de Beach Cleanup die zorgen ervoor dat het net bad. Zij zijn deze dagen op tour bij de eilanddel om de stranddisk in te maken. Een hele put zat is daar in die hitte. Regisseur, hoe het mag het? Marleen Kemperen, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, je staat nu op het strand van Ameland.
1: Klopt.
0: Als je om je heen kijkt, hoe schoon ziet het er op dit moment uit?
1: Nou, op het eerste gezicht lijkt het heel schoon. Maar ja, als je goed gaat kijken, dan vind je toch heel veel. Veel kleine stukjes plastic. Omdat ja, plastic vergaat niet, maar breekt steeds in kleine stukjes. Die kleine stukjes vinden we. We vinden veel vispluis. Doppen vinden we nog heel veel. Het zijn de kleine dingen, maar met grote impact.
0: Ja, kleine dingen. Hoe gaan jullie dan te werk met die beach cleanen? Want als je het niet meteen ziet, met de stofkam het strand over?
1: Nee, het is gewoon echt de tijd nemen om goed te kijken. En als je soms hier een hoopje wat een beetje ondergestoven is, jij geeft er even een schop tegenaan en dan komt er toch weer het een en ander tevoorschijn. Het is gewoon echt de tijd nemen om goed te kijken.
0: Ja, en deze kleine stukjes plastic, hoe schadelijk zijn die dat als ze daar zouden blijven liggen?
1: Ja, het zijn juist die kleine stukjes die schadelijk zijn. Want ja, ze komen in schelpen terecht, in vissen, vogels die zien het voor voedsel aan. En op die manier komt het ook al in ons voedselsysteem terecht.
0: Ja, dat willen we natuurlijk niet.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee. Hoe reageren de badgasten op jullie aanwezigheid? Want ik neem aan dat het met dit weer wel redelijk druk is.
1: Ja, klopt. Het is natuurlijk een fantastische strandweer. Dus het ligt hartstikke vol bij de strandpavillons. Alleen ja, wij zijn net met een strandkar een stukje verder weggebracht naar een gebied wat rustiger is en waar wat minder wordt opgeruimd. Dus we zijn nog niet veel strandgasten tegengekomen. We zijn lekker met onze groep opruimers bezig.
0: Ja, het is met vrijwilligers. Jullie doen dit ieder jaar. Zijn die vrijwilligers nog steeds goed te vinden en te enthousiasmeren?
1: Ja, ontzettend. Ook al zien we dat het afval wat minder wordt. Ja, de deelnemers, die zien we nog niet echt afnemen. We hebben vandaag weer een enthousiaste groep mensen van ruim 30. En mensen hebben er nog steeds heel veel zin in om te helpen. En sommigen zeggen al, ik kom volgend jaar weer terug.
0: Ja, en dit weer, dat trekt natuurlijk ook even om tussen de bedrijven door een duik te nemen. Is dat al gebeurd?
1: Ja, zeker, zeker. Vandaag nog niet, maar de afgelopen dagen hebben we tussendoor zeker even met de lunchpauze een duik genomen.
0: Heerlijk.
1: Of aan het einde als we weer terug zijn. Ja,
0: ja heerlijk. Ja, morgen ook nog op Ameland, woensdag op de Schelling, donderdag op Vlieland. Voor de mensen die dit horen, daar op vakantie zijn en denken, ik wil ook wel meehelpen. Kan dat?
1: Ja, absoluut. We hebben zeker nog plek vrij. Dus als je denkt, ik wil helpen, ja, wij vooral aan.
0: Wij vooral aan. Dat lijkt me een goede statement om te maken. Nog even over wat jullie vinden. Wat zijn kleine dingen? Wat is het opvallendste wat jullie tot nu toe hebben gevonden?
1: Nou, voor vandaag is het heel opvallend. Vlak voordat we lunchpauze gingen houden, vonden we een injectienaald. Dus met naald en een vloeistof erin. Ja, dat is toch altijd wel opvallend wanneer we dat vinden. Maar ook een single-use water. Bakje water net uit Brazilië hebben we gevonden. We vinden nog steeds afval van de containerramp. Ik heb hier iets in mijn handen wat ik heb begrepen van een auto komt. We hebben werkhandschoenen van de MSC Zoe gevonden. Dus ook dat spoelt nog steeds aan op het strand.
0: Ja, helaas wel inderdaad. Nou, ik hoop dat de opbrengst goed is. Zowel als dat er niet heel veel gevonden wordt of dat het er veel is en dat het weggenomen wordt. Goed werk wat jullie leveren daar. Veel succes daarmee en neem vooral die frisse duiken vandaag en morgen met de hitte.
1: Gaan we zeker doen, dankjewel.
0: Hartstikke fijn. Marleen Kemper, wie dat? Van de Beach Cleanup. Joert dus op het Ameland. Moen ik nog. Waas die op Skielge. Tongens die op Vlieland. En mocht je daar nog vakantie horen en denken van, nou, liek het mij wel mooi om ekken de handen uit de mouwen te steken en een frisse doek te nemen, dan kan dat dus alsnog.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? dewarmte.nl.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is Jelwe Ian Tiet van Noersjug van het Friese Nijs. Hier is Jacob Stalwagen. Een goeie middie.
12: Een goeie middie. Wat is wieken op Joentiet bij het IPMB vervier tussen Leuwt en Haasreisgewolk en net bij de trein. Spoorbeheerder ProRail wil ik het Olioen onder het spoor om een nieuw beveiligingssysteem om te lezen. Marcella Wesseling van ProRail leidt u om wat voor werkzaamheden het gaat.
13: Nou, wat we bijvoorbeeld deze week gaan doen op dit traject, is we gaan een aantal bakens plaatsen in het spoor. Dat zijn eigenlijk een soort vaste herkenningspunten, waarmee we straks precies weten waar de trein zich bevindt. Maar ook allemaal kabels moeten we daarvoor aanleggen. En overwegen moeten we de technische details daarvan doen, zodat ook die overwegen gewoon weer netjes open en dicht kunnen.
12: Op de Havanklin in Leuwarden binnen vannacht vier containers in de brand stutsen. Doet de brandwacht Hoornkamer wie van de containers niet meer hoort. Omdat Rutger werd van brandstichting, zal de politie de zaak onderzoeken. Tussen de 14 en 20 historische schippen varen deze week over de Turrevloeten. Sneeuw weer de start van de tocht bij Damshoes in Nijbeets. Onder eind van de week komen de schippen onder in Appelskeer. Doel van de tocht is om meesten in de kunde komen te letten met het varend erfgoed en om de Turrevloeten onder de aandacht te brengen. Voorzitter Koos Vullings van de Stichting Historische Schepen Turrevloeten.
14: Er zijn wat grotere schepen waar mensen op wijnen. Er zijn oude vrachtschepen, maar van de Turrevloeten zijn grote dingen. Want je bent erbij, die kan kijken in de sluizen en dan hoort het op. Er zijn oude scooten mee. Er zijn ook opduwers verschijnen. Er zijn lietse bootjes met een verhoring in alle magische motor erin. Schepen zonder mast, maar een hele grote toch gelukkig nog maar een mast.
12: Op de helikopter in Leuwt is van de morgen een auto in botsing kwam een scooter. Bij de onderdeling lekker de bestuurder van de scooter verwonnen. En die is zo overbracht naar het ziekenhuis.
11: Dank u wel, Jacob Stalwagen, voor het oorzoek van het Friese Nijs. Meer Nijs van zelfs in uw app en op omroepfriesland.nl.
15: Hast het als jongen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Leuwt en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
16: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
15: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
17: Bist toe aan een uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
18: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
17: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
19: Hou je al hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
20: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
22: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
23: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
22: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal noem dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
24: No in Friesland.
25: Jantine Weidenaar. Zimmer in Friesland.
11: De carousel van het keertsen is weer in gang zet. Betoeren, verorien en keertsers zoeken allemaal een skeer en eeg naar het komend seizoen. Dadelijk meer daarover. Maar ik denk dat het heeg tijd is om eens in het simmerwaar te zien. Simmele Waaier, goeiemiddag.
26: Een hele goeie middag.
11: Ja, we zitten hier al hier in t-shirts. Dat maai je wel, want het is heet.
26: Het is heet en toch, ik weer boeten. Het waait lekker. De zin is kind. Ik voel wat taf aan, maar ja. Dat is mijn mening. In ieder geval, de temperaturen die laten zien dat het inderdaad simmersk warm is. In Grauw is het zon 20,6. In Frieskapjel 26, Njoggen, Bakkeveen 26,5. Kwaaien volop zinnen, zei de waarnemer, 26,5. En Isbrechten met 24,1. Nou, ik rijd hier vanmorgen heen. En ik zie toch duidelijk een verschil. Hoe dichter ik belauwd kwam, hoe meer zinnen. En in de lemmer, de wit wat bewolkt. Nou, dat wordt van mij allemaal oplost. De zinnen die wint steeds meer terrein. En ja, de temperatuur die rint op naar zijn 28 graden op het water. Dat zijn 32 graden in het zuidoosten van de provincie. En daarbij hebben we een eerstelijke wind. Matig van kracht. En nou, uiteindelijk weer een prachtige dag. Ik jong, lang, simmersk warm. Ik zei juist de jongen, het verveelt nooit. Maar het is ongelooflijk deze simmer. We kunnen heel vaak botten doorzitten. Het is jong, ik rijstig waar. En de temperatuur had heel wat jong nog tussen de 24 en 27 graden. En in de nacht, ja, bloot het warm. Temperatuur 20 graden ongeveer. Nou, ja. Dat binnen de luxe temperaturen.
11: Ja, een plaknacht, kan ik het zo nemen?
26: Ja, nou ja, wist je, het is nou nog wat winderig. En het kan hier en daar nog een beetje trof zien. Dus ja, ik denk dat dat. Ik denk dat het afvalt, omdat het ik net een nacht achter me kreeg gebeuren.
11: Dan even naar de dag van morgen. Het is Jood, dus hege temperaturen. Morgen een kopie van Jood?
26: Ja, maar er zit toch wel een verschil in. Het wordt maar wat vochtiger. En dat betekent toch dat het allemaal wat brotsig onviert. En de zinnen die zullen zeker schienen. Maar daar ben ik bewolking, er komen stapelwolken. Dat heeft een maatje in mij. Een steuring die vanuit Frankrijk in de warme lucht is ontstaan. Die loopt naar het westen, naar het eerste moet ik zeggen. En dat is even de vraag of die een Rijn of Tongerbui oplevert. Dat zou maar zo kennen. Ik krijg mijn schoen, het verroert gedurende de dag steeds. We moeten de loft in de gaten houden. Ik heb wel het idee dat de meest actief. We buien u net geen berekenen, maar ja, het is altijd een alwaartje hoe dat je erin. Maar 5 maanden meer in de temperatuur knop naar zo'n 30 graden en morgen is lang warm en we moeten de loft even in de gaten houden.
11: Ja, en ik geef een waasdie, de dagen de naai. Waasdie is of zelfs weer een super waasdie, mooi. De hutsieldaai, de vreulenpartij. Hoe komt het dan, mooi, de hitte?
26: Nou, ik heb die hutsieldaai, er komt een stevige wind tegen.
11: Is dat goed of minder?
26: Nou, een matige, ontkrachtige wind. Ik denk matig in binnenland dat krachtig op het water. Dus ik denk dat er stevig wind zit. Dat zal voor de silos stevig wezen, maar ik denk dat er toch Louis Zilveren kent. Daarbij in de zinnen, maar de temperatuur die zakt wat. Die gaat naar de 24 graden, wat een zakje. Dat zijn naar simmerske temperaturen. Nou, en dan we dan even verder zorgen naar de tongetje. Dan zakt de temperatuur nog iets. De wind die gaat om naar het westen. En dan wordt het wat koeler, maar het is snel 23 graden. En eigenlijk geldt dat ik voor de vreed. Waarbij er kans is op een enkele bui. Maar op de manier waarop ik het zis, is het gewoon afwassen of dat er ik van komt. Maar in ieder geval een soort zinnen. En vooral een nij moon weer wat minder warm.
11: Dank u wel, Sibbele Waaier, voor dit oersjog van het Simmerwaar.
26: Ja, graag in.
0: Van Tolve ont Inroeren.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Nooi Friesland.

0: die zeilen die hier, die willen daar net makken. Dat is echt wel voor de grotere zieljachten. Hier is het dus echt wel surfzeilen die komen net bij de Friese zeilzeilwaai. Nee, absoluut net. Nee, dat zou er nog van. Die komen net van mij, zou er.
1: Nee. Maar dat is dus bij een surf. Squallen neem ik dan aan. Bist al wat een zieler, een surfer?
0: Ja, nou ja, ik hou wel van het wetter. Ik vind het heel fijn. Ik ben slucht op zwem. En ik heb in het verleden een heel soort surf. En ik zit ook nog wel eens in een zeilboot. De cynisch krijgt wie wel grappig kan. Mom ben die zei van, ik heb 30 in het surf. Doe mij maar een plank. En dan doe ik maar 6 kanten met de zeil erop. En een trapeze. En zijn vrouw die begon op te leidje. Haha, hij denkt dat hij net het wetter in gaat. Nou, dat zou ik wijzen kennen. Dat wil ik wijzen. Maar goed, ik sting je naast Erwin Vrolijk. Ja, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Nou ja, je had een namen mooi, want dit is wel het waar. We toch heel blied van worden. En had je deze drokte je zich op het stroom?
2: Ja, dit is fantastisch. We hebben de zon, we hebben wat wind vandaag. We hebben heel veel gasten, toeristen, mensen uit Friesland die komen surfen. Zoals jullie net al hoorden. En ja, dit zijn topdagen voor ons.
0: Ja, ik zeg een heel soort Duitsers die binnenkomen. Maar heb ik Duitse instructeurs?
2: Ja, dat is een goede mengsel. Dus de Fries hoeft zelf niet ver op vakantie om in Duitsland te zijn.
0: Nee, dat is wie. Kom erin even. Jouw trein hierop, want het is je prachtig zelfs. Wat haal je er al je lessen?
2: We hebben hier windsurfspullen. We doen lessen, verhuur. We hebben een rij aan katamarans liggen, waarin we zeillessen geven, verhuren. Op rustige dagen doen we stand-up paddle. We zijn met het wing foilen en surfen.
0: Dan gaan we de nieuwe kant op, hè?
2: Ja, dus we gaan mee met de toekomst.
0: Ja, ja. En dan want wing foil haaien, maar je heb ik wel dat je onder zo'n vliegen zit, hè?
2: Ja, het kitesurfen doen we ook. Dus er zijn nu ook een groep op Kornwerder Zand aan het kitesles geven. En die zijn mooi aan het vliegen.
0: Hoe lang doe je dat al?
2: Zelf al 12 jaar, maar de surfschool bestaat vanaf 81 hier op deze plek.
0: Ja, 12 jaar lang. En ik heb het idee dat het windsurfen zelf, dat wat in een nederklet ziet, vanwege dus dat foil en het kitesurfen. Maar had ik hier om je heen zeg, en dat ik zeg wat mensen mij nemen, het is echt het oldschool surfen is. Hè? Waarom liek het?
2: Ja, het is het oldschool surfen aan het sport. Maar de sport heeft zich ook goed ontwikkeld de laatste jaren. En vooral hier in Markham staan we nog steeds heel erg bekend internationaal voor de windsurfspot. De lessen, het ondiepe water. En windsurf is hier nog steeds gewoon hot.
0: Wat maakt het surfen hier in Markham zo mooi?
2: Het is vooral het lage water, dus het overal sta-bereik.
0: Dus als je vallen, dat je heel gauw voor op die plank stingen?
2: Ja, dus die man die het 40 jaar niet had gedaan, die stapt ook weer snel op.
0: Hopen dat er dan wat er afvalt, dat er om als je voet niet wetten komt.
2: Ja, dus het ondiepe water is fantastisch, het zoete water. Het strand is geweldig met de combinatie het water. Dus ja, het is echt gewoon een ideale sport voor de watersport, met specifiek het windsurfen.
0: Hoeveel mensen krijg je nou op zo'n simmerbasis die je dan les jouw?
2: Vanmorgen hebben we het lesje gehad van 9:45 tot 11:45. Toen hadden we ongeveer rond de 35, 40 mensen op het water. En gaandeweg het jaar proberen we gewoon zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken. Voor Friesland, voor het watersport, voor het windsurfen, kitesurfen en alles wat actief bezig kan zijn.
0: Eigenlijk ben je dus meer een ambassadeur.
2: Dus ja, zo voelt het vaak wel. Ja. Dus het is niet eigenlijk alleen dat we zeggen de sport is fantastisch, maar de plek is geweldig. Dus eigenlijk proberen we gewoon Friesland, Makkum, watersport hoog te houden.
0: Wat me opvalt is, er ben je een heel soort meesken. En je zou zelfs ook al van, hè, een heel soort van deze meesken die je omrinnen. Daar komen de jonge band en dan haal je dus ik die hardlegioen.
2: Ja, van de meeste wel. Dus we hebben dit jaar vooral wat jongere instructeurs weer. Maar die hebben een jaar of 10 geleden als kleine band hebben we die dan lesgegeven.
0: En die komen er weer om?
2: En die komen dan nu in de zomer ons helpen in het team als leraar. Ja.
0: Dat is eigenlijk wat je wil, hè? Want hij is dus Safie Kriegen, dat ze enthousiast worden voor. Het is gewoon een heel leuk sport, surfen.
2: Ja, het is geweldig. Het is echt super. Iedereen kan het gewoon proberen, doen, opstappen. Lesje boeken, zelf proberen.
0: Ik schreef er een liedje, Duits jonkie, kwam naar Utah, die hier in Grutterbak. Mooi, mooi, snoep, mooi. Is dat nog een van je denk van, nou, ja, om 8 uur en dan hak ik hem hier aan het werk?
2: Ja, dat is niet de achterliggende, maar het is gewoon het plezier die je dan merkt wat die kinderen hebben.
0: Dat bedoel ik, dat hij nou al zo enthousiast is, dat hij blieert is, dat hij denkt van, ik moet hem tevreden houden.
2: Ja, dus nu vind ik het fijn dat hij die bak snoep geeft, omdat hij een toptijd heeft. Nou, misschien komt hij over een jaar of 10, komt hij hier wel wat zijn zomervakantie doorbrengen.
0: Dus het is nou maar dit waar natuurlijk, het is natuurlijk, ja... Let eerlijk wijzen, dit is het paradijs toch?
2: Ja, hier hoef je toch niet voor weg. Dat is geweldig.
0: Frankrijk, eat your heart out, succes.
2: Ja, zeker, ja.
0: Daar hebben we bosbrand, hier hebben we prachtig mooi waar.

0: van moeilijk? De sign van nee, het is net zo moeilijk?
1: Het is een uitdaging, maar vooral de aanhouden wind en allemaal proberen.
0: Nou, dan zal ik straks even jaren wat ik verkeerd doe, had ik eventueel op een surfplank stappen zoeken. Maar der hoe letter meer.
2: En dan ben ik wel eens kierig, ga je ook. Is dat dan op het wetter of op het veilige zon van het stroon?
0: Ik doch het even op het veilige zon van het stroom. Want ik ben wel een realist. Ik vind die vriers die het niet krijgt bezocht. Of die zei dat er het droeg horen zoe. Ik denk net dat ik het droeg horen zoe. Mm-hmm. En boppendat, ik kom wat waarom van een stevige rechtblessure. Ik door het even net om. Want mijn recht moet even wat langer mooi.
2: Oké, okay, nee, dat vind ik een goed genoeg excuus. Een soort willen dit dadelijk bij Jere die Saber.
3: Nijs, sport, ware muziek.
4: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.

0: Ja, je zet een prachtig mooie mama appelsapje in. Zomer in Zaandam, oftewel Westmooi Alané. Nou, de PC binnen de blikken van de keertsers over rjochten op takkomse zoen. Zoals alle jaren werd er weer aardig roleren tussen de patoeren. Zo stapte Hendrik Koortstra oer naar het patoer van Matten Bergsma. Koortstra oer die kar.
1: Eerst naar zijn PC, dan wil je het wel graag veertig natuurlijk. Even het keertsen, maar daarna ja, maar toch weer de blik vooruit en maar zien wat je ja, volgend jaar brengen kunnen.
2: Hoe is het proces voor ons? Ik heb begrepen dat Maarten Nek even bellen had met Rick Minnesma, maar je toch even van, maar die zei nee, hè?
1: Nou, dat weet ik net. Hey, dus samenvallen heb ik het er net aan mij me gewoon. Ik zou graag bij hem achterin willen. Nou, ik denk dat we dan nog mee brengen kunnen het zien uit de klappen per tour. En ja, daar gaat het alleen maar om.
2: Ja, want daar is de blik op Rjocht. Hoe kunnen we de concurrentie verswieren ten opzichte van Steenstrandy? Wat zei Maarten? Ja, kom maar. Of moest hij nog even uitdenken? Hoe weer de reactie?
1: Nou ja, als je, Erwin had al een valse start natuurlijk. En Alex, ja, je had er nog net fit. Nee. Nou, dus ja, het een eerlijke kans om Alex net. Nee. Maar ja, neem je dat risico van de volontieren. Dus nou, dat doen ze net. En nou ja, ik denk dat ik mommy voor het minst. Ik wil wat brengen kind. Zo Hessel, die pakt nou de dubbelrol op. Is soms wat onder lichte kant. Of, ja.
2: Dat begrijp ik. Maar dan is dus die maat een wol achter. Jongens, Sipma, Gabian van Potten. Hoe heeft die reageert op die vertrek?
1: Nou ja, Gabo is een verrassing. En Johan, ja, die wist het al wat jeder. Nou, die vernam het al wat jeder, zeg maar. Dus ja, zauwelijks. No.
0: Maar al die scorerij kwam PC-finalist Remmelt Bauma uiteindelijk zonder maten te zitten. Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma die sleten haar oor bij Johan Sipma. De 30-jarige Bauma besleet daarom heel nauw op te horen met keertsen.
3: Ik hie hem net verwacht. Dat net. Nee.
2: Maar die ging in de Sippie.
3: Die ging in de Sippie. Ja, Jan Lars die wou per se in de Sippie. En toen zei hij Pieter, dan ging ik maar mooi.
2: Ja. Nou, dus die is toch al innig?
3: Ja, toen stiek ik al innig. En dat hie ik net dacht van even Pieter. Want we zoeken misschien samen niet, jongen. Dus maar wie, hij zei, nee, dat doe ik. En daar steek ik nou wel achter, dat is mijn besluit. En het wie net zit alleen door hij misschien met wijder een vriendse achterin zijn muziekje. Nee, dat was het besluit. Wow, oké. Okay.
2: Ja, dat verraste dus wel, want Jim zei het, we jongen muut. Dan woest mij even Pieter terug dus.
3: Ja, zeg, toen het was zo met Pieter keert. En toen stapte hij natuurlijk om zijn winkel, voor de koop toen. En uiteindelijk appte hij mij vader hier in de tweede cyclus. Want hij was jongen dat het meus, nou Germ de Boer in het team, dat roen net. Dus nou ja, misschien, ik wil eigenlijk wel weer wat doen, want ik hou op in de winkel, dit en dat. Ken ik bij hem. Nou ja, ik het op toen maar Germ doen, hangen, ze dat dobben. Nou, dus die kans zie ik miljoen eigenlijk, zeg ik eens zien. Ja, toch, ja. En nou, dan deed hij dus verder. Nou, toen hebben we eigenlijk wat zien ook zo, we rieden vaak maar horen en we kunnen ook goed maar opzitten. Dan. Misschien jongen, ik moest 12 uur. Nou, dat gingen we eigenlijk al rond met zijn. Had het dan volgend iedere lijst, wie had misschien een aardig wel, maar kreeg het roen. Nou ja, en toen kreeg ik dit op in de dak.
2: En dat is eerst al innig. En dan, dan mag je denken, wat zil ik dwan? Dat kwam steeds bij Erwin Sielstra. Gabian van Potten kwam in beeld om het even een beetje gecomprimeerd te zezen. Ja. En toen moest het nou denken. Want Erwin Sielstra zei erbij, maar jongens, ik wil 2 dagen bedenken dit. Want misschien hoor ik er echt wel mee op. Ja. En toen stond dat jerdest, toen dacht hij, als hij ophoort, hoort ik ook op. Zo wie het, hè?
3: Ja, dan ging ik maar die mooie hek, Tim Sain. Ja, ik heb hem toen ik bellen, even dadelijk. En dat zou hij nu natuurlijk met even denken. Wie van hem ik zo hier? Dan ga je met Rick nog niet zetten, zou ik eerst zeggen. Maar ik zit wat met schouder. Ik ging er nooit in, ik sliep er een nachtje hoor. Nou, dus Nathan, die op vreed had er een nachtje geslipt, had ik hem maar aan zijn berichtje niet. Nou, had er fut bellen. Hij zei helemaal, jongen, ik akker die niet en ik het om die dien. Nou, dat vind ik heel erg leer van hem. Maar hij zei de blessures, dit hier. En hij zei hem ook oor hier weer. Misschien wel wat nice tegen. En dat is het minste van de sportman, zei hij. En dat hij weet wat die 4-wieling aan koe, wat hij nodig kan, zo, dan vind ik het wel prima best. Nou, ik zou dan ik.
4: Azen bij Omroep Friesland.
0: Dadelijk weer goeie middie en Diana de Groot zit weer achter de knoppen.
5: Zeker.
0: Ja,
5: we
0: wat hebben we al hier eigenlijk voor middie?
5: Nou ja, de simmerverslagjouwer is er zelfs op aan. Die is Jutti Makkum, door hier is hem krijgt ik al. En ja, daar voeren ze hem al het wetter op hebben, ja, maar die surfplank.
0: Ik wil graag u zijn verslagjouwers het wetter op in. Ja, dat, ja, vind ik mooie radio.
5: Ja, maar nou schijnt het was dat te wezen. Als je een cursus surfen krijgt, dat is dan ik echt op het zand begint. Oh. En als hij al een beginner is, dan, nou ja, dan dan is het oké dat hij op het zalm begint. Maar ik ben wel benieuwd hoe hij dat dadelijk dwans wil. Mm-hmm. En daar wil ik graag een linkplaat om linken, zeg maar.
0: The Beach Boys.
5: Nou ja, bijvoorbeeld windsurfing. Maar de hest wie nedig ik voor surfen. Het is bij het strand of op het wetter. Dus focus die net alleen nog op het surfen. Maar ik op de omstandigheden daaromheen. En ik is toch vast een hele leuke linkplaat betinken. En stuur die even via de Omroep app of via 0620. Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen.
0: Ja, en hij is er natuurlijk de hele middag nog. Dus misschien kan hij dan nog richting dat wetter trouwen. Want hij zei niet eens krek dat hij van zwem houdt.
5: Oké, nou, misschien had hij de zwembroek mooi. Dan had hij maar even die isomar.
0: En hoe is een korte broek en die boksen gewoon wat oprollen. Ja, dan kom je een heel ooit
5: isomar. Het is 40 graden boeten, dus daarom. Dat moet goed komen. Dat droeg het wel weer.
0: Ja, daarom. En die isomar is net zo diep. Dus ik denk dat er haast een kilometer rijden kan.
5: De kist inderdaad een heel mooi rinnen daarop maken.
0: We wachten het oude wat er doet. Ik mag het graag een beetje beïnvloeden bij deze zaken. Diana de Groot, dadelijk dus bij Goeiemiddie. Wij zijn er mooi meer nijs vanzelfs van al. Fjouwer horen in onderwijs en ons spuus op de app of op de omroepwebsite omroepfriesland.nl. Ik wens je alvast een hele noffelijke middag.
4: Bisto op vakantie?
6: Doch de groeten op de radio in Goeiemiddie.
7: Pieter en Aukje hier.
8: De groeten uit Dubrovnik.
7: Ex speciaal voor Bepetine.
6: App die vakantie WhatsApp nou. 0620 Fjouwen Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen.
4: Dan komt hij voorbij in Goeiemiddie.
6: De groeten op de radio.
4: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
11: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
12: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
13: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
14: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Zeven punt vijf en

0: woensdag is het zover, de Vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze app.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
2: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4... naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026... terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het taljet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nou de wielde van Ijsmerpartij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig, man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmerdagen.
7: Ja, wist. Al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jou je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar. Maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 drie Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeeland.nl en in de Omroepzeeland-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: woensdag is het zover, de Vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proef rit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen.
3: Paralink & Co. Guillaume Cinico.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
5: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
6: Pring und vakkundige installatie. Alles voor je verste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dadelijk in onderwijs. Het is dus vandaag een mooi waar, maar dat bestuurt ook dat de natuur daaronder te lijden had. Verder het warme sibbelen en muziek. Als eerst van Chef Special.
11: De jongens van Venema die leveren heel de week brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
12: Venema Energy, vanzelfsprekend jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.

0: bent ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Stinstra Casino, zie je dij als casinomonteur. Kom Del voor een kop koffie en word u snijden collega.
3: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
4: Zag ik op stinstra.nl.
5: Voor een naaie Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsenie.
6: Onderwijs.
7: Maar Jacob Stelwagen.

0: really the first time.
1: Miracles van Chef Special.
2: Van Fjouwer Onderwijs.
3: Onderwijs.
2: Maar Jacob Stelwagen.
1: Het is zomer de Fjouwer en goedemiddag. Welkom bij onderwijs van Mandy Treje Augustus. De dij dat Owen en Snitsen vakantiehoes verlottert. Van hier als 12 ton en die loterij die rint als een trein.
4: Het gaat sneller dan dat we kieskotten hier. En ja, dat zal waarschijnlijk ik betjutten dat wij dat we sneller een trekking horen kunnen.
1: Het is ook de tijd dat het spoor tussen Ljouwert en Haas onpakt wordt met een nieuw beveiligingssysteem.
5: We gaan een aantal bakens plaatsen in het spoor. Maar ook allemaal kabels moeten we daarvoor aanleggen.
1: En de windboeren genieten van de droogte en de hoge temperaturen. Want dat is goed voor hun rispingen.
6: We hebben met wat zoekervorming in die druiven hebben. En ja, daar is dit waar echt geschikt voor.
1: En dus daar hebben we ermee onderwijs van Fjouwer, Ontzijzoeren, mijn muziek, Nijs en Eftegroen. En dadelijk onder oren, het is deze dagen mooi waard, maar dat betekent dat de natuur er onder te lijden had. En we zeggen bij de Snitsen, die in volle gang is. Maar hoe is het waarbericht in kwad? Sibbelwaaier, een goeie middag.
7: Een hele goeie middag, Jacob. Van de middag schiet de zin er nog geregeld en is het maar 28 tot 32 graden tegen warm. De meest matige eerste wind zorgt ervoor dat de warmte nog wat draaglijk omviel. De temperatuur leidt aan het begin van de jongen nog tussen de 24 en 28 graden. Vannacht neemt de wind af en zak je de temperatuur maar heel stadig. Na een jongetje om 20 graden, de buienkans is liets. Morgen een soort zinnen, vlug oprinnen de temperaturen. In de middag meer stapelwolken, waarbij de zuideerste wind draait naar het zuidwest. In de rin van de middag en jong kan er een plaatselijke rein of tongenbui vallen. Temperaturen erin op naar 30 om 32 graden. Meer hoor het waar, hoor een jaloeren.
1: Ja, het is deze dagen heel mooi waar, maar het is zelfs ook heel droog waar. En ze droeg dat de natuur eronder te lijden had. Ze werden bladen en gaas, giel, wat er op hem keeler werden. En ook voor insecten had het nedige gevolgen, nijdelige gevolgen. Libellas bigrix, die kennen net Libië, die in stand droeg landschap en men dus hield het minder te zien. Verslaghouder Pelle Nieuwman geeft mij boskrachter Lisander van Ozanen de Boskien om te zien hoe droeg het nou echt is.
8: Ja, als je kijkt naar de neerslagtekorten zeg maar, vanuit KNMI, die mooie staartjes die ze altijd maken, dan zitten we eigenlijk alweer parallel op de lijn van 2018. Dus dat extreme jaar waar we toen op zaten. Grote verschil is denk ik wel dat we af en toe nog wel een buitje gehad hebben, waardoor je in de kruidlaag en de graslaag zeg maar, het nog minder ziet. Volgens mij was het toen al geler rond deze tijd. Maar de bomen die van diepere grondwaterlagen zeg maar, afhankelijk zijn, ja, die merken nu echt wel dat ze al dorst beginnen te krijgen en ook al dingen beginnen uit te vallen.
9: Ja, je vergelijkt het met 2018. Is dat het rampjaar qua droogte?
8: Nou, wel denk ik wat vers in de geheugen ligt. Hè. 76 was echt een jaar die de geschiedenis in ging. Dus dat is echt volgens mij het recordjaar. Maar 2018 is nog niet zo heel lang geleden. En toen hebben we echt wel in de natuur zich heel veel dingen gereset eigenlijk. Dat echt wel grote bossen vakken eigenlijk. Dus echt bomen massaal uitvielen. En ik denk dat we dat nu weer straks gaan zien.
9: Ja, dus die buitjes die we de afgelopen dagen zo nu en dan zagen, dat is lang niet voldoende.
8: Nee, zeker niet. Nee. Misschien wel voor die kruidlaag, hè, dus voor die grassen. Dat die we net even van opleven. Maar zo'n boom die krijgt het echt niet, die krijgt er niet veel meer van mee.
9: Ja, het is hier dus veel geel. Het wordt steeds geler. Dat is dus een slecht teken. Kan de natuur en deze bomen zich voldoende herstellen hiervan?
8: Ja, in principe is dit een soort noodsprong. Hè. Wat ze nu doen, ze merken dat ze watertekort hebben. En dus willen ze de verdamping stoppen. Dus ze stoppen de verdamping door het blad eigenlijk eraf te gooien. En daarmee kan die volgend jaar wel gewoon weer uitlopen. Dat zal niet voor iedere boom zo gelden, maar de meeste bomen die zeggen eigenlijk gewoon, nou, ik stop niet met verdampen, nu is het klaar. Maar ze worden natuurlijk wel zwakker. En als je zwakker wordt, ja, dan betekent ook dat je aangevallen kan worden door insecten massaal, omdat je verzwakt bent. En dat zie je bijvoorbeeld heel snel terug bij naaldbomen.
9: We zijn nu een stukje verder gereden naar een gebied dat eigenlijk normaal gesproken vol ligt met water. Maar nu staan wij op het gras, dus het is helemaal droog, maar dat is geen goed teken.
8: Nee. Nee, normaal kunnen we hier op afstand, soms met verrekijken, zeg maar, de waterstand aflezen. Maar nu is het bijna droog. Ja. Maar ja, het is wel weer aangrijpend als je het zo ziet. Hè. Ja, het is wel weer heftig. Natuurlijk, het water is best wel essentieel natuurlijk voor heel veel natuur.
9: Ja, wat zijn dan de grootste zorgen die jullie hebben als Staatsbosbeheer?
8: Je weet niet zo goed waar het heen gaat, zeg maar. Hoe vaak gaat dit nu herhalen? Hoe krijgen we dit nu ieder jaar eigenlijk mee te maken met dit soort droogtes? En hoe gaan de bomen daarop anticiperen? En je krijgt ook een nieuwe generatie bos op bepaalde plekken waar het bos uitvalt. Ja, gaat de nieuwe generatie met jongere bomen, zeg maar, gaat die daarop anders al op reageren? Zijn ze daar beter tegen bestand? Gaan ze daarop zichzelf op aanpassen? En dat is voor ons een beetje zoeken naar de toekomst toe. Van ja, hoe gaat dat eruit zien?
9: Ja, verwachten jullie dan ook dat het steeds droger wordt?
8: Ja, ook daar zijn natuurlijk de meningen over verdeeld. In die zin wordt het steeds extremer. Dus ook 2 jaar geleden zagen we een extreem nat jaar. En dat is natuurlijk ook iets wat gewoon kan gebeuren. Hè? Het wil niet zeggen dat we ieder jaar een droge jaar krijgen. Maar dat het steeds extremer wordt. Ja, volgens mij zijn we daar wel met elkaar over uit. Dat dat gewoon wel aan de orde is.
9: Ja. Dan nog even de grote natuurbranden die we natuurlijk zien in Spanje en Frankrijk. Is zoiets ook realistisch hier in het Drents-Friese Wold?
8: Nou ja, niet zo extreem als daar, denk ik. Je ziet daar natuurlijk al dat het ook al nog extremer droger is dan hier. Met nog hogere temperaturen, waardoor het nog harder uitdroogt. Waardoor je echt uitzonderlijke situaties krijgt die we hier nog niet hebben. Kan het ooit zo uit de hand lopen? Nou, het is wel iets waar we natuurlijk als terreinbeheerders, maar ook met de veiligheidsregio en de brandweerkorps, wel eigenlijk het hele jaar door mee bezig zijn. Hè? Je gaat je niet op de droogte concentreren als het droog is. Met dit soort situaties zijn we eigenlijk het hele jaar wel bezig om te kijken van hoe kunnen we een oncontroleerbare natuurbrand met elkaar voorkomen. Dat er een natuurbrand ontstaat, die is er eigenlijk ideaal wel. Ieder jaar zijn er wel eigenlijk kleine brandjes, maar grote ongecontroleerde branden. En dat proberen we eigenlijk steeds met elkaar te voorkomen.
1: Een bijdrage, Wilot van verslaghouwer Pelle Nieuwman. Het is nou 13 minuten, oorfjouwen. Dit is Onderwijs, ons zijn met muziek van Brian Adams.

0: Daarbij gaan we de beste muziek.
1: Ongelooflijk mooi.
2: Maar ik het Frieske Nij.
3: Kijk naar.
0: En de actuele sport.
4: Ja, en dan kun je niet meer kapot.
2: Dus stem ik al op 12.2 FM.
5: Ja, dat was het net. Ik doe het wel.
0: Onder op Friesland.
6: Het smaakt het wel naar mee, hè.

0: muziek uit de eerste helft van de jaren 80, weer dat van Brian Adams, dat we Heaven.
1: Dit is Omroep Friesland, onderwijs.
0: De Snitswikke is in volle gang. Jood is de vierde dijk van het evenement dat voor de 89ste keer gehouden wordt. En de Swiss zit er goed in. De schilderij staat wel centraal, maar er was altijd een soort omhinnen. Denk om een rubberbootjesrace, vier leppen, een prikkel eer met merken en ik verticaal fietsen. Bij Elster Traap komt dan een beetje heger. Verslaghouder Dennis Stemstra vond daar zusjes op die het bezochten.
2: Hoe wie het om in dat ding te stappen?
3: Best wel een beetje eng, want hij ging wel heel hoog. Maar het was ook wel leuk om te ervaren.
2: Wat deden ze leuk hoor?
3: Nou ja, dat je het mooi het uitzicht kon zien. En dat echt, het was best wel grappig, omdat het fietsen best wel zwaar was ook.
2: Dus ze moest wel terug trappen?
3: Ja, dat zeker moest je door trappen.
2: En wat vond ze ervan?
4: Ja, eng. Want het was best wel zwaar, maar ik ben niet helemaal tot een topje gegaan.
2: Is je les van hichten vreemd?
4: Ja.
2: Maar hoe wie het uitzicht?
4: Dat was wel heel mooi.
3: Ja, je kon het Bogenman zien en de hele kermis kon je ook zien. Dat was echt heel vet. Ja.
2: En is het voor herhaling vatbaar?
3: Jawel. Het was best wel leuk, ja.
2: En voor jou?
4: Het is wel te doen.
2: Vanzelf kunnen merken net ontbreken. En meestal is van merken dus een zee om bonkende muziek en flitsende lampjes. Maar speciaal voor meesken die net een soort prikkels kennen, is dat nou even net het geval.
5: Wij binnen op een kermis is niets. Ja.
2: En waarom specifiek dit, deze, dit tijdstip?
5: Het is nou prikkelarm van 1 tot 12. En bij het 12 nou wat jongere ben. En die vinden het gewoon heel fijn. Nou ja, dat het wat minder lawaai is. Ze horen wel van de lampjes. Maar als de muziek te loeit is, dan is het al snel te vollen. Ja.
2: Want toen is het echt lastig te dwan als de muziek op normaal volume stond.
5: Ja, ja, ja. Ze hebben wel hun gehoorbescherming op. Dat vinden ze zelf heel fijn, want dan komen de prikkels minder uit binnen. Maar zelfs dat er dan wel loeit muziek is en ja, dan kan het dan wel eens miswijzen. Ja.
2: Ga je vaak naar de Snake Week?
5: Nou, we beginnen wel altijd even naar de Snake Week kermis. En daar ben we vroeger ik wel maar opgegroeid dat we toch even 1 keer in de week naar de kermis gingen. En dat was die bijna ambitie mooi aan. Ja.
2: Want wat vind je hem van zo'n week van de Snake Week?
5: Ja, het is mooi dat ik hem ken. Het is een drokke week, hele leuke week. Ik vind het altijd wel gemoedelijk, maar toeristen en iedereen is eigenlijk gewoon de trokker hinnen. En dat is wel een hele fijne week. Ja.
2: Nee, dit hier bij de Snake Week is de vierjeppen. Meestal kun je achter bij het balwerk in de kunde komen, maar de sport.
6: Nou, kom op, Jeppie, zet hem op. En daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. En dan even harder aanlopen en dan pakt de stok. En ja hoor, daar gaat hij. Oeh, dat gaat erop.
2: Dat ging niet zo goed.
7: Nee, dat ging niet zo goed. Ik dacht altijd dat kikkers heel goed konden springen. Maar deze kikker moet nog even oefenen.
2: Je had hem bijna gehaald.
7: Ja, bijna. Ik was er wel, maar ik rolde toch nog door. Dus.
2: Wat ging er mis?
7: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
2: Je ging wel aardig omhoog.
7: Ja, ik kon nog een stukje klimmen, maar uiteindelijk sprong ik denk ik te snel door. En ja, toen belandde ik in het water.
2: En dan ook nog in een kikkerpak?
7: Ook nog in een kikkerpak. Ja, hij is best wel zwaar. Ik kan mijn hoofd bijna niet optillen. Maar... Nee.
2: Heeft dat er misschien mee te maken?
7: Ik denk het wel, ja. Ja, uiteindelijk was dat best wel zwaar en rolde ik nog sneller door. Dus, ik ga nog even oefenen.
0: Ja, dat is misschien wel een beetje nedig. Een reportage van de Snitswieken, wie dat werd dus van alles te belibben is. Deze muziek is eigenlijk van Queen, Freddie Mercury, de liedjongen. Die verstoorde Jontje Jontje en Jontje Treinjontje weer een Freddie Mercury tribute. En als ze niet weet er eigenlijk om het eind van de jongen is dat ieder artiest daar met boppen, met kop en schouders boppen stuts. En dat is weer George Michael.
8: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: George Michael, McQueen op de Freddie Mercury Tribute in 1993. En George Michael was zelfs ook onderdeel van de band Wham, maar hij bouwde letterlijk nog een solo carrière op. Een van de meest draaide en verkochte artiesten in de jaren 80 en 90. En intussen ging al in bijzonder dus, want hij verstoorde op eerste krisdij van het jaar 2016. Daar ging onderwijs, het regionale Nijsinkwad, bij Jantine Weijderaar.
1: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
2: Zinnebril?
1: Check.
2: Badkleren?
1: Check.
2: Slippers?
1: Check.
2: En Friesland?
1: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteloan altijd bij die. Voor het laatste nijs, ontzien favoriete programma's.
2: Omroep Friesland.
1: Pas dus altijd in de koffer.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
0: Het is het bestuurd 1 minuut voor Jelvis Heijzen. Nou, wat niet zegt, wie het weinig gewoon over de warmte en de invloed op de natuur dadelijk zullen volle meerjaren over de warmte, dat mijn zwaarman Sibbele Waaier. Maar eerst zelfs het regionale Nijs in het kwad. En dat wordt lezen terug Jantine Weijdenaar. Jantine, een goeie middag.
9: Een goeie middag. Een groot part van Oerterp zitten we dit tijd zonder stroom. Het komt terug een brand in een middenspanningscontainer van netbeheerder Liander. De brandwacht kon net voort in actie komen, maar moest wachten op assistentie van Liander om de container te openen. De jonken weer er meerdere gasflessen aanwezig. Het is net duidelijk hoe de brand ontsteken kon. De inschatting is dat de stroomstoring om deze tijd heen weer opgelost is. De gemeente Tjerkstra-Deel had verskate restaurants in haar gemeente controleren. Ze dienden dit in oparbeidje met Liander, de arbeidsinspectie en regionaal informatie- en expertisecentrum. Dat concentreert hem op ondermijnende criminaliteit. Er waren onder andere schoen naar arbeidsomstandigheden, vergunningen en criminaliteit. Bij de controle waren verskate overtredingen constateren, maar de gemeente docht geen uitspraken over wat er dan krijgt mis wie. Wel worden de Belutse restaurants verder onderzocht. De KNRM van Vlieland die moest in actie komen voor een Belgisch ziljacht. Onderwijs van Noorwegen Nijmegen kreeg het in één keer motorproblemen op 20 mijl van Vlieland. Het schip kon op zeil naar het eiland komen, maar hier de help van de KNRM nodig om in de haven aan te lissen. En de brandwacht van de Westerijn die moest in actie komen. Om het veertspaad in Kolmersweg stier namelijk een stik berm in de brand. Het vuur weer gauw onder controle. We trokken verder een skeer van kamerrecord. Trocht de onhoudende droogte is het risico op natuurbrand tegen grut op dit stuit. De brandwacht was kocht het meest kunnen nek om voorzichtig te wezen. Ek een stikje liets plastic zwalkoffel kan een brand veroorzaakje.
0: Meeske binnen dus waskogen, Jantine Weijderaar, dank u wel. Meer nijns op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
10: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
11: voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
12: De Wijnlood zijn de eco-keuken aan de Pompakkerfief op het Jerenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
13: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
14: Gisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, Good God en het Juur.
15: Stinstra Casino, zieke Dij als casinomonteur. Kom Del voor een kop koffie en wut uw snije collega. Stinstra.

0: maar Jacob Stelwagen.
1: Omroep Friesland. U stemt mijn verslag, ja hoor. Hajo Bootsma is al de hele dag in Makkum en hij is daaraard in de haven. Hoe is dat waarbezocht? Simpele waaier, een goeie middje.
2: Een goeie middje, Jacob.
1: Ja, de eerste held van de dag die lekker boeten.
2: Ja.
1: Het was de dag wie het kreeg het Spaans benauwd.
2: Kies de Spaans benauwd? Heeft wat mindere goed kiest, niet?
1: Nee, dat weer krijg ik een feun.
2: Oké, nou ja, toch maar, dat is... Ja, ik viel dat vanmiddag, ik denk, nou. Ja, die viel dat als een feun en de oren tegen me, wat. En dat ging mij zeker. Ik vond het nog wat mijn fout.
1: Okay,
2: maar dat zijn de persoonlijke meningen.
1: Ja, het is maar kijk hoe het op festival.
2: Ja, zo is het. Nou fijn, toen maar. Het weer werd een dijme koren giel en een hittekracht van 6 van de zinnen. En die had de temperatuur een flink omheen gebracht. In grauw, 32,7. Iesbrecht, 31,5. Friske Pjeln, wie nou 31,1 en wie 31,4 vest. In Kwaaijem, met 31 graden, zinnen met stapelwolken en de waarnemster zei... Dit is net goed voor de natuur. Ja, de zinnen die gaat maar terug en geen rijwetter. En in Bakkeveen wordt nu 30,2, maar een maximum van 30,6. Nou, hoe warm spritsen? Jong bloed ik nou langs immers warm temperaturen die variëren tussen de 24 en 27 graden heel wat jong. En daarbij neemt de wind ik langzaam wat oud. In de nacht zakken de temperaturen heel starig naar een jongetje om 20 graden. Dus de tekens zullen net al te vieren roeren, Jacob.
1: Nee, dat kan mij lekker zien, Wolta. Dat ik het zie, hè?
2: Ja.
1: En goed, als die temperatuur nacht zijn, is er oedij maar weinig nodig voor zelfs om hem weer omheen zitten te litten. Zitten we morgen weer in de tropische sfeer?
2: Ja, morgen dan gaan we weer richting de 30 graden. Het is wel zo dat we beginnen met zinnen. In de rest van de dag krijgen we wel wat stapelwolken die ontstaan. Terug een steuring op Frankrijk, die zet wat koers richting het noordeosten. De temperatuur die kan in de zuidelijke streming, maar in zwak ontmatige wie nog oprennen naar 30-32 graden. Wel wat afhankelijk van de bewolking. Maar fijn, het is morgen op snij waarschijnlijk tropisch, maar je wilt een tannemere kans op een rijn of tong erbij.
1: En wat zijn we dan waar ze van? Biedt het dan een autokwoning?
2: Wijs die dan verorgen er wat, dan draait de wind naar het zuidwesten. Dat doet eigenlijk morgen de jaren al. Maar wijs je zou dat merken, dan wordt er matig ontkrachtig, ont op het water krachtig. Daar hebben we zinnen en wat wolkenvelden. En de kans op een bui, ik neem hem al. Maar het zal wel net zo goed gaan. De temperatuur erin maximaal nog een keer op naar zo'n 24 graden. Dat toch wel. Helemaal het min. En ja, nogmaals, de buienkans liet het liefst bloeien. Op tongensje werd het nog wat koeler. Dan gaat de wind om naar het westen. En hebben we een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En ja, de temperatuur, ja, zakje met een zakje, 22 graden. Ik denk dat er net een soort meisje kan ook klaaien, dat is nog helemaal prima. De kans op een bui is en bloed net al te groot. En het goede nijs is dat het in de nachten meer oud wordt. Nou, en op vreed is het ik rijster waar, maar een matige westenwind, afwisseling van wolkenzinnen, temperaturen 21, 22 graden. En dat is eigenlijk heel normaal voor deze fase in augustus. We hebben een rug op ongeveer 22 graden. Ja. De buienkans neem ik wel weer, maar de droogte wordt net oplost. Nee, voorlopig
1: net. Nee. En eind van de week in de Ruten en dat mooie misschien hoe grepen, denk ik.
2: Precies. Helemaal een goed plan.
1: Nou, dof het zo, Sibbel.
2: Dank je wel. Nog een lekker dag verder.

0: True Time, viel dat van Randy Crawford en de Crusaders.
1: Omroep Friesland.
2: Zimmer in Friesland.
0: Ja, we zullen het hebben, Oerus, of mijn verslaghouwer, Hajo Bootsma, zijn verslaghouwer. Want wie is al het hele tijd in Makken voor Sielers en Zwemmers? Is dat een prachtpark zelfs. Een woordje mensen, die kennen ik prima te plak. Hajo Bootsma is bij de haven in het plak.
3: Ja, als je in Makken binnen vanzelfs, kun je net eigenlijk om het wetter hinnen, dus net om een jachthaven hinnen. Je kent het om de dwarfskeren hinnen en de sloes in de dwarf. Dus dan kom je bij Hendrik van der Werf. Je binnen havenmaster, bregen, wipper, sloes, beheerder, hoe zie je dat?
4: Ja.
3: Alles in hier.
4: Alles in hier, hè?
3: Ik ben
4: het havenmeester, maar het is eigenlijk een mansje van alles, hè, zouden we maar zeggen.
3: Rinden we nou even naar een plak daar, dan gaan we oerzucht op eigenlijk alles wat je doet, wat je het beheerder haalt. Dat luidt de erf zelfs, de jachthaven.
4: We hebben hier de jachthaven, een stukje visserij, Brune Vloot. Het is pluimage van allerlei allooi.
3: Dan steeds je het nu die grote hal van Feedship. Dat de grote miljoenen jachten maken we. En dan laat je zo'n prachtig mooie TX-treintrie ervoor.
4: Ja, dat is een schitterend contrast. Hè? Nou ja, zo in de grote hal van Feedship. Ik neem het altijd maar het balletromken. Want ja, er gaan toch een paar honderd gezinsjes die er duistig van eten en drinken en een leventje van hebben. Dus ja, van Makkum is dat wel een mooie instra weer.
3: En je weet altijd exact hoe Makkum luidt. Want dat je dan omkomt, hoe de afzet die daar altijd in de 40 zo die hal is, hè?
4: Ja,
3: weet
4: ja.
3: Je niet dat je hem thuis binnen.
4: Dat jouw denk ik was het vertekend beeld. Want er bent toch wel aardig wat zielers. Die was even net zo goed op het kompas, Jurgen. Maar wel de loodsbroek als kompas. Maar ja, hij dat een beetje te gauw door.

0: Hij maakt hem, hij een stukje diek. Er is nou trouwens de gewozen. Daar kan de bruine vloot mooi lezen. En dan is hij eigenlijk deun in het warm.
1: Ja, dat is het mooie ervan. Hè? En op tijdens en toon zitten jongens dan hebben geregeld is eventjes dat we een 20, 30 van die schepen hebben. En dan kan het samen wijzen dat we 1000 bijna een jonge oranje hebben.
0: Dat is een mooie instraaier van Sint-Warpen.
1: Zeker weten. Er wordt een soort ijskoos verkocht, een soort patatjes. Maar alle bitsjes maakt het over niet een grote.
0: En had je dan naar de haven zeggen, want ik zeg nou ja... Hallo, dat is vol. Ik ken eigenlijk, ja, je net wijst in het begin, maar daarachter zeg ik aardig wat mesten.
1: Nou ja, dat klopt. Duistig gaan de meesten het water op, maar als je in de jong, ja, dan rent het weer helemaal vol. Joet ziet er een mooie zeilwensie. Het is een
0: prachtig, prachtig zeilwaar.
1: Ja, het is
0: een beetje landig van makken, maar.
1: Ja, sorry. Ja. Het is een beetje een noordoosten wind en dat maakt dat de wal je wat onhege kant zit. Dus de meesten hebben weinig golven en volle mooie zeilwindsie. Dus dat pakken ze even mooi uit.
0: Het is wel mooi, is dat?
1: Ja, schitterend.
0: Ik hier dan, ik vernemen dat maakt hem dan altijd. Maar dit, dat je dit waar haalt. Dat je trouwens een boot krijgt naar Boetendam, maar dat je dit waar haalt. Dat je dan wat reuring in het warp krijgt. Dat het wat broest.
1: Ja, ach, dat heet toch wel. Hè? Dat het heeft zijn voor en zijn zin. Maar over het algemeen ben de meesten goed geluimd. Ze ben erop uit en daar ben ze zich van bewust. De waan van de dag op de televisie show je wel een boel narigheid. Maar dit is wel weer eventjes de positieve kant van het leven.
0: Dus eigenlijk als je het positieve van het leven zou willen en je wil die narigheid kwijt, dan ging je hier even op het dik zitten of ging je even hier bij het hotel zitten.
1: Ja, dat
0: dan
1: is...
0: zie je even om je heen.
1: Ja, dan kun je de boel even resetten. Hè? En, ja. Ik denk dat de Friesen dat zich wat misschien wel goed bewust binnen, maar de meesten uit de Ranenstad die altijd in het drokte zitten, dat je zelf ook eens even ervaren mooie.
0: Relaxing, makkelijk.
1: Ja, helemaal.
0: Er komt weer een skip, komt er nog terug in. Komt dit om je uit de richting Bolzet Warkenbuy, denk dan ben terug aan naar Ismar?
1: Ja, alle schepen die een jeep gaan hebben, liever als in je 64, die kan binnen terug varen. En. Nou ja, dat is ook een mooie route. Meestal steken soms een stukje af. En kunnen ze dan op die manier toch de Waddeneilanden bereiken.
0: Met alle sluizen, maar al die droogten en versilting, et cetera, die dan weer naar diep beginnen. Hier zit je goed.
1: Ja, hier zit zonder meer goed. En ooit blauw je een dag langer. Hè? En dan, ja, dan ontvangen we je ook weer graag.
0: Ja, maak hem eens alles. Hè.
1: Ja, daarom. Maak hem had het. Hè?
0: Maak hem had het. Nou, is dat duidelijk. Okay. Dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Havenmaster Hendrik van der Werf, dat van de haven van Makkum, importeert mij Hajo Bootsma.

0: Joe Cocker en Unchain My Heart.
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier.
1: 92.2 FM.
2: Omroep Friesland.
1: Onderwijs.
0: Ja, en wat er onder orde spielt is dat we beginnen bij de sportcast. Andor Faber, een goeie met je.
3: Goeie met je.
0: Wat zit er eens in?
3: Nou ja, wat net is bij TV. We halen juist 63 dagen voor het West. Ik weet al best ik een grut voetbal lief hebben. Dus
0: zeker.
3: Dat gaat dus ik mis, neem ik gewoon.
0: Uiteraard.
3: Ja, wij kregen die signalen ook. Collega Roelof de Vries ziet het in Frankrijk, in Annecy. Die is meerdere keren onsprutsen op die sportcast. Datzelfde hield voor mij bij de SKS. Dus ja, je vernamen dus de wie verlet van. En dat wie mij, ik omdat we gewoon een heel soort te bepraten hier. Want er spelen het zo volle bij die beide Friese clubs. Bij Heerenveen, het voortgaan van Overeem, de belangrijkste speler. Maar daar is mij Dirk Propen weer een vervanger van Helle. Die hebben we voor het eerst in actie gezien. Er wie nog twee nieuwe spelers. Vierde wie uw conclusie dat het bij Heerenveen, Jonal had je het vergelijkje met Cambuur. Beetje saai, wie?
0: Ja, qua transfers.
3: Ja, qua transfers en verder. Maar ja, dan kom je bij Cambuur en dan is daar altijd wel wat. Nou, een hele hoop, want er zijn senior spelers voor het gong. Er zijn nog nooit een saai van waarom kwam. Alleen, ja, het valt op dat het hele jonge spelers binnen. Er liep het een verbod te wijzen op 24-plussers in jouw. Want die komen er blijkbaar onnood daar nog net in. Ja, en toch met Cambuur vreed wel om dat Eredivisie avontuur beginnen.
0: Dat is ook succes. Dan begint dus mijn ambitie, ondervinding, begint op een niveau heger.
3: Ja, de oudste speler is nou zo'n 20. Nou ja, dat is net heel oud.
0: Nee.
3: En inderdaad, je ging een niveau omheen. En wat dan ik nog mij spelen, is dat ze in de eerste twee wedstrijden toch wel concurrenten spelen. Maar Excelsior en Fortuna Sittard. Ja, dan wil je eigenlijk net een flater slaan in die eerste wedstrijden. Dus ja, je wil eigenlijk goed beginnen. Dus de druk zit er wat altijd onbelangrijk wel op, Iliouwet. En dan is dat ik nog een beetje verboen met de ambitieuze trainer Johan Plat, die het bij zijn presentatie al onjoen had. Ik hoor van Johan Cruijff voetbal. Dat is mij in het verliezen, ja, daar ben ik mijn grut worden. Ik wil onvallend voetballen. Ik wil verrassen. Ik wil misschien wel meer als alleen een handhaven je. Ja, dan creëer je dus een heel heeg verwachtingspatroon. Met een hele jonge spelersgroep.
0: Succes, dan mag je materiaal wel hebben.
3: Ja, nou ja, uw analist, uw verste analist Geert Jelle de Vries, die voelde er ook wel wat van.
4: Toen wist werd ik eigenlijk niet het meeste zwaar genoemd matchje bij Cambuur. Dat er in de bestuurslagen te min voetbalkennis is. Daar matchje ik niet zwaar genoemd. Want als er nou just, en ik denk dat een goede trainer is, Plat. Zat ik dat nota ding je het en Sjoen heb ik daar vertrouwen in. Je moet hem ik het vertrouwen, ja, vind ik. Maar hoe hij communiceert over de doelstelling en hoe ze dat bereiken willen, dan denk ik vanuit bestuur in ze dat van tevoren nou katen met, zag je mij communiceren. Want ja, teleurstelling is het resultaat van een verkeerd verwachtingspatroon. Hoe kun je nou, hij had het net zo, maar goed, Njogende. Had alles goed valt. Ja, had alles goed valt, weer kampioen. Dat is natuurlijk, dat vind ik een manier van communiceren. Hij zegt, ik wil en aanvallend voetbal, ik wil publiek vermaatje.
5: Johan Cruijff voetbal?
4: En ik wil punten halen. Ja, sorry, maar dat is als promovendus toch compleet onmogelijk. En ik snap wel dat je een manier van voetballen hebben, dat je zegt van, sap, geen wij het dwan. Alleen nog je kern richting de boetewacht en de supporters, kun je dat net zo op die manier zeggen? Want dat gaan ze net redden. Dat is net zo moeilijk. Dat weten wij maar z'n vierden. Dat gaat gewoon net gebeuren. En dan denk ik van, als je naar je trainer ontstellen, dan hier ik als bestuur zijnde, hier ik zou van, oké, wat gaan wij, het zijn de pers en het zijn publiek en zijn onze supporters, hoe communiceren wij wat de bedoeling is?
3: Ja, en dat nou hebben ze dus, wat ze wel arcade hebben, dat het Lamboy ik wil handhaven, maar we willen verrassen.
4: Ja, oké, dat is een prima doelstelling. Maar hij het zijn, wij willen overwicht op het veld, wij willen het publiek vermaatsen. Ja, dat kent toch net?
0: Ja, mooie uitspraak eigenlijk wel. Wat zijn er nou? Teleurstelling is het eindresultaat van verkeerde verwachtingen. Ja. Dat is de laatste Cruijffiaans.
3: Hoop is uitgestelde teleurstelling. Maar ja, dat is dan weer kijk een beetje hoor.
0: Ja.
3: Maar nee, die keer zelf een tegeltje inderdaad. maar ja, hij vindt wat. Geert Jelle de Vries, de oud-voetballer van Heerenveen en Cambuur. Van de ambities van Cambuur. Nou ja, het wie hier van de peteeronderwerpen. Wat ik zei, de wie zelf, we hebben het nog gewoon hoe de nieuwe spulriegels die er binnen mijn ingang van komend seizoen. Daar hebben we even opbellen, mijn zaakkundige. We hebben het oer Sipke Huls al gewoon, die het nou weer een nieuwe baan had. En voor het gien is bij Liverpool. Ja, ze hebben hier een hele hoop. Ik nam wel aardig weer heen. De glazen bal, Sjoerd. Doorwerken elke keer. We komen er nooit weer op waarom. Maar we sjuggen in de glazen bal. Uh-huh. Waar wordt de kampioen? Waar wordt de verrassing? Et cetera. Dus dus ziet alles zie je er weer in, Jacob.
0: Oké, wanneer te zien en te herden?
3: Hij staat al online op de podcastkanalen. Die luister je natuurlijk pas na je onderwijs, na je seizoen.
0: Ja, maar even mijn wachtje inderdaad.
3: Ja, nog even een oer wachtje. Joen op televisie, 11:08. Joen ook op YouTube, op uw website, Oeral Vierde.
0: Hartstikke mooi dat jullie er binnen. Anders, dank u wel.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is super actueel.
5: De nieuwsbrief van Onder op Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
1: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie. Hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk in onderwijs. Treien 150 kilometer kuilen. Dat is wat Alex Greiner dwansoe om mild op te helling voor de palliatieve zorg in Friesland. Je hoort hier de laatste rijden. Ze leren hoe het bij hem gaat. Verder het waard met sibbelen. En de eerste muziek is aan van Kim Wilde.

0: volgende stap.
1: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
2: Venema Energy. Van Celzec, jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
3: Biesterbaarlijke opbromming.
1: Bellerie de Boer, Good God en het Jour.
4: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
5: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
4: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen voor de toekomst van Friesland.
6: Onderwijs.
7: Maar Jacob Stelwagen.

0: De hart van die radiostuurders.
1: Och, Erkes, och, misschien.
0: Die zissen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commerciële ingesteld.
2: Die zissen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
1: Ja, dingen. En dat wordt er.
2: Maar dat was meer.
3: Zonder meer?
2: Dat was wat oors.
3: Je bent een beetje op een heupenbloel van alle naadjes, hè?
0: En dans is goed bij Omroep Friesland.
1: Ach, mooi, man.
0: De beste muziek.
3: Ik heb er ervan.
2: Maar ik het lijst ernaast.
3: Dus je bruikt een.

0: Muziek via dat van Kim Wilde en You Came.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is Samen uit Novief en welkom bij de tweede orde van onderwijs. Dat is man die treien augustus. De dag dat de snitswieken weer los is, dat budget schilderij, maar genoeg eromheen. Zoals vier letten.
3: Uiteindelijk sprong ik denk ik te snel door. En ja, toen belandde ik in het water.
4: En dan ook nog in een kikkerpak.
3: Ook nog in een kikkerpak. Ja, is best wel zwaar. Ik kan mijn hoofd bijna niet optillen. Maar.
0: Op de strand van de Waterland zien dan vrijwilligers dwanden binnen om afval uit de natuur te halen.
5: Er is veel vispluis, doppen vinden we nog heel veel. Ja, het zijn de kleine dingen, maar met grote impact.
0: En de dij dat de droogte maar trog zet in de natuur, droeg je pollen op en let de BM haar bladen los.
4: Maar ja, het is wel weer aangrijpend als je het zo ziet. Hè. Ja, het is wel weer heftig.
0: En dat is gedaan weer verdrag een uur lang bij muziek, Nijs en Eftegroen. Maar dadelijk onder orde 350 kilometer Kuiri. Dat is wat Alex Schreiner dwaanboer om heel wat te helling voor de palliatieve zorg in Friesland. Jus die de laatste dij, we zullen leren hoe het hem vergien is. Nou is het waarbedocht in het kwad met Sibylle Waaier. Een goeie middag.
6: Een hele goeie middag, Jacob. Van de middag schijnt de zin er nog geregeld en is het maar 28 tot 32 graden tegen warm. De meest matige eerste wind zorgt ervoor dat de warmte nog wat draaglijk omviert. De temperatuur leidt aan het begin van de juni nog tussen de 24 en 28 graden. Vannacht neemt de wind af en zak je de temperatuur naar heel stadig naar 19 tot 20 graden. De buienkans is liets. Morgen een soort zinnen, vlug oprennen de temperaturen. In de middag meer stapelwolken waarbij de zuideerste wind draait naar het zuidwest. In de rin van de midden en jong kan er een plaatselijke rein of tongenbui vallen. Temperatuur erin op naar 30 tot 32 graden. Meer hoor het waar, hoor een jaloeren.
0: 350 kilometer kuilen. Dat is wat Alex Greijnen was hoe om hulp op te helling voor de palliatieve zorg in Friesland. Joost wie de laatste dij. Alex, goedemiddag.
7: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Hoe is het gegaan?
7: Verbazingswekkend goed. Ja, ik was uiteraard wel aan het trainen hiervoor, maar dan is het altijd nog even afwachten hoe de dagen verlopen. Hè? Dat weet ik, ja, sommige dingen kun je gewoon van tevoren niet inplannen. Maar het ging goed.
0: Ja, want er zaten er bijvoorbeeld ook een heel paar heel warme dagen bij.
7: Ja, vooral, ik ben dinsdag begonnen en die woensdag, dat was volgens mij de warmste dag. Het was 32 graden of zo. Nou, dat was echt wel afzien, ja. Dat was echt heel erg moeilijk. Dinsdag heb ik nog heel erg veel kunnen hardlopen. Maar de woensdag dus alleen maar aan het wandelen geweest. Dus af en toe in het water gesprongen. En maar proberen jezelf koel te houden. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja. En wat voor route heb je gelopen? Was het een soort rondje Friesland?
7: Ja, het was een rondje Friesland. Ik ben in Dokkum begonnen. Toen ben ik naar boven gelopen richting Holwerd. En van Holwerd ben ik richting Zoutkamp daar die buurt gegaan. Vandaar ben ik richting de Vledder. En van Vledder naar Gasteland. Van Gasteland naar verder naar boven. Dus ik heb er 7 dagen over gedaan. Dus elke dag ongeveer 50 kilometer hardlopen en wandelen. Ja.
0: Ja, toch een behoorlijke prestatie vind ik dat. Wat was de aanleiding voor jou om dit te doen?
7: Nou, de aanleiding. Ik ben 13 april ben ik begonnen met een GoFundMe. Om geld in te zamelen voor de palliatieve zorg. En dat is omdat mijn vriend 5 jaar geleden is overleden aan alvleesklierkanker. En ik heb de palliatieve en de terminale tijd heb ik van dichtbij mee mogen maken. Dat was een hele intieme tijd. En ik wou eigenlijk meer aandacht geven aan de palliatieve zorg. Omdat dat eigenlijk een ondergesneeuwd kindje is eigenlijk. Hè? Want niemand heeft het erover, of niet zoveel, of pas op het moment als je er iets mee te maken hebt. En het is ook een zwaar thema, maar het is ook op andere kant een heel erg mooi thema, want je hebt het dan niet meer over koetjes, kalfjes, je hebt het dan over de dingen die er toe doen. Maar soms heb je er ook gewoon helemaal niks te zeggen en je bent er gewoon voor een ander.
0: Ja, eigenlijk zijn het heel veel waardevolle momenten die je toch nog met elkaar meemaakt.
7: Precies, dat.
0: Ja.
7: Ja.
0: En in het geval van uw vriend was het ook zo, vertelde u mij, van heel in het begin zijn er nog heel veel mensen dan om je heen, maar steeds meer mensen vallen dan weg. En toen kreeg u een appje in het rand van, er is nou helemaal niemand meer.
7: Ja, precies. Dus zo ging dat inderdaad. En, maar ook van mijn eigen kant. In het begin dan heb je het via de app, heb je het over de ziekte. En op een gegeven moment dan weet je het gewoon van mijn kant niet meer waar je het over moet hebben. Want op een gegeven moment ben je een beetje uitgepraat. En constant over de ziekte praten, dat is ook lastig. Dus het verwatert dan een beetje. En dat is geen goed of fout, maar dat gebeurt heel vaak. En dat Alex, hè, zo heette hij, Alex Petersma. Dat hij mij toen appte van, ja, er blijft eigenlijk niemand meer over. Er appt bijna nooit meer iemand. Dat was voor mij eigenlijk het teken van, ik moet er gewoon voor hem zijn. Ik wil er gewoon voor hem zijn. Dat, ja.
0: Ja, en dat bent u dus ook geweest. Je kunt dan zeggen van, oké, dit was het. Hier ben ik bij geweest. Maar toch heeft u ergens ook gedacht van, ik moet meer doen om te zorgen dat die palliatieve zorg, dat het goed van de grond komt.
7: Ja, want het is gewoon ook een hele. Het is een hele heftige tijd, maar het is ook een hele mooie tijd. Of mooi in de zin van, ja, je maakt contact op een andere manier. En ik vind daar moet gewoon meer aandacht naartoe. Hè? Ik ben dan voornamelijk aan het geld inzamelen voor de PTZ-locaties in Friesland. Ik zit inmiddels op 3.500 euro, maar er moet nog 1.500 euro bij. Om alle 5 locaties met 1.000 euro te voorzien.
0: Ja, wat zijn dat precies voor locaties?
7: Dat zijn dus in Dokkum, in Drachten, in Heerenveen, Sneek en in Leeuwarden. En daar zijn de hospices en daar is ook de VBZ mee aangesloten. Want dat is een vereniging. Vrijwillige palliatieve terminale zorg.
0: Ja.
7: Het zijn allemaal vrijwilligers die dan gewoon bij je naar thuis komen om eventueel te waken of als de familie gewoon even eruit moet, dat er toch iemand erbij is dan bij degene die die palliatief is of terminaal is.
0: Ja. En behalve geld, dus zou er nog iets anders zijn waarvan u zegt, dat wil ik die mensen op dit gebied meegeven?
7: Nou, ik heb dus een rondje Friesland gemaakt en ik ben onder de indruk hoeveel lieve mensen ik eigenlijk tegen ben gekomen en hoeveel liefde en zorg er eigenlijk in Friesland is voor een ander. Zo ben ik in de buurt van Bakkeveen was een boerderij en er was een meneer die kwam op een fiets achter mij aan en die drukte mijn geld in de hand en zei van, ik vind het zo geweldig, ik heb je gezien op de televisie bij Omroep Friesland. Ik zeg, nou, ik ben er bijna en dan moet ik even wat slaapplek vinden. Ik zeg, ja, je mag bij mij slapen. En dan de gastvrijheid en ja, ik werd gewoon meegenomen en dat was prachtig. Dus er is meer liefde in Friesland dan in de eerste instantie misschien denkt of zo.
0: Nou, ja. Dat is een mooi slot van dit gesprek. Dankjewel dat je even aan de telefoon was. Goed je het gedaan hebt. En
7: ik
0: hoop de laatste 1500 euro er nog bij komen. Eigenlijk schijnen wie dat. Hij die dus een rondje Friesland, onkuierend en hutdravend om mild op te hellen voor de palliatieve zwaar hier in Friesland.

0: Muziek van Ilse de Lange en Puzzleby.
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier.
1: 92.2 FM.
2: Omroep Friesland.
1: Onderwijs.
0: Ja, dat blijft van alles op het wetter. Je hoort ze bij de IFK in Heeg. Maar ook op de Snitse Markt zelfs. En daar hoort bij lieve mij, Gellert van der Werf. Uw correspondent op de Snitsvieke. Een goeie met je.
3: Goeie met je.
0: Ja, om te beginnen. Hoe weet je het waar je hoort voor de Sielerij?
3: Nou, ik ben een stuk vrolijker als... Als juster, dat is wie een fantastisch ziel waar. En ja, dit heeft weer een heel soort goed maken van juster. Want ja, dit is zinnen, dat is de wien. Dus wie dan heeft van de zin ik net zo'n soort leers, het waait lekker op hem maar. Dus dat is prachtig. Ja, supermooi.
0: Ja, wat juster om een situatie te schetsen. Has gewien. Het is nogal, uit alle hoeken en gaten kwam. En je hoort dus redelijk steady, stevig, zullen we maar zeggen.
3: Ja, eigenlijk uit een verste richting. Heb je steeds oost. Verhoren ik net een soort. Dus we konden trouwens het programma in. En we zijn van de morgen om 10 uur begonnen. En de laatste klasse is om 12 uur vergeet.
0: Ja,
3: en alles is nu al finished.
0: Ah, dat is mooi. En hoeveel bootlijnen hoort in het wetter ongeveer?
3: Nou, we de varen momenteel 500 boten. En ja, we hebben natuurlijk juist er ietsje minder, omdat er op een lietse baan de windsurfers er nog net wien, maar die wien de Juwatek. Dus we hebben in de Snitsvieken eigenlijk sinds een jaar of 4 de windsurfers weer omarmd. En die komen toch maar zo'n 60 windsurfers komen ze naar Snitsta. Ja, het groeit maar en het groeit maar, dus dat is wel superleuk.
0: Ja, hoe stem ik hierin, Joost?
3: Ja, goed. Ze hebben fantastisch waar natuurlijk. Windkrachtje 4, dat is voor het surfen ik prachtig. En dan zit het wel in, het is niet foil of woorden, het is echt maar de plank. Dat ik om te zien is het fantastisch. En die hebben dan een speciale baan en varen 3 wedstrijden.
0: Ja, en wie er nog bijzondere prestaties zoekt, wat voor Friesen en Biggelix hebben, wat mooie
3: challenges. Dan heb ik het dik over Steven van den Berg.
0: Aha.
3: Oud-Olympisch kampioen. En ik ken het net al eens, Joost, verder weer in. Dus wat dat betreft, dan het bloed erin zetten.
0: Ja.
3: Nou ja, voor de rest wat opvallend is natuurlijk Arie Amsterdam, zo'n toch hier. En dan na 3 dagen stiert er gewoon steady bovenaan. Twee plekken varen in die 3 wedstrijden. Ja, dat is gewoon super, jongen. Dat is gewoon, zoals je de kwaliteit altijd weer boven komt drukken.
0: Ja, nou, mooi nog zijn dat ik jou zo jaar.
3: Ja, dat zeker. En het lijkt ik zat te gaan. Dus wat dat betreft, dan geven we de voormoor.
0: Oké, succes ermee. En dankjewel dat je ze even bijpraten hebben.
3: Oké, dankjewel.
0: Gerdolf van der Werf, wie dat bij de wedstrijden dus. En oerwedstrijden op de Snitsemaar in de Snitsvieken.

0: Counting Crows en Big Yellow Taxi. Dadelijk in dit programma onderwijs het wichtigste regionale nieuws van deze 3 augustus. Ik moest ook met een man aan het denken. 3 augustus, dat is een tijd waarin op Marie gezet en trog Jantine Weideraar.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichten van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2
10: FM.
0: Het is Hast Jelve Zijnsen. Het regionale nieuws van deze man die wordt op Marie gezet door Jantine Weideraar. Een goeie middag.
11: Een goeie middag. Een piloot had van de middag een neetlanding maken in een stuk graaide bij Ballum op het Ameland. Het vliegtuig rekken daarbij is concierge. Dan stel bedaren met het landingsgestel in een sleet. Je bij brutsen de chill na en roen ik de propellers keer op. Er is niemand bij de neetlanding verwoenen rekken. De oorzaak is net bekend. Maar het is een week op een joentiet met het Iepenbier vervier tussen Ljouwert en Haasreiziger wolken net met de trein. Spoorbeheerder ProRail werkt alle joenen op het spoor om een nieuw beveiligingssysteem aan te lissen. Marcelle Wesseling van ProRail luidt uit om wat voor werkzaamheden het gaat.
12: Nou, wat we bijvoorbeeld deze week gaan doen op dit traject, is we gaan een aantal bakens plaatsen in het spoor. Dat zijn eigenlijk een soort vaste herkenningspunten, waarmee we straks precies weten waar de trein zich bevindt. Maar ook allemaal kabels moeten we daarvoor aanleggen. En overwegen moeten we de technische details daarvan doen, zodat ook die overwegen gewoon weer netjes open en dicht kunnen.
11: De Friese wienboeren, die verwachten dat hier een goede opbrengst. Het droge, warme simmerwaar is goed voor de alcohol- en suikerproductie in de druiven. En dat betekent na alle gedachten een goede rispingen in september, zei het wienboer Marcel Drent van de Taborhoeve in Teuns.
13: Het is natuurlijk voor de landbouw lastig. Het is droog en we hebben echt een wettertekort. Maar voor wijnbouwen specifiek, en zeker op deze groen die behoorlijk vochtvast hoort op de klei, het is het heel geschikt. Hè? En die druiven die moet nou haast verkleuren. Het blad zwart voor de energie. En wij met wat zoekenvorming in die druiven hebben. En ja, daar is dit waar echt geschikt voor.
11: Er zijn in Nederland maar 220 wingarden. In Friesland binnen ze nog op de vingers van één hand te tellen. Want dat binnen er op dit stuit. Vief. Tussen de 14 en 20 historische skippen die varen deze week over de turfroute. Sneur weer de start van de tocht bij het Damshoes in Nijbeets. Op een van de week komen de skippen aan in Appelskeer. Doel van de tocht is om mensen in de kunde komen te litten met het varend erfgoed en om de turfroute onder de aandacht te brengen. Voorzitter Koos Vullings van de stichting Historische Schepen Turfroute.
14: Er zijn wat grotere schepen waar mensen komen wijnen.
9: Het zijn oude vrachtschepen, maar voor de teurgoed zijn het grote dingen. Want minderbij die kan kijken in de sloes en dan hoort ik op. Er zijn al de schoeten mee. Er zijn ook opduwers verschijnen. Dat zijn lietse bootjes met een verhouding in alle magische motor erin. Schepen zonder mast, maar een hele pot toch gelukkig nog maar een mast.
11: Heel het meer sportclubs die kiezen ervoor om jult op te hellen met een grote lotterij. De haatprijzen binnen meestal net om een nacht. Denk aan een vakantiehuis of een dure auto. Op dit stuit rint er bij ONS Snits een actie. De voetbalvereniging wil het clubhuis en de kleikamers bij de tiet brengen. Het bedrijf dat helpt bij deze lotterijen is de Verloterij. En die is ontstaan uit eenzelfde actie.
10: In 2017 ben we begonnen bij onze eigen voetbalclub in Oudeziel. VV Oudeziel. En daar hebben we toen voor het eerst een huis verlaten. Waren we de eerste met in Nederland. Dat heeft toen heel veel media-aandacht kregen. En vanaf dat moment ben je heel veel vroeger naar andere clubs die hetzelfde concept uitvoeren wouden. Dus ja, daar hebben we ons werk van maken kunnen op die manier.
11: En de vrijwilligers van de Beach Cleanup die zorgen ervoor dat de strand van de Waadeilanden deze dagen krijgt wat skinner binnen. Voor het algemeen luidt er heel iets minder rommel, toch blijven nog altijd de liefste stikjes plastic lissen. En dat is net goed nice, uit Marleen Kemper van de Beach Cleanup.
14: Ja, het zijn juist die kleine stukjes die schadelijk zijn, want ja, ze komen in schelpen terecht, in vissen, vogels die zien het voor voedsel aan. Ja, en op die manier komt het ook al in ons voedselsysteem terecht.
11: En dan Safir en Oesjog van het Frieske Nijs van Jood.
0: Dan tienen wij daarnaar. Dank wel. Dadelijk het waard met Sibbelen, Oeren en Uts.
15: Bist u aan een nieuwe uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
16: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
15: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
17: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
18: Onder mooi oktober bloeit Pluktuin van. Kom naar Twieslerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en oorblommen. Zoek voor meer info op pluktuindewaren.nl.
19: Gisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, Good God en het Jour.
20: Onderwijs.
21: Maar Jacob Stelwagen.
22: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: De IFKS vloot Sildioet bij Heeg. Arjen Visser zet aans de wichtigste zaken van de tredde IFKS-dij op een richtje. Maar nu is het waarbedoeld bij Sibbele Waaiers. Een goeie middje.
23: Een goeie middje, Jacob.
0: Ja, de eerste held van de dij wie lekker boeten.
23: Ja.
0: Het waren dij wie het kreeg het Spaans benauwd.
23: Kies het Spaans benauwd. Heeft wat minder goed kiest, niet?
0: Nee, dat weer krijg ik een feun.
23: Oké, okay. Nou ja, toch maar dat is. Ik viel het van een beetje. Ik denk, nou. Ja, de ene viel het als een feun en de oren denk van wat. En dat ging mij, zei ik. Ik vond het nog wat mijn val.
0: Okay,
23: maar dat zijn de persoonlijke meningen.
0: Ja, het is maar kijk op dat festival.
23: Ja, zo is het. Nou fijn, toen maar. Het weer werd een dij met koren geel en een hittekracht van 6 van de zinnen. En die had de temperatuur een flink omheen gebracht. In grauw, 32,7. Iets brecht met 31,5. Friske pjeln, wie nou 31,1 en wie 31,4 vest. In Kwaaijem, met 31 graden, zinnen met stapelwolken en de waarnemster zei... Dit is net goed voor de natuur. Ja, de zinnen die gaat maar terug en geen rijwetter. En in Bakkeveen wordt nu 30,2, maar je maximum van 30,6. Nou, hoe warm sprutsen? Jong bloed ik nou langs. Immers warm temperaturen die variëren tussen de 24 en 27 graden. Heel waar de jong. En daarbij neemt de wind ik langzaam wat oud. In de nacht zakken de temperaturen heel starig naar een jongetje om 20 graden. Dus ja, de tech is zo net al te vier roeien, Jacob.
0: Nee, dat kan meer lekker zien, Wolta. Ja. Ik het zie, hè?
23: Ja.
0: En goed, als die temperatuur nacht zijn, is er oedij maar weinig nodig voor zelfs om hem weer omheen zitten te litten. Zitten we morgen weer in de tropische sfeer?
23: Ja, morgen dan gaan we weer richting de 30 graden. Het is wel zo dat we beginnen met zinnen. In de rest van de dag krijgen we wel wat stapelwolken. Die ontstaan door een steuring op Frankrijk. Die zet wat koers richting het Noordeesten. De temperatuur die kan in de zuidelijke streming, maar in zwak ontmatige wind nog oprennen naar 30 of 32 graden. Wel wat afhankelijk van de bewolking. Maar fijn, het is morgen op snij waarschijnlijk tropisch. Maar je wilt een tanimere kans op een rein of tong erbij.
0: En wat vinden we dan waarschijnlijk van? Begint het dan een aantal kwaling?
23: Wij verhoren er wat, dan draait de wind naar het zuidwesten. Dat doet eigenlijk morgen de jaren al. Maar wij zouden dat merken, dan wordt er matig ontkrachtig, op het waard krachtig. Daar hebben we zinnen en wat wolkenvelden. En de kans op een bui, ik neem hem al. Maar het zal wel net zo hard gaan. De temperatuur daarin maximaal nog een keer op naar zo'n 24 graden. Dat toch wel. Helemaal het min. En ja, nogmaals, de buienkans liet het liefst te bloeien. Op tongetje werd het nog wat koeler. Dan gaat de wind om naar het westen. En hebben we een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En ja, de temperatuur, ja, zakje met een zakje, 22 graden. Ik denk dat er net een soort meisje kan ook klaaien, dat is nog helemaal prima. De kans op een bui is en bloed net al te grut. En het goede nijs is dat het in de nachten meer ook wordt. Nou, en op vreed is het ik reis er waar, maar een matige westenwind, afwisseling van wolkenzinnen, temperaturen 21, 22 graden. En dat is eigenlijk heel normaal voor deze fase in augustus. We hebben een rug op ongeveer 22 graden. Ja. De buienkans neem ik wel weer, maar de droogte werd net oplost. Nee, voorlopig
0: net. Nee. En eind van de week ik en de Ruten en dat mooie hebben zien hoe reepen, denk ik.
23: Precies. Helemaal een goed plan.
0: Nou, dof het zo, Sibbel. Dank wel.
23: Nog van een dag verder.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Zoals gebroek, we bepalen hem als hakkers wat de laatste plaat is die wij in het programma draaien. Tenminste, een IVM. Want ik ken het zelfs met een fysiek honoreren. Trouwens, dit kreeg door de Grace mij Duitsland en Zwitserland. Is een 52-jarige Nederlander onholen in Duitsland. Meldt de Duitse douane. Hij bezocht een dure Aston Martin sportauto wat lang in te brengen. Zonder die ontdekken bij de douane. De douane zegt de auto en de trail houden de man kwart naar de grens in. De man vertelde dat zijn klant de auto in Zwitserland kocht hier. En even sims hoe de I4 letter dan in Nederland regelen worden. Dan gaat hem een Aston Martin V12 Vanquish. Nou, dat weet je natuurlijk wel verkeerd. Die is bekend van de James Bond film Die Another Day. In ongeveer liker is een 1000 euro als je wil. In vier dochten, maar dan meestal vandaag bij de grens op het hele beurt. Dus ik kom ook om dat letter te doen bij een douanekantoor in het land. Maar dan moet je dus wel bij de grens melden eerst en met de borg betalen worden. En dat wie dus in het geval ik kan dienen. Nou, onder de mannen dienen staat de douane een zaakje in hem vanwege belastingontduiking. Moest op namelijk 1200 euro. Om in vier dochten betalen via een bankbeschrijving. En daarmee mocht hij weer via dat. Nou, daarbij zien wij dus een slotplaat. Ik heb van alles weg. Dus ik heb de klein hebben mij de douane, mij grenzen, mij sportauto's of auto's in het algemeen. Of zelfs de favoriete James Bond titelsong. Zo passen het wijzen hierbij. We hebben wit aan 0520 jou, Jorgen, Jorgen, I, Jorgen, Jorgen of Julian suggestie mij de app van Omroep Friesland.

0: Ja, de Iepen Friske kampioenschippen Scootjesiel, die binnen al werd gast op de helte. Je hoort dat de Siel bij Heeg. Verslaggever Arjen Visser, die had de wedstrijd in de Grutte A-klasse volgen. Arjen, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: De wedstrijden van Juster en Jan Juster, waar doen toch Gilles Bandstra met de vrouw Jantje? Had er zijn hat-trick te pakken of net?
1: Nee, een hat-trick die bleef nou iets voor Gilles Bandstra en de vrouw Jantje. Ze kwamen heel min uit de start. Als Ian naar laatste kwamen ze om de boppenste tonnen. Daarna had ze nog wel wat plakjes inhellen, maar een eerste plak dat zit er lang net in. Uiteindelijk kwam de vrouw Jantje, die kwam als zegde over de finish. En dat is het wel nieuwsgierig, want ja, dan kan de nummer 2 in het klassement, die kan dan profiteren, jongens zessen. Dat is Klaas Cuperus, maar de eeltje baas. Maar ja, die weer krek wat te gretig bij de start. Die weer te betierd. Je valse start en mas dus weer om. Ja, en dat is vanzelfs ook net bevorderlijk van je prestaties. En de eeltje baas die is in de afterline finishen.
0: Ja, maar waar had er dan uiteindelijk wel won?
1: Ja, Pieter Jelles Tjulker, maar de sterke Jerke. We kennen hem nog wel van Verline hier, doet ze in de spannende street zitten. Maar het dwarp Jestermar en Gele Tadema. Ondanks is ze nog net slagen om een dojo-winning te pakken, maar Joet bij Heeg wie het is wel raak. En het wie een soevereine overwinning, wat ik zei ze hier. Bij de boppenste tonnenlijn zal voorop. En de, ja, zou de leerling had de hele wedstrijd net uit handen doen. En dat is ook wel een opstekker voor Gele Tadema en het dwarp Jestermar. Dat voel Onnoute nog heel bot oud, maar die weer een nieuw twadde. Dus die hadden omheegkeerde line ek te pakken.
0: Ja, het is wat een ontrekkelijke race, Joen.
1: Nou ja, dus die best wel een soort win, hè. En nou ja, dat maakt het vanzelfs dat het spectaculair is. Bij de B-klasse giet er zelfs een scootje om vanwege de win. Dus nou ja, dat zou het wel wat door de omstandigheden. En ik bij de start van de Grutte A, ja, wie het wel spektakel. De scootjes zitten dicht bij elkaar, soort wikselingen. Maar ja, dan vernem je toch dat Gende worden die, dat die win oud neemt. En dat, ja, het dan niks in gevolg van de race. Dan is het wat efter een oorzielen. En ja, op het laatst bloedde het wat deer. Maar ja, over het algemeen succes, best wel een aardige wedstrijd.
0: Ja, en ja, het is altijd een hele rekken naar rijden natuurlijk. Maar hoe stuurt het klassement daar dan voor?
1: Ja, dus de vrouw Jantje, maar Jelles Bandstra, die hier wat een minnedaai, zegt de plak. Nog wel altijd onder leerling in het algemeen klassement, maar nou 2 daaioverwinningen en een zegt de plak is dat zo'n punt 8 punten.

nou ja, daar kwam het met mij. Hij was dit jaar 100.000 euro om in 48 een artikel in de gang om een Aston Martin V12 Vanquish. En die is wel bekend van de James Bond film Die Another Day. Nou, daar kun je dus een plaat bij betinken. Oerbelasting, douane, grazen, auto's. Misschien zelfs je favoriete James Bond film titel. Mij allereerst 0620 voor jou en Jochen, Ian en Jochen of via de Omroep app.

0: Gabriel with My Rise. Het is 10 minuten voor 6 nou.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, wie weet dus hoe die Aston Martin dit de grens tussen Zwitserland en Duitsland oerkam net helemaal legaal. Want de bestuurder hier het even melden mappen, dan hier de rivier of een betaling mappen. Had er uiteindelijk een idee in, omdat het betrapen waard. Wij moesten naar een juntje 1200 euro artikel in rivier jochten. Via een bankoersviering, daar mochten we weer verder. En weer nou, wel een bijzondere auto. Hier om een Aston Martin V12 Vanquish. En die is daarbij bekend van de film Die Another Day. De waarde 62.000 euro. Ja, het is de bedoeling dat je die in 4 ochtend bij de grens betellingmatten, hier dus net die in. Het is ook wel mogelijk om het letter te doen bij een douanekantoor in het land. Maar dan moet er wel bij de grens melden worden en met het borg betellen worden, hier de man dus echt net die in. Dus ja, hij ziet eigenlijk van alle kanten mis. Nou, daar waren

0: Schreven we dus een slotplaat bij. Het autootje, liedje van de Three Jackets, zei Alberto. Fast Car van Tracy Chapman, zo ik hier binnenkomt. Bart dus On The Grange, dus ik dacht On The Border van L. Stewart. Nou, klopt, het was een bus. Peugeot, Ian of jou van Pieter Wilkes. We hebben meer, All About The Molly van Deja. Meja, zei Teun. Pieter Wilkens bij Mercedes-Benz. Het is net Leeuwen, maar ik riep Mercedes-Benz. Het heet de A3. Get Out of My Dreams, Get Into My Car van Billy Ocean. Dat is allemaal jeugd, zit in met van mij, van Henk. En nog een keer het autootje. En Die Another Day van Madonna. Ja, want die auto is het boek in die film. Die Another Day, een James Bond film. Ja, wat Anneke zei, daar weet ik het eigenlijk wel mee is. Ik dacht om het bad On The Grange, dus ik dacht On The Border. Maar nu nog een suggestie. En die wie fel Jeltje en die toch blikbeurt ek ondergreens en kwam mij de kast en Else Greens voorbij. Daar hebben we uiteindelijk voor keer in de kast met Else Greens voorbij. En daarmee eindigt een ek onderwijs om deze man die 3 augustus 2026 we wees hem een noffelijke jonta en ontnodig keer. Dag.
1: Het slotstik van onderwijs.

0: Joey Vriesel.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud. 99 cent. Lekker.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 drie Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
10: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
11: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Hey Pieter.
14: Hey Johan.
13: Hier is het taljet?
14: Nee, wat is er aan de hand?
13: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nou de wielder van Ijsma partij, maar zachte balkeertsen.
14: Prachtig man. Ik moet dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsma dagen.
13: Ja wist, al je komen op sneeuw 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
14: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
11: Dus jou je hem gauw op.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: mooiste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep
1: Zilt. Woensdag is het zover, de Vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zilt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 drie Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Is het de taljet?
2: Nee, wat is er aan de hand?
1: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
2: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandagen.
1: Ja wis, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
3: Dus jouw hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Op de Schelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Skip Friesland controleert zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor de Schelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arktische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. En dan het weer. Ook vanavond is het nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
7: Para Link en Co, Guillaume Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetze. De komende 2 uur maken wij er weer een gevarieerd muzikaal programma van met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met de volledige versie van de polka Baritone in der Nacht in de uitvoering van Blaaskapel Leanka uit Schwieberdingen. Dat ligt dan weer in het zuidwesten van Duitsland. En u herkende de beginmaten natuurlijk al, hè, van onze openingstune. Dan vervolgen we nu met de Tsjechische versie van een wals die u bij ons vast wel eens heeft beluisterd onder de Duitsstalige titel Kerne denk ich an die schöne jaren.

Het is vakantie en tegenwoordig kunnen we via Polar Steps in een digitaal reisdagboek de vakantiebelevenissen van onze familie en vrienden haast letterlijk op de voet volgen. Maar vroeger was het een goede gewoonte dat je vanaf je vakantieoord een kaartje stuurde, hè? Weet u dat nog? Met de hartelijke vakantiegroeten. Zo moeten ook de 7 muzikanten van het Oostenrijkse blaasorkest Eine kleine Dorfmuziek gedacht hebben in hun polka Grüße nach Holland.

Nou, dan vervolgen we met een... ik heb staan vrijgezellenlied van de Moravische Blaaskapel Mistrinjanka. Want de letterlijke vertaling is eigenlijk... Ik ben een alleenstaande zoon. Ja, dan ben je eigenlijk geen vrijgezel, maar een wees eigenlijk. Hè? Maar goed, de Tsjechse titel... Jasu Sinek Svobodni. En bij optredens van een Tsjechisch cymbaalorkest... horen we ook vaak folkloristische liederen die zo klinken. Dus het klinkt toch net even wat anders dan we gewend zijn in blaasmuziek in Metzen.

Nou, wat opzwepend was dit weer, hè? Dan gaan we nu even een bezoekje brengen aan Devin. Hè? Dat is een stadsdeel van de hoofdstad van Slowakije, Bratislava, waar de rivieren de Donau en de Morava samenvloeien. En om deze plek te verdedigen is hier een tiental eeuwen geleden een kasteel gebouwd, het Devin Kasteel, waar nu nog een ruïne van over is. En de componist Adam Hudetz inspireerde tot de volgende polka. Het is een opname van de Zuidema Kapel, de Devin Polka.

De Böhmische componist Karel Vácek componeerde de polka Pro Jamilku. En Frans Bommel arrangeerde deze polka en gaf het de titel Zwei Tränen. Ernst Mors en zijn originaal Ekelende Muzikanten zetten hem op de plaat. En wij gaan naar deze versie luisteren in Blaasmuziek im Herzen. Het wordt dus de polka Zwei Tränen.

Valachije is een historische regio in het oosten van Tsjechië. De regio Moravië-Silesië, dat grenst ook aan Polen. En het gebied staat bekend om zijn traditionele ambachten, een rijke geschiedenis en prachtige natuur. Waaronder de Beskiden, dat is weer dan een bergketen die door Valachije loopt. En ook hier zijn blaaskapellen en één daarvan is Kota Ranka. En zij vertolken hun folklore intens. Zo beluisteren we in het lied met de betekenis wij walachen, mi walachie.

Ja, toch prachtig mooi. Een mooi lied. Mi Walashi. We gaan vervolgen met een instrumentale Ekelende polka van Ernst Mosjoens en Orkanaal Ekelende Muzikanten. Het zijn zonnige klanken in Zo wie der Sonnenschein.

In Kubinice, bij de Moravische hoofdstad Brno, is een blaaskapel met de naam Slatanka. Nou, u weet wel, hè, Slata, dat betekent goud. En de muzikanten die hebben zich de Slatanka genoemd. Dat is dan weer naar de gouden beek die door Kubinice stroomt. Nou, goud water, ja, je zou er iets bij voor kunnen stellen, vooral als de zon er zo mooi op schijnt. Nou, de 11 muzikanten van deze blaaskapel, Slatanka dus, zijn koppig en dwars. Het liefst gaan ze tegen de draad in. Tenminste, dat willen de twee zangeressen en zangers ons laten geloven in hun vertolking van de vrolijke polka Boudou tout sauvat.

Nou, en dan vervolgen we met een verzoekje van Corné. En dat is de Morgenpolka, maar dat is dan in het Tsjechisch Radistjanka. Het is een gezelligheidslied. Wij hebben hem met Vinotjanka ook op het repertoire staan. En dan staat er boven dat we het met bravoer moeten gaan uitvoeren en ook zingen. Snaam, Jato Snaam, Nikdo Raad, Nenni Saam. Gaat over sfeer en gezelligheid. Genieten geblazen.

Nou, toch heerlijk. We kunnen hem zo meezingen. En weet je wat ook leuk is? In Lochem is dan, hè, u weet wel, dat is de standplaats van Vinotjanka. Daar gaat 5 augustus een fietsvierdaagse plaatsvinden. En een van die 4 dagen, dan treden wij daar met Vinotjanka op. Leuk, ik heb er nu alweer zin in. Belooft ook nog eens mooi weer te worden, dus wie weet. En dan hebben we een mooie polka voor u klaarstaan. Dat gaat over het Moravische plaatsje Kijov. En folklore is een onlosmakelijk onderdeel van Kijov en zijn inwoners natuurlijk. En dat vinden we terug in de mentaliteit van de lokale bevolking en in het karakter van traditionele gebruiken. Volop volkskunst, kleding en muzikale expressie. We gaan naar de markt in Kijov op de klanken van blaaskapel Tufaranka in de polka Po Kijovskim Rinuku.

Nou, aanvankelijk heette de blaaskapel van Guido Hen Guido Hen und seine Böhmerländer Musik. Maar na 5 jaar veranderde de naam in Guido Hen und seine Goldene Blaasmuziek. Nou, dan worden het vast wel gouden klanken hoor. In de volgende polka, het is een hele vlotte, met de titel Larissa.

Ja, beste luisteraars, dan maken we zo meteen eventjes plaats voor het nieuws. Maar daarna zijn we natuurlijk graag weer bij je terug. Dat zeg ik het voor de zekerheid, maar weer even bij. De klanken komen van de Sakvitska-polka van Blaaskapel Bohemir Kamenikovi Muzikanti.

0: woensdag is het zover, de Vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Op de Schelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Schip Friesland controleert zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor de Schelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arktische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.

Ja, beste luisteraars, welkom terug bij nog een sfeervol uur blaasmuziek wat regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herzen. We zijn begonnen u met een instrumentale mars van Anton Gelle und seine Scherzachtale blaasmuziek te begroeten. De titel hiervan is dan ook de Blaasmuziek Cruise March. En dan vervolgen we met een wals waarvan de letterlijke vertaling van de titel luidt: ik zou graag mijn hart bij dit meisje willen uitstorten. En in het lied staat de jonge man op het punt om zijn land als soldaat in het leger te gaan dienen. Ja, en hij moet dus afscheid nemen van zijn geliefde, van zijn ouders, ook van zijn geboorteplek. En het naderende afscheid in het lied wekt in deze roerige tijd van nu, ja, allerlei emoties op. In de wals, Chtěl bych dívce, vybouvědět.

Nou, waar het precies aan ligt in dit lied, ik weet het niet helemaal. Maar ik krijg toch een brok van dit lied in mijn keel. Op de een of andere manier. Ontroert het me. Waar muzikanten zijn, daar ontmoet men aardige en vrolijke mensen. En deze vrolijke en uitgelaten sfeer klinkt door in de polka die door Bertolt Kiechle gecomponeerd is. En hij was weer de trompetist bij de Scherzachtaler blaasmuziek. De titel van de polka is Auf der Musikantenhütten.

Nou, we vervolgen met een polka van Blaaskapel Boudwarka. En die gaat over de dames van Trebonje. Hè? En nou zijn wij in onze vakantie ook in Trebonje geweest. Maar wat er nou opmerkelijk is aan die dames, dat heb ik niet kunnen ontdekken daar. Het waren gewoon leuke dames wel, maar goed, die zijn hier ook. Hè? Maar in ieder geval, het is wel een leuke polka, de Trebonski Panenki. MUZIEK

Ik beluisterde, geloof ik, hier en daar een ondeugende ondertoon. Dus ja, misschien zijn die dames uit Trebonje aan de ondeugende kant. Hè? Zullen we het daarbij laten? En van de omgeving van Trebonje gaan we naar de meren in de West-Allgäu. Het gebied tussen de Alpen en de Bodensee. En hier werd in vroegere jaren volksmuziek beoefend die gemaakt was, speciaal gemaakt was om op te dansen. En van de muzikanten van Allgäuer Bauernmuziek gaan we luisteren naar de Marsch der Tapferen Schwaben.

De traditionele dorpsfeesten zijn niet voor niets ontstaan. Neem nu de kermissen, de merkes bedoel ik dan, die in Friesland vroeger belangrijk waren voor het vinden van een vriendje of een vriendinnetje die misschien wel je toekomstige levenspartner zou kunnen worden. Zo ging het in Moravië dus ook. In het lied Sadni Nema Fraja Renku wordt er door de vrijgezelle jongeren lustig op losgeflirt om maar niet alleen achter te hoeven blijven.

Slagwerker Klaus Schwertzler richtte in 2005 met nog 6 muzikanten zijn eigen blaaskapel op met de naam Alpenblech. En zij vertolken de Böhmische muziek weer op een heel ander, nou ja, zeg maar gerust professioneel niveau. Zoals we gaan beluisteren met de betoverende klanken van de Flügelhornzauber.

Nou zeg, wat inderdaad een hoog niveau, zullen we maar zeggen. Prachtig, doen we niet zomaar na. In de Borkowitska-polka wordt gezongen over het leven in het piepkleine Zuid-Boheemse plaatsje Borkowice. Nou ja, dat ligt vlakbij Soberslav. En daar was altijd het Kubes-festival. Nou, en dan Ladislav Kubes, die componeerde deze polka en zijn blaaskapel Verzelka voert het uit de Borkowitska-polka.

Nou ben ik een liefhebber van mooie rozen. Hè? Ik vind het prachtig. Pioenrozen, maar ook gewoon andere rozen in alle kleuren en maten. En er zijn ook wilde rozen. En dat noem je dan in het Tsjechisch, noem je dat Šipková růže. Nou hoeft een wilde roos, die term hoeft niet alleen maar op die bloem te slaan. Hè? Een wilde roos kan natuurlijk ook een dame zijn bijvoorbeeld. Hè? Waar je dan verder een hele hoop bij kan bedenken. En daarover gaat deze polka eigenlijk die we gaan beluisteren. Hij is van Vinočanka, de Šipková růže.

Nou, als je de titels mag geloven, wat er soms wordt bedacht door de muzikanten, dan zou je denken dat ze allemaal hartstikke ongelukkig zijn. Ze spreken verlangen uit en noem maar op, allemaal dingen die misschien een beetje onbereikbaar zijn. Nou, zo ook met dit Oberkleine nummer, want het heeft de titel Heute träumt wir vom Glück. Maar dat moet je eigenlijk alle dagen doen, hè? Nou, laten we luisteren naar die Almrausklang.

Oei, nou, na dit muzikale uitstapje laten we ons aan de oever van een verkoelend bergmeer even meeslepen op de klanken van de wals Am Bergsee.

Nou zou je kunnen zeggen dat Dirk en ik een beetje verslaafd zijn geraakt aan de Tsjechische volksmuziek. Hè. Trouwens niet alleen de Beumische en Merische blaasmuziek, maar ook de cimbaalmuziek vinden we prachtig. De liederen geven vaak de weemoed en ook plezier van het leven in vroegere tijden weer. De vertaling van de titel van de polka die we gaan beluisteren is Verslaafd aan de klanken van de muziek. Nahodech muzika virawala.

Nou, zelf zou ik de titel Hoed Nitska eerder koppelen aan hout, hè? Hoed, denk ik dan maar. H-U-T, Hoed Nitska, ja. Dus eerder aan hout dan aan metaal. Maar de vertaling van het woord Hutnitski, dat is metaalbewerking. Dus ik veronderstel dat de 16 muzikanten van de Alpenwind Blaaskapelle met de Hutnitska Polka een ode aan de metaalbewerkers in Tsjechië brengen.

En dan vervolgen we met een mooie wals waarin het voortkabbelen van het leven. Ja, wat kan je daar allemaal bij voorstellen, hè? Maar het doet me een beetje denken aan de serie van tegenwoordig op televisie, Woeste Grond. Hè? Daar kabbelt het ook zo'n beetje door. Er zijn wel bepaalde hoogte en ook dieptepunten. Maar toch, alles gaat zo'n beetje zijn gangetje. En dat gaat ook zo in het lied Jivotem Yit.

Nasgledania, dat betekent eigenlijk tot ziens, on chen. En dat gaan wij nu eigenlijk ook doen, want wij gaan afkondigen, beste luisteraars. We hopen dat u weer heeft genoten van deze blaasmuziek in Herzen. Want dan zeggen we gewoon volgende week weer. Maar voor nu nemen we afscheid op de klanken van de polka Liebe und Musik. En zeggen op zijn Tsjechisch gedag, Nasgledania.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Door het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
4: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
3: Op dit moment stroomt nog maar een derde van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streken haar pensioen en uitkeringen op. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
5: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
3: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 miljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Afgelopen week presenteerde Amazon sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde met zo'n $400 miljard. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van

0: Een dikke auto, een vakantiehuis of een tripje van duizenden euro's. Sportclubs die organiseren massaal loterijen, des te sokken zaken winnen kist. Trots de prijzen van 10.000 euro's loekt de loterij deelnemers van 4 en smiet het de club uiteindelijk een grote pak geld op. ONS Snits die verlottert op dit stuit onder meer een vakantiehuis in Balk om geld op te halen voor het opknappen van haar sportcomplex. Het gebouw komt uit de jaren 70. En kin eerlijk zijn, ik wil een opknapbeurt broeken, vertelt voorzitter Rudolf Sielstra.
1: We merken dat we, ze staren gewoon in een wat oudere accommodatie zitten. Er zijn de nodige haperingen aan. We betalen te volle aan energie. En vooral het elektrisch en de verwarming broeken wij op momenten dat het duur is. Al die dingen bij mal kan er eigenlijk reden om ervoor te zorgen dat wij nooit denken willen over een nieuwe accommodatie. Of een opwaardering van onze bestaande accommodatie.
2: Ja, je zei al van het moet dus verduurzaamd worden. Binnen er oren ja, voorbeelden van gebreken die het opknapt worden moeten?
1: We hebben de oude jaren weinig om echt onderhoud plegen kunnen. Omdat we in afwachting waren van een besluit wat er bij de gemeente wel komen moest. Dat het ervoor zorgen dat wij op een heel soort plakken noodtochtjes problemen omrinnen. En vooral klaaiaccommodatie die is zuterig. Voldoet net meer, douches die het net doggen. Dat jouw te volle klachten en dat keren we ons leden ik net omhoog.
2: En de actie, hoe gaat die ontnota?
1: Nou, die gaat heel voorspoedig. Oorspronkelijk was het idee dat wij de trekking in november horen zoen. Maar het gaat sneller dan dat we inschatten hier. En dat zal waarschijnlijk ik betjutten dat wij dat we sneller een trekking horen kunnen. Er is nu een goede 73% van de lotten is inmiddels verkocht. Dus we zijn heel, heel positief.
2: En had je enig idee wat die lotten al je keepje?
1: Dat ben je net alleen nog het Uzeleden. Er was een open dag bij die vakantiewenning in Balk. Daar hebben wij de meesten ontvangen. Had je zorgen, er waren een honderdtal meesten die op visite kwamen. En die kwamen tot uit België waar het daar op visite. Er waren meesten uit het westen van het land, maar ik uit Enschede en omstreken. Dus
2: het kan samen wezen dat je met Tanko een aantal Belgen aan het nagel naar je douches haaien.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat vinden wij helemaal prima.
0: Ze komen dus Oerl Weidestiepers van ONS Snits. Anne Polstra, die is directeur van het bedrijf voor loterij. Dat is het bedrijf het Arbeeldziel die de sportclubs helpt zulke loterijen te organiseren. Hij vertelt hoe ze het bedrijf eer opzet ha en waarom het concept nog heel iets zo goed werkt.
3: Nou, we zijn in 2017 ben begonnen bij onze eigen voetbalclub in Oudezeel, VV Oudezeel. En daar hebben we toen voor het eerst een huis verlaten. Waren we de eerste met in Nederland. Dat heeft toen heel veel media-aandacht kregen. En vanaf dat moment ben we heel veel vroeger andere clubs die hetzelfde concept uitvoeren wouden. Dus daar hebben we ons werk van maken kunnen op die manier.
2: En is elke loterij een succes? Of valt het aantal lotten ik wel eens al bijvoorbeeld?
3: Nou, in het verleden heb je ook wel eens wat minder resultaten boekt. Wel altijd winst gehad met elke loterij. Maar we hebben heel veel testen moeten van wat werkt nou het beste? Welke lotprijs, welk aantal lotten, welke hoofdprijs? En we zijn nu wel op een punt dat we denken dat we nou een goed werkend concept hebben. Dat elke keer ook heel goed slaagt.
2: En wat zou je nou zeggen is eigenlijk de succesformule van dit concept? Werd toch werkt het zo goed?
3: Ja, dat zijn verschillende factoren. Eén daarvan is dat we inmiddels een vrij grote achterban hebben van duizenden mensen die ons kennen en die elke keer weer meedoen. Dat horen we heel vaak. En de andere is goede clubs zien te vinden die met veel energie in zit. Mensen die ervoor gaan willen.
2: En wat is eigenlijk de grootste prijs die je hem ooit voor het doen ha?
3: Ja, dat is toch een vakantiehuis geweest. En dit vakantiehuis is het een waarde van 220.000 euro. Dus dat is, dat is wel de dikste prijs ook tot nu toe.
2: En hoeveel verdien je clubs je nou ongeveer gemiddeld mij zo'n trekking?
3: Nou, dat het in het verleden heel erg wisselt. Maar bij ons laatste loterij gaat het toch steeds wel om meer dan 5 à 6 ton wat de club er aan overhoudt. Dus dat zijn wel behoorlijke bedragen.
2: Ja, daar ken je wel wat mee.
3: Ja, dat kun je wat leuks van noemen als club. En de meeste clubs zetten ook echt van horen. Want de verbouwingen binnen gewoon razende duur. Dus het geld wordt ook goed besteed.
0: Zei de Anne Polstra van het bedrijf Verloterij.
4: Alles wat je op die mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
5: Dit is de dag voorbij. Omroep Friesland.
0: Waar deze week op joentiet met Ibenbier vervier tussen Ljouwt en Haasreizigerwol, die kan net met de trein. Spoorbeheerder ProRail die werkt alle jongen door het spoor om een nieuw beveiligingssysteem aan te lezen. Verreizigers rieden er trouwens wel bussen. Ik praat verder over met Marcella Wesseling van ProRail. Een goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
0: Dat nieuwe beveiligingssysteem, dat heet ERTMS. Wat houdt het precies in?
4: Dat klopt. Dat staat voor European Rail Traffic Management System. Dat is een hele mond vol. Dat is het nieuwe treinbeveiligingssysteem waarmee wij gaan werken in heel Nederland. En dat is een hele grote klus. Je moet je voorstellen, we hebben ongeveer 7000 kilometer spoor in Nederland. En de bedoeling is dat we dat in heel Nederland gaan uitrollen. En we beginnen daar met een aantal trajecten mee, waaronder het traject Leeuwarden-Harlingenhaven.
0: En wat moet er dan gebeuren om dat systeem aan te leggen?
4: Nou, wat we bijvoorbeeld deze week gaan doen op dit traject, is we gaan een aantal bakens plaatsen in het spoor. Dat zijn eigenlijk een soort vaste herkenningspunten, waarmee we straks precies weten waar de trein zich bevindt. Maar ook allemaal kabels moeten we daarvoor aanleggen en overwegen moeten we de technische details daarvan doen, zodat ook die overwegen gewoon weer netjes open en dicht kunnen.
0: Het klinkt als een megaproject. De voorbereidingen op deze werkzaamheden zijn ook al veel langer bezig. Want wat is er de afgelopen maanden en jaren misschien al aan vooraf gegaan?
4: Nou, inderdaad, wat ik net ook al zei, het is een enorme klus. Het is een nieuw systeem waarmee we gaan werken. Dan moet je denken aan alle treinen die moeten worden uitgerust met ERTMS. Mensen moeten worden opgeleid. Het spoor moet worden klaargemaakt. Ja, dus dat is al jaren bezig.
0: En wat is uiteindelijk de aanleiding om dit systeem in te voeren?
4: Nou, het systeem is bedoeld eigenlijk om van analoog naar digitaal te gaan. En ook om het reizen met de trein ook over de grens makkelijker te maken.
0: En hoe moet ik dat dan zien?
4: Nou, als je bijvoorbeeld in heel Europa met één treinbeveiligingssysteem werkt, dan is dat ook makkelijker om de treinen makkelijker de grens over te laten gaan. Wat ook een doel is met ERTMS, is dat bijvoorbeeld treinen wat dichter op elkaar kunnen rijden. Nou ja, en dat zorgt dan ook weer voor meer treinverkeer.
0: Dus uiteindelijk heeft de reiziger er profijt van. Maar deze week moeten reizigers even toch wat anders doen. Want wat betekent het concreet voor de reizigers tussen Leeuwarden en Harlingen?
4: Ja, nou, je zegt het al mooi. Helaas zorgt het nu voor iets hinder, hinder voor de reiziger. Waarmee we wel altijd kijken dat we dat plannen in een periode waarin de impact ook zo klein mogelijk is. Dus daarom doen we dat bijvoorbeeld ook in de vakanties. In dit geval werken we 's avonds en 's nachts. Rijden er overdag wel gewoon treinen. Maar 's avonds moet je inderdaad de bus pakken.
0: En zijn de werkzaamheden tussen Leeuwarden en Harlingen dan na deze week klaar? Of moet er later nog weer een slag gedaan worden?
4: Ja, klopt. Er staat later dit jaar, ik geloof week 41, week 42, dus ergens in oktober, staat er nog een week gepland waarin we nog meer werkzaamheden gaan uitvoeren. Ja, dus dat zorgt nu voor inderdaad helaas wat hinder. Je kan de bus pakken en dat zorgt dan ongeveer voor 30 minuten extra reistijd. Het goede nieuws is dat overdag de treinen wel gewoon rijden. Maar inderdaad, het vraagt wel investering. Alles wat je hoort,

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De Friese wienboeren, die verwacht je dit hier een goede opbrengst. Het droge, warme simmerwaar is goed voor de alcohol en de suikerproductie in de druiven. En dat betekent alle gedachten een goede rispingen in september. Maar het groeisame waar bezorgt de boeren ekke soort werk. Op de Tabor hoeven in Teuns werd de orelbunder Grutte Winger deze wieke drokmeend en snoeit om alle druiven zo volle mogelijk in het zintje te zetten. Wienboeren Marcel Drent en Angelique Dirksen die lezen uit wat ze al je dwaan metten.
4: Je hebt wel een zwaar hier dat hè, tussen de struiken het ik een beetje de begroeiing wordt leegbluwd. Met name voor schimmelvorming, hè, dat ze weinig mogelijk schimmels op de druiven krijgen, is het belangrijk om te zwaarigen dat die plant mooi kan luchtje, zeg maar. Ja.
5: Is dit goede groen van Wienbouw?
4: Ja, dat is mooi. Hè. Het is eigenlijk het zwiere zeeklei. Het is de zeebodem van de Oude Middelzee. Nou ja, ik moet zeggen, de struiken die duggen er goed op. En de druven die hier groeien, dat zijn drie soorten, die zijn wel geschikt voor het Nederlandse klimaat. He, Solaris, Johanniter en Cabernet Cortus. Die zijn aardig schimmelresistent en die kennen de Nederlandse omstandigheden. Dus die passen hier wel op deze groen, ja.
5: De bemeesken die zitten over Nederlandse wien, van die is soer en duur.
4: Nou, dat soer, dat valt heel erg mij. Want wij oogsten pas ik de druven, als er genoeg suiker aanwezig is, werd er ook alcohol, maar ik... Een soort zoetje aan de wijn toevoegd wordt. Maar ik denk van vroeger uit is nog het idee dat Friese wijn soer is. Hij is wat judder dan massaproductiewijn. Want er zit gewoon hele prutte mannenwoorden. En kleinschalig betekent ik wat hogere kosten voor het produceren. Ja. Dus hij is wel wat judder.
5: Zo goed kepen als Franske en Spaanse wijn ken je net. Nee.
4: Dat kennen wij net zien concurreren. Nee, hè? Maar dat hoorde ik net. Hè? Wij hebben een beperkte oplage en dat meestal leuk vinden om een lokale wijn te kepen, hè, die onbemest is, die on... Wij behandelen de struiken net, wij sproeien net, dus wij zwaaien ervoor dat het helemaal een, nou ja, organische groei is en teelt is. En dat mensen dat leuk vinden, dan ben ze van harte welkom om een Friese Taborwijn te drinken, ja.
5: De wet zijn dat 2026 ken ik voor Nederland wel eens een goed wienier worden.
4: Het is natuurlijk voor de landbouw lastig. Het is droeg en hè, we hebben echt een wettentekort. Maar voor wijnbouwers specifiek, en zeker op deze groen die behoorlijk vochtvers hoort op de klei, is het heel geschikt. Hè. En die druven die moet nou eigenlijk verkleuren. Het blad zwart voor de energie. En wij met wat zoekervorming in die druiven hebben. En ja, daar is dit waar echt geschikt voor. Ja, zeker.
5: Ik zie hier een hoop planten staan. Hoe vallen binnen het er?
6: Ongeveer 2000. Ja, 2000 in drie druivensoorten. We hebben twee witte druivensoorten. Solaris, Johanniter en de blauwe druif. Daar staan we nu bij. En dat is de Cabernet Cortis.
5: Ja, hier in Vlien hier een productie van 1350 flessen wien.
6: Zeker.
5: Daar moet je een hoop verdwaan, voordat het saf hier is.
6: Ja, zeker, zeker. Ja, de romantiek van het wijnboer zijn, daar geloven we nog steeds in. En dat voelen we ook nog steeds, maar het is ook echt keihard werken. Ja, elke dag is er wat te doen. Elk seizoen is er wat te doen. In de winter ga je snoeien en bemesten. En nu met het voorjaar en de zomer ben je ook weer bezig met snoeien. En de voorbereiding voor het oogstmoment. En dat gaat natuurlijk ook nog komen. Maar dat is altijd heel leuk. Met vrijwilligers gaan we de wijngaard in. En overal bakken en kratten. En dan wordt dus geoogst waar je hard voor hebt gewerkt.
7: Eerst walsen. Dan ruiken.
4: Nou, tjog.
7: Santé.
4: Santé, tjog.
3: Santé en tjog. Er binnen in Nederland maar 220 wingarden. In Friesland binnen ze nog op de vingers van één hand te tellen. Op de kop al.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
0: Omroep Friesland.
3: Het is deze dagen prachtig warm. Een frisse doek in het zeewetter te nemen. En daarna misschien maar een boek onder de parasol op het strand te lezen. Dan was het zelfs net dat er al je smargens om die hinnen drilt. Of dat is bij het godgraven in eens al je de chipspoetsjes tienkomst. De vrijwilligers van de Beach Cleanup die zorgen ervoor dat het net bad. Zij binnen deze dagen op tour bij de eilanddel om de stranddisk in te maken. Een hele put zat is zij in die hitte. Regisseur, hoe het mag git. Marleen Kemper, goedemiddag.
8: Hoi, goedemiddag.
3: Ja, je staat nu op het strand van Ameland.
8: Klopt.
3: Als je om je heen kijkt, hoe schoon ziet het er op dit moment uit?
8: Nou, op het eerste gezicht lijkt het heel schoon, maar ja, als je goed gaat kijken, dan vind je toch heel veel. Veel kleine stukjes plastic, omdat ja, plastic vergaat niet, maar breekt steeds in kleine stukjes. Die kleine stukjes vinden we, vinden veel vispluis, doppen vinden we nog heel veel. Het zijn de kleine dingen, maar met grote impact.
3: Ja, kleine dingen. Hoe gaan jullie dan te werk met die beach cleaner? Want als je het niet meteen ziet, met de stofkam het strand over?
8: Nee, het is gewoon echt de tijd nemen om goed te kijken. En als je soms hier een hoopje wat een beetje ondergestoven is, jij geeft er even een schop tegenaan en dan komt er toch weer het een en ander tevoorschijn. Het is gewoon echt de tijd nemen om goed te kijken.
3: Ja, en deze kleine stukjes plastic, hoe schadelijk zijn die dat als ze daar zouden blijven liggen?
8: Ja, het zijn juist die kleine stukjes die schadelijk zijn. Want ja, ze komen in schelpen terecht, in vissen, vogels die zien het voor voedsel aan. En op die manier komt het ook al in ons voedselsysteem terecht.
3: Ja, dat willen we natuurlijk niet.
8: Nee, absoluut niet.
3: Nee. Hoe reageren de badgasten op jullie aanwezigheid? Want ik neem aan dat het met dit weer wel redelijk druk is.
8: Ja, klopt. Het is natuurlijk een fantastische strandweer. Dus het ligt hartstikke vol bij de strandpavillons. Alleen ja, wij zijn net met een strandkar een stukje verder weggebracht naar een gebied wat rustiger is en waar wat minder wordt opgeruimd. Dus we zijn nog niet veel strandgasten tegengekomen. We zijn lekker met onze groep opruimers bezig.
3: Ja, het is met vrijwilligers. Jullie doen dit ieder jaar. Zijn die vrijwilligers nog steeds goed te vinden en te enthousiasmeren?
8: Ja, ontzettend. Ook al zien we dat het afval wat minder wordt. Ja, de deelnemers, die zien we nog niet echt afnemen. We hebben vandaag weer een enthousiaste groep mensen van ruim 30. En mensen hebben er nog steeds heel veel zin in om te helpen. En sommigen zeggen al, ik kom volgend jaar weer terug.
3: Ja, en dit weer, dat trekt natuurlijk ook even om tussen de bedrijven door een duik te nemen. Is dat al gebeurd?
8: Ja, zeker, zeker. Vandaag nog niet, maar de afgelopen dagen hebben we tussendoor zeker even met de lunchpauze een duik genomen.
3: Heerlijk.
8: Of aan het einde als we weer terug zijn. Ja,
3: ja heerlijk. Ja. Morgen ook nog op Ameland, woensdag op Terschelling, donderdag op Vlieland. Voor de mensen die dit horen, daar op vakantie zijn en denken, ik wil ook wel meehelpen. Kan dat?
8: Ja, absoluut. We hebben zeker nog plek vrij. Dus als je denkt, ik wil helpen, ja, wij vooral aan.
3: Wij vooral aan. Dat lijkt me een goede statement om te maken. Nog even over wat jullie vinden, wat zijn kleine dingen. Wat is het opvallendste wat jullie tot nu toe hebben gevonden?
8: Nou, voor vandaag is het heel opvallend. Vlak voordat we lunchpauze gingen houden, vonden we een injectienaald. Dus met naald en een vloeistof erin. Ja, dat is toch altijd wel opvallend wanneer we dat vinden. Maar ook een single-use water. Bakje water uit Brazilië hebben we gevonden. We vinden nog steeds afval van de containerramp. Ik heb hier iets in mijn handen wat ik heb begrepen van een auto komt. We hebben werkhandschoenen van de MSC Zoe gevonden. Dus ook dat spoelt nog steeds aan op het strand.
3: Ja, helaas wel inderdaad. Nou, ik hoop dat de opbrengst goed is. Zowel als dat er niet heel veel gevonden wordt of dat het er veel is en dat het weggenomen wordt. Goed werk wat jullie leveren daar. Veel succes daarmee en neem vooral die frisse duiken vandaag en morgen met de hitte.
8: Gaan we zeker doen, dankjewel.
3: Hartstikke fijn. Marleen Kemper, wie dat van de Beach Cleanup. Joert dus op het Ameland, Moan ek nog. Waas die op Skielge, Tongens die op Vlieland. En mocht je daar nog vakantie horen en denken van, nou, liek het mij wel mooi om ekken de hand uit de mouwen te steken en een frisse doek te nemen, dan kan dat dus alsnog.
2: Alles wat je Dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de Dice voorbij.

0: de dag voorbij.
1: Het is mooi waar, Joet. En de stiet ik een aardig windje. Dat bin mooie omstandigheden om te surfen, liek het mij. Ik heb zelf nog nooit die in, maar op de IJsselmar bij Makkum, daar wordt volop surft. En er is ik een surfskwalle. Maar ja, vaar als dan het wetter op gist, dan kist oefen je op het strand. En collega Hajo Bootsma, die is bij een proefles, nevens mij. Hajo, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag. Nou, ik krijg een soort van
1: privéles
2: van wat ja, nou, wat weet ik nog uit het verliezen en dat soort dingen. Dus ik zeg maar aas even opstellen als de domme verslagjouwer. Ik weet natuurlijk best wel een soort, want dit is voor mij net onbekend gebied. Ik ben zelf wiet massima van oorsprong en we gingen je dan heen uit je de boeten te gaan. Nou, zeg maar.
1: Ik ben toch... Oh, zo. Ja,
2: Domus. Ja, Domus. Domus is Bolzendeur, dus ook hier steek ik naar Makkum.
1: Wij gingen ik altijd naar Makkum. Ja, zeker. Ja, wij ik.
2: Ja, nou... En maak hem daar, denk ik, de hout aan. Maar goed, ik heb nou hulp van Els. Els, instructrice.
3: Ja, hoi.
2: Hoi, hoe lang doet ze dan?
3: Dit is mijn vijfde jaar les, Jan.
2: Vijfde jaar, en dan jou is altijd surfles?
3: Ja, altijd surfles.
2: Okay. Alle planken, want we hebben iets gekregen, er is foil, er is kite en er is natuurlijk de traditionele plank.
3: Ja, alle ja, maar... Eigenlijk meeste windsurfen.
2: Meeste windsurfen. Maar ja, kiten was een beetje een bedwan, hè, om dat goed in de vingers te krijgen.
3: Ja, daar ben ik nog een beetje aan het oefenen, inderdaad.
2: Shit, nou kom ik hier aan en dan ben ik amateur. Ik heb het 34 hier net dien, denk ik. Hast letterlijk net. Help mij eens, waar beginnen we? Want als je daar een plank lezen, is dat de basis?
3: Ja, we beginnen dan, denk ik, met zo'n groot mogelijke plank om
2: er maar goed, ja.
3: In te komen. Ja.
2: Of jou een hele meter?
3: Ja, zoiets. Klinkt goed.
2: En dan gaat het om stabiliteit, je er even hinder in. Want dit is denk ik een plank, weet je, stabiliteit oefening?
3: Ja, hier oefenen we voor het algemeen trapeze varen op. Dus echt mij het zeil en hoe staat dan del 6.
2: Shit, dit is van gevorderden dus.
3: Ja, dit is wel voor de gevorderde lessen.
2: Ja, maar goed, dan begin je dus mooi een grote plank. En dan?
3: Ja, dan een zeiltje. Dan beginnen we even op het strand met het omheen loeken van het zeil. Zodat we net klikken op het wetter binnen. Zodat we die stabiliteit nog net gaan matten. En dan even zien hoe staan we erop. Hoe varen we voet.
2: Is dat nog... ik ken mij van vroeger uit herinneren. Ik doe het ook wel eens op een surfplank. Zie je, dan was dat zeil omheen loeken. Het waait. Het stinkt golven. Dus je is te wankelen op een planken. En dan was dat zeil omheen trekken. En dat gaat heel vaak mis.
3: Ja, dat gaat wel vaak mis. Maar gelukkig gaan we hier net zo volle golven. Dus dat zit wel een beetje mee.
2: Ja, dus dan trek je dat omheen. Maar het is wel dus belangrijk dat ze het eigenlijk hier al op het strand oefenst.
3: Ja, dat ze het op het strand even oefenst. Wist was het op het wetter dwammast.
2: Ja, want dan heeft het zeil omheen. Ja, dan moest dus die geekbait pakken.
3: Ja, dan doen we eerst de voet naar achter, dan de mast erop op en dan als allerlaatste pakken we de geek, zodat er een beetje snelheid in komt.
2: Ja, want dat is het belangrijkste, dat als dan schist, dat stabiliteit hast, dat is dan dat zeil los hast, rug hast.
3: Ja, dat is de mast rug op hast, want dan is het rug erop.
2: Ja, want schoen, dan is
3: ja, dan draait of in de wien of mij de wie mij.
2: Dat is ik nog wel wat, hè. Is het iets wat heel dreig is om te leren?
3: Nou, het gaat op zich best snel, maar op een grote plank begint.
2: Ja, maar iedereen wil natuurlijk zo gauw als mogelijk een leads, hè, zoals dit. We hebben het hier door, 3 meter 30, denk ik.
3: Ja, we praten het tegenwoordig in liters.
2: Liters?
3: Ja, net meer in lengte.
2: En hoeveel liter is dit?
3: Dit is ongeveer 180 liter, denk ik.
2: 180 liter. En had je dan zo'n grutten? Waar ik het dus een half jou een hele meter? Hoeveel liter is dat?
3: Ja, ik denk 230 ongeveer.
2: 230 liter. Dus die praten dus nu in liters. Dus hoe minder liters, des te sneller.
3: Ja, des te meer het zinkt en des te sneller het uiteindelijk is. Ja.
2: Dat zinken, dat is iets. Daar kiest ook misschien maar omgaan.
3: Ja.
2: Maar dat 3 is zo beginners net on, hè?
3: Nee, want dan is het wel heel wiebelig.
2: Ja. Dus zit je nou de massa's een les, Jan?
3: Ja, ik had straks een privéles.
2: Privéles, dat kinder ziek?
3: Zeker.
2: Dan is het 1 op 1, 1 op 2 en dan zielen. Ja. Of het wetter op zo volle mogelijk zielen en varen.
3: Zo volle mogelijk tips krijgen om daarna dat wij alleen zelf dat te passen op die surfen.
2: Ja, maar dat is een beetje dan de laatste stap, denk ik. Hè? Dat je dan, hè, dat ze met die hier op in zitten en dat ze dan voortvaren kennen dat ze eigenlijk net wegsurfen. Nou ja, dat ze wel weer omkomen vanzelf.
3: Ik hoop dat ze wel weer omkomen, ja.
2: Ja, want dat, nou, je zit er nou voor, Joert, mooi aflandige wien. Is dat er nog gevaarlijk voor mensen die Joert beginnen?
3: Nou, je voor in de bike is het 1 kilometer lang steen. Dus iedereen komt gelukkig terug. Maar we moeten wel een beetje oppassen dat het net te viergelt. Maar dat horen we goed in de gaten.
2: Ja, dat wel eens trouwens dat er iemand, Lieke als ik, die dan denkt van, oh, ik ken het wel. Op het wetter stapt en net waarom kom ik in?
3: Nou, meestal ben we er nog wel op T&B. Maar er leidt altijd een reddingsboot clear.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Om het aanvoeren.
0: De dag voorbij.
5: Ja, het is deze dagen heel mooi waar, maar het is er zelfs ook heel droeg waar. En zo droeg dat de natuur daaronder te lijden had. Ze werden bladen en gas, giel, wat er op hem keeler worden. En ook voor insecten had het nedige gevolgen, nadelige gevolgen. Libellus begrijpt, die kennen net Libië, die instant droeg landschap en men dus hield het minder te zien. Verslaggever Pelle Nieuwman geeft mij boskrachter Lisander van Ozanen de bosk in om te zien hoe droeg het nou echt is.
6: Ja, als je kijkt naar de neerslagtekorten zeg maar, vanuit KNMI, die mooie staartjes die ze altijd maken. Dan zitten we eigenlijk alweer parallel op de lijn van 2018. Dus dat extreme jaar waar we toen op zaten. Grote verschil is denk ik wel dat we af en toe nog wel een buitje gehad hebben. Waardoor je in de kruidlaag en de graslaag zeg maar, het nog minder ziet. Volgens mij was het toen al geler rond deze tijd. Maar de bomen die van diepere grondwaterlagen zeg maar, afhankelijk zijn. Ja, die merken nu echt wel dat ze al dorst beginnen te krijgen. En ook al dingen beginnen uit te vallen.
7: Ja, je vergelijkt het met 2018. Is dat het rampjaar qua droogte?
6: Nou, wel denk ik wat vers in de geheugen ligt. Hè? 76 was echt een jaar die de geschiedenis in ging. Dus dat is echt volgens mij het recordjaar. Maar 2018 is nog niet zo heel lang geleden. En toen hebben echt wel in de natuur zich heel veel dingen gereset eigenlijk. Dat echt wel grote bossen vakken eigenlijk. Dus echt bomen massaal uitvielen. En ik denk dat we dat nu weer straks gaan zien.
7: Ja, dus die buitjes die we de afgelopen dagen zo nu en dan zagen, dat is lang niet voldoende.
6: Nee, zeker niet. Nee, misschien wel voor die kruidlagen, dus voor die grassen. Dat die daar we net even van opleven. Maar zo'n boom die krijgt het echt niet, die krijgt er niet veel meer van mee.
7: Ja, het is hier dus veel geel. Het wordt steeds geler. Dat is dus een slecht teken. Kan de natuur en deze bomen zich voldoende herstellen hiervan?
6: Ja, in principe is dit een soort noodsprong. Hè? Wat ze nu doen, ze merken dat ze watertekort hebben en dus willen ze de verdamping stoppen. Dus ze stoppen de verdamping door het blad eigenlijk eraf te gooien. En daarmee kan die volgend jaar wel gewoon weer uitlopen. Dat zal niet voor iedere boom zo gelden, maar de meeste bomen die zeggen eigenlijk gewoon, nou, ik stop nu met verdampen, nu is het klaar. Maar ze worden natuurlijk wel zwakker. En als je zwakker wordt, ja, dan betekent ook dat je aangevallen kan worden door insecten massaal. Omdat je verzwakt bent. En dat zie je bijvoorbeeld heel snel terug bij naaldbomen.
7: We zijn nu een stukje verder gereden naar een gebied dat eigenlijk normaal gesproken vol ligt met water. Maar nu staan wij op het gras, dus het is helemaal droog. Maar dat is geen goed teken.
6: Nee. Nee, normaal kunnen we hier op afstand, soms met verrekijken, zeg maar, de waterstand aflezen. Maar nu is het bijna droog. Ja. Maar ja, het is wel weer aangrijpend als je het zo ziet. Hè. Ja, het is wel weer heftig. Ja. Het water is best wel essentieel natuurlijk voor heel veel natuur.
7: Ja, wat zijn dan de grootste zorgen die jullie hebben als Staatsbosbeheer?
6: Je weet niet zo goed waar het heen gaat. Zeg maar. Hoe vaak gaat het zich nu herhalen? Hoe krijgen we dit nu ieder jaar eigenlijk mee te maken met dit soort droogtes? En hoe gaan de bomen daarop anticiperen? En je krijgt ook een nieuwe generatie bos op bepaalde plekken waar het bos uitvalt. Ja, gaat de nieuwe generatie met jongere bomen, zeg maar, gaat die daarop anders al op reageren? Zijn ze daar beter tegen bestand? Gaan ze daarop zichzelf op aanpassen? En dat is voor ons een beetje zoeken naar de toekomst toe. Van, ja, hoe gaat dat eruit zien?
7: Ja, verwachten jullie dan ook dat het steeds droger wordt?
6: Ja, ook daar zijn natuurlijk de meningen over verdeeld. In die zin wordt het steeds extremer. Dus ook 2 jaar geleden zagen we een extreem nat jaar. En dat is natuurlijk ook iets wat gewoon kan gebeuren. Hè? Het wil niet zeggen dat we ieder jaar een droog jaar krijgen, maar dat het steeds extremer wordt. Ja, volgens mij zijn we daar wel met elkaar over uit dat gewoon wel aan de orde is.
7: Ja. Dan nog even de grote natuurbranden die we natuurlijk zien in Spanje en Frankrijk. Is zoiets ook realistisch hier in het Rens-Friese Wold?
6: Nou ja, niet zo extreem als daar, denk ik. Je ziet daar natuurlijk al dat het al ook al nog extremer droger is dan hier. Met nog hogere temperaturen, waardoor het nog harder uitdroogt. Waardoor je echt uitzonderlijke situaties krijgt die we hier nog niet hebben. Kan het ooit zo uit de hand lopen? Nou, het is wel iets waar we natuurlijk als terreinbeheerders, maar ook met de veiligheidsregio en de brandweerkorps, wel eigenlijk het hele jaar door mee bezig zijn. Hè? Je gaat je niet op de droogte concentreren als het droog is. Met dit soort situaties zijn we eigenlijk het hele jaar wel bezig om te kijken van hoe kunnen we een oncontroleerbare natuurbrand met elkaar voorkomen. Dat er een natuurbrand ontstaat, die is er eigenlijk ideaal. Wel, ieder jaar zijn er wel eigenlijk kleine brandjes, maar grote ongecontroleerde branden. En dat proberen we eigenlijk steeds met elkaar te voorkomen.
5: Een bijdrage, Wereld van Verslaghouwer, Pelle Nieuwman.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Collega Hajo Bootsma die spaant de hele dag al om in Makkum en omjouwing. En hij stiet begin van de middag op een surfplank op het strand van Makkum. En als hij dan op dat strand stiest en de sjust in de richting van de Aarsluidijk, dan sjust er bij Kwarnwutte Zon allereer van die kitesurfers.
4: Hoe is je zo onder de kust?
5: Nou, het is prachtig mooi waar.
4: Ik zie dat je hem druk dwanden bent. Althans, hij is druk dwanden mooi touw uit de tiers en kraaien.
5: Ja, we zullen even kijken. We zullen even.
4: Zit er haast op, sorry.
5: Ja, joh. Nee, we zullen even proberen wat kijken. Gewoon even boetje.
4: Boetje neemt het. Voor mij zit een hele stevige wind. Ik steen al lekker in het windje. Dat is wel noffelijk.
5: Ja, dan hebben we iets lichtere kite. En we krijgen even een surfenvest. We hebben van alles mijn om. Nou, de dag mooi vullen op het water.
4: Dit is eigenlijk wat je had je sissen simmer in Friesland.
5: Ja,
4: dit is de definitie.
5: Dit is de definitie.
4: Ja. Achter dat dichte bregen staan?
5: Nee, wees net jong. Dit is machtig. Dit is machtig. Mooi op het water, bartje, de hele dag wat omverteren. En jongens, dan ben je mooi rozig.
4: Dat is wel lekker, hè?
5: Ja, dan. Ja.
4: Wat gooi je dan op, op je surfplank dan? Want je haat Zimmerig zeil en dan zit je bij deze wien. Ik zie het is een fjouwer, denk ik ongeveer.
5: Nou, de wien zwakkert aan wat harder. Dus we zijn van, we pakken nou even niet een grutter. Maar dan heb ik wat een licht plankje. Dan hebben we wat een grutter zeil nodig om uit het wetten buiten te lopen. Dus we zijn van, we gooien daar nog een zon op.
4: Dat is wel een heel groot zeil, eens.
5: Dat is...
4: Dan kun je wel echt trof leren.
5: Dan kun je een leuk gang maken, ja.
4: En had je dat allemaal kites, hè? Want ik bedoel, ja, je maat heren, die is er ook dwan om als je het vies krijgen.
5: Ja.
4: Je moet alles maar er al zongen.
5: Het goed is, je daar alles loft in.
4: Alles loft in, dat leidt er al.
5: Ja, dat leidt in, kleur, je hoort hem met een opblaaster. En dan, ze wisten al met twee kites de loft in kunnen hazen.
4: En je daar de hele familie?
5: Nou, ons de beurt.
4: Ons de beurt?
5: Ja, we hebben maar eens twaalf per kite ongeveer. Ik wil wat helpen, beter horen. De loft even inletten. Dus dan...
4: Maar ben je een expert of?
5: Nee, ik ben hobbyisten.
4: Hobbyisten, ja, hij laakt het al. Hij zit al van expert, nou ja.
5: Nee, hobbyisten.
4: Ja, en dan hier even met het fietsje heen, fietskar. Althans, het ligt op een fietskar, maar het is een autokar.
5: Nee, het is een autokar.
4: Alles erop,
5: inpakken en wegwezen.
4: Het is dan ik wel ideaal dat je hier zou zitten, want je kwam van de zon vanzelf en zie je makken in de fjitten.
5: Dit is een mooi plakje. Dit is prachtig mooier.
4: Kind, het has beter, zou je zeggen?
5: Nou ja, het kan altijd beter.
4: Ah, okay.
5: We missen de snackbar en het bier nog.
4: Daar zit iets verderop, had ik het idee dat er een snackbar zit.
5: Oh, dat heb ik nog net jongen.
4: Had je dan een coolbox meenemen, kun je dat bier in
5: halen? Ja, maar dat wordt op een gegeven moment warm, hè, als je de hele dag hier binnen.
4: Nou ja, je zou de koelbox niet wetten zetten kunnen.
5: Ja.
4: Ah ja, ik ben zo wat, hè?
5: Nee, maar ik net de volgsoep, maar dat waar.
4: Nee, had je zo lekker aan sporten binnen?
5: Nou, dat niet. Ja, dan doen we een paar biertjes. Nou, en dan hebben we de dag weer gaan.
4: Zo mooi, hè?
5: Dit is prachtig.
4: Iedereen op wetten,
5: iedereen heeft plezier. Beter kind dat. Dit is net iemand zijn gereinigd huizen.
4: Nee, hier houdt om je heen net, hè?
5: Nee, die ben je net.
4: Dit is zat in mijn wens, man.
5: Ja, dit is prachtig. Genieten.
4: Dan succes. Lekker geniertje nog.
5: Dat doen we.
4: Jo, hoe net mooi te helpen om de boel uit de tiers te krijgen? Of ga je die van jou dienen?
5: Nee, ik krijg hulp mee met het zeil op een surfplank. Ik zeg, nou die man even helpen.
4: Nou, die man even helpen. Nou, goed idee. Succes, man.
5: Hey, bedankt.
4: Maar, een soort willen haast. Ja, net de hut, hè?
5: Nee, kom.
4: Net de heeg. Kinderen springen een beetje goed of net?
5: Dat is wel zin. Hobby, hè? Hobby.
4: Hobby. Ja, oké. Okay. 30 meter?
5: Nee. Al ben je goed of jouw meter, hele ben gewoon.
4: Het is wel wedstrijd, hè? Dat meisje kan bij ze 4 en zijn eens mogen te gaan.
5: Ja, maar...
4: Dat is net voor hem.
5: Je hoort nog net.
4: Oké, nou succes, tot wel.
5: Ja, bedankt. Hoi.
6: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt aanvoeren.
6: De dag voorbij.
7: De Snitsweken is in volle gang. Joert is de vierde dij van het evenement dat voor de 89ste keer houden wordt. En de Swiss en de Goertien. De Sielerij stiet zelf centraal, maar er was altijd een soort omhinnen. Denk om een rubberboordjesrace, 4 leppen, een prikkel eer met merken en ik verticaal fietsen. Bij Elster Traap komt dan een beetje heger. Verslaggever Dennis Stemstra vond daar zusjes op die het bezochten. Ja.
8: Hoe wie het om in dat ding te stappen?
9: Best wel een beetje eng, want hij ging wel heel hoog. Maar het was ook wel leuk om te ervaren.
8: Wat weer is zo leuk hoor?
9: Nou ja, dat je het mooi het uitzicht kon zien. En dat echt, het was best wel grappig, omdat de fiets best wel zwaar was ook.
8: Dus er moest wel terugtrappen?
9: Ja, dat zeker moest je doortrappen.
8: En wat vond je ervan?
10: Ja, eng. Want het was best wel zwaar, maar ik ben niet helemaal tot een topje gegaan.
8: Is je les van hichten vreemd?
10: Ja.
8: Maar hoe wie het uitzicht?
10: Dat was wel heel mooi.
9: Ja, je kon het Bogeman zien en de hele kermis kon je ook zien. Dat was echt heel vet. Ja.
8: En is het voor herhaling vatbaar?
9: Jawel, het was best wel leuk, ja.
8: En voor jou?
10: Het is wel te doen.
8: Vanzelfs kunnen merken net ontbreken. En meestal is van merken dus een zee ontbonkende muziek en flitsende lampjes. Maar speciaal voor meesken die net een soort prikkels kennen, is dat nou even net het geval.
0: We binnen op een kermis is net. Ja.
8: En waarom specifiek dit tijdstip?
0: Het is nou prikkelarm van 1 tot 12. En bij het 12 nou wat jongere ben en die vinden het gewoon heel fijn. Nou ja, dat het wat minder lawaai is. Ze horen wel van de lampjes. Maar als het de muziek te loert is, dan is het al snel te volle. Ja.
8: Want oors is het echt lastig te dwan als de muziek op normaal volume stopt.
0: Ja. Ze hebben wel een gehoorbescherming op. Dat vinden ze zelf heel fijn, want dan komen de prikkels minder uit binnen. Maar zelfs dat er dan wel loert muziek is en dan kan het dan wel eens miswijzen. Ja.
8: Ga je vaak naar de Snake Week?
0: Nou, we beginnen wel altijd even naar de Snake Week kermis. En daar ben we vroeger ik wel maar opgegroeid dat we toch even een keer in de week naar de kermis gingen. En dat was toen bijna een ambitie mooi, Jan. Ja.
8: Want wat vind je een vast aan wieken van de Snake Week?
0: Het is mooi dat ik gewoon ken. Het is een drokke wieken, hele leuke wieken. Ik vind het altijd wel gemoedelijk, maaier, toeristen en iedereen is eigenlijk gewoon de trokker heen. En dat is wel een hele fijne wieken, ja.
8: Nee, dit hier bij de Snake Week is het vierjeppen. Meestal kun je achter bij het balwerk in de kunde komen met de sport.
1: Nou, kom op, Jeppie, zet hem op. En daar gaat hij. En dan even hard aanlopen en dan pakt de stok. En ja hoor, daar gaat hij. Oeh, lijkt het dat erop.
8: Dat ging niet zo goed.
11: Nee, dat ging niet zo goed. Ik dacht altijd dat kikkers heel goed konden springen. Maar deze kikker moet nog even oefenen.
8: Je had hem bijna gehaald.
11: Ja, bijna. Ik was er wel, maar ik rolde toch nog door. Dus.
8: Wat ging er mis?
11: Ja, ik weet het niet.
8: Je ging wel aardig omhoog.
11: Ja, ik kon nog een stukje klimmen, maar uiteindelijk sprong ik denk ik te snel door. En toen belandde ik in het water.
8: En dan ook nog in een kikkerpak?
11: Ook nog in een kikkerpak. Ja, hij is best wel zwaar. Ik kan mijn hoofd bijna niet optillen. Maar... Nee.
8: Heeft dat er misschien mee te maken?
11: Ik denk het wel, ja. Ja, uiteindelijk was dat best wel zwaar en rolde ik nog sneller door. Ik ga nog even oefenen.
7: Ja, dat is misschien wel een beetje nedig. Een reportage van al de snitswieken. Wie dat weet dus van alles te belibben is.
6: Alles wat je thuis mist hebben, Joes.

0: Alles wat jouw dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
1: De dag voorbij.
2: 350 kilometer kuilen. Dat is wat Alex Grijnen danshoeën om hield op te helling voor de palliatieve zorg in Friesland. Joost wie de laatste dag. Alex, goedemiddag.
3: Ja, hallo, goedemiddag.
2: Hoe is het gegaan?
3: Verbazingswekkend goed. Ja, ik was uiteraard wel aan het trainen hiervoor, maar dan is het altijd nog even afwachten hoe de dagen verlopen. Hè? Dat weet ik, ja, sommige dingen kun je gewoon van tevoren niet inplannen. Maar het ging goed.
2: Ja, want er zaten er bijvoorbeeld ook een heel paar heel warme dagen bij.
3: Ja, vooral, ik ben dinsdag begonnen en die woensdag, dat was volgens mij de warmste dag. Het was 32 graden of zo. Nou, dat was echt wel afzien, ja. Dat was echt heel erg moeilijk. Dinsdag heb ik nog heel erg veel kunnen hardlopen. Maar de woensdag dus alleen maar aan het wandelen geweest. Dus af en toe in het water gesprongen. En maar proberen jezelf koel te houden. Dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja, ja. En wat voor route heb je gelopen? Was het een soort rondje Friesland?
3: Ja, het was een rondje Friesland. Ik ben in Dokkum begonnen. Toen ben ik naar boven gelopen richting Holwerd. En van Holwerd ben ik richting Zoutkamp daar die buurt gegaan. Vandaar ben ik richting de Vledder. En van Vledder naar Gasteland. Van Gasteland naar verder naar boven. Dus ik heb er 7 dagen over gedaan. Dus elke dag ongeveer 50 kilometer hardlopen en wandelen. Ja.
2: Ja, toch een behoorlijke prestatie vind ik dat. Wat was de aanleiding voor jou om dit te doen?
3: Nou, de aanleiding. Ik ben 13 april ben ik begonnen met een GoFundMe. Om geld op te in te zamelen voor de palliatieve zorg. En dat is omdat mijn vriend 5 jaar geleden is overleden aan alvleesklierkanker. En ik heb de palliatieve en de terminale tijd heb ik van dichtbij mee mogen maken. Het was een hele intieme tijd. En ik wou eigenlijk meer aandacht geven aan de palliatieve zorg. Omdat dat eigenlijk een ondergesneeuwd kindje is eigenlijk. Hè? Want niemand heeft het erover, of niet zoveel, of pas op het moment als je er iets mee te maken hebt. En het is ook een zwaar thema, maar het is ook op de andere kant een heel erg mooi thema. Want je hebt het dan niet meer over koetjes, kalfjes, je hebt het dan over de dingen die er toe doen. Maar soms heb je er ook gewoon helemaal niks te zeggen en je bent er gewoon voor een ander.
2: Ja, eigenlijk zijn het heel veel waardevolle momenten die je toch nog met elkaar meemaakt.
3: Precies, dat.
2: Ja. Ja. En in het geval van uw vriend was het ook zo, vertelde u mij. Van heel, in het begin zijn er nog heel veel mensen dan om je heen, maar steeds meer mensen vallen dan weg. En toch heb je in de trant van, er is nou helemaal niemand meer.
3: Ja, precies. Dus zo ging dat inderdaad. En, maar ook van mijn eigen kant. In het begin dan heb je het via de app, heb je het over de ziekte. En op een gegeven moment dan weet je het gewoon van mijn kant niet meer waar je het over moet hebben. Want op een gegeven moment ben je een beetje uitgepraat. En constant over de ziekte praten, dat is ook lastig. Dus het verwaart het dan een beetje. En dat is geen goed of fout, maar dat gebeurt heel vaak.

0: En dat Alex, hè, zo heette hij, Alex Petersma, dat hij mij toen appte van, ja, er blijft eigenlijk niemand meer over. Er appt bijna nooit meer iemand. Dat was voor mij eigenlijk het teken van, ik moet er gewoon voor hem zijn. Ik wil er gewoon voor hem zijn. Dat, ja.
1: Ja, en dat bent u dus ook geweest. Je kunt dan zeggen van oké, dit was het, hier ben ik bij geweest. Maar toch heeft u ergens ook gedacht van ik moet meer doen om te zorgen dat die palliatieve zorg dat het goed van de grond komt.
0: Ja, want het is gewoon ook een hele. Het is een hele heftige tijd, maar het is ook een hele mooie tijd. Of mooi in de zin van, ja, je maakt contact op een andere manier. En ja, ik vind daar moet gewoon meer aandacht naartoe. Hè? Ik ben dan voornamelijk aan het geld inzamelen voor de PTZ-locaties in Friesland. Ik zit inmiddels op 3.500 euro, maar er moet nog 1.500 euro bij. Om alle vijf locaties met 1.000 euro te voorzien.
1: Ja, wat zijn dat precies voor locaties?
0: Dat zijn dus in Dokkum, in Drachten, in Heerenveen, Sneek en Leeuwarden.
1: En
0: Zijn,
1: daar.
0: en daar zijn de hospices zijn daar. En daar is ook de VBZ mee aangesloten. Want dat is een vereniging. Vrijwillige palliatieve terminale zorg. Het
1: Ja.
0: zijn allemaal vrijwilligers die dan gewoon bij je naar thuis komen om eventueel te waken of als de familie gewoon even eruit moet, dat er toch iemand erbij is dan bij degene die palliatief is of terminaal is.
1: Ja, en behalve geld, het zou er nog iets anders zijn waarvan u zegt, dat wil ik de mensen op dit gebied meegeven.
0: Nou, ik heb dus een rondje Friesland gemaakt en ik ben onder de indruk hoeveel lieve mensen ik eigenlijk tegen ben gekomen en hoeveel liefde en zorg er eigenlijk in Friesland is voor een ander. Zo ben ik in de buurt van Bakkeveen was een boerderij en er was een meneer die kwam op een fiets achter mij aan en die drukte mij geld in de hand en zei van, ik vind het zo geweldig, ik heb je gezien op de televisie bij Omroep Friesland. Ik zeg, nou, ik ben er bijna en dan moet ik even wat slaapplek vinden. Ik zeg, ja, je mag bij mij slapen. En dan de gastvrijheid en ja, ik werd gewoon meegenomen. En dat was prachtig. Dus er is meer liefde in Friesland dan in de eerste instantie misschien denkt of zo.
1: Nou,
0: Ja.
1: dat is een mooi slot van dit
0: Ja.
1: gesprek. Dankjewel dat je even aan de telefoon was. Goed dat je het
0: Ja.
1: gedaan hebt. En ik
0: Dankjewel.
1: hoop de laatste 1500 euro er nog bij komen. Eigenlijk schijnen wie
0: Dankjewel.
1: dat. Hij die dus een roensje Friesland, onkuierend en hutdravend, om mild op te hellen voor de palliatieve zorg hier in Friesland.

0: Alles meenemen voor de vakantie.
1: Zonnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling kregen inwoners van omliggende dorpen een waarschuwingsbericht via NL Alert. En ook is het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer stilgelegd. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt dat daarvoor onvoldoende informatie is. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De stabiliteit van de dijken op Terschelling staat onder druk. De aanhoudende droogte kan scheuren verergeren. Daarom worden zeedijken de komende tijd extra gecontroleerd en mogen er voorlopig geen schapen grazen. Daarnaast vraagt het waterschap toeristen, inwoners en boeren zuinig om te gaan met water. Zo worden mensen verzocht korter en minder vaak te douchen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in de vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. 2 mensen zijn omgekomen na de diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. De 2 hadden al gezondheidsproblemen, zegt de gezondheidsdienst in de staat Michigan. De diarree werd veroorzaakt door een parasiet. In heel de Verenigde Staten zijn honderden mensen opgenomen na een besmetting met die darmparasiet. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm, zo'n 20 graden. Morgen dan geregeld zon, ook wat bewolking. En vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt morgen 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Weer een tropische dag en ook wij hebben onze zomerse bosbrand. Gemeente, we lezen Openbaring 16, de verzen 8 en 9. De vierde engel goot zijn schaal leeg over de zon. En de zon kreeg de kracht om mensen te verbranden met zijn vuur. Daardoor werd het vreselijk heet op aarde. De mensen vervloekten God omdat hij hen op die manier strafte. Toch veranderden ze hun leven niet en ze eerden God niet. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. We beginnen vanavond ver weg in Japan, waar de munt, de yen, in vrije val is. We bewegen ons daarna westelijk naar Myanmar, waar voor het eerst in lange tijd een teken van leven was van oppositieleider Aung San Suu Kyi. We komen al flink in de buurt wanneer we vieren dat er morgen een verzwaarde hoogspanningsleiding tussen Nederland en België wordt geopend. En landen uiteindelijk in eigen land, waar we aandacht vragen voor voetangels en klemmen in het reïntegratieproces na lang ziekteverzuim. En er is ook nog muziek na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 3 augustus.
2: Al de hele dag zijn brandweerlieden en defensiemedewerkers aan het blussen in een natuurgebied in het noorden van Limburg.
3: We hebben hier te maken met een brand in een gebied van 21 hectare.
2: Onder meer Chinook-helikopters met grote waterzakken werden ingezet. Zoals u hoort. En de brand woedt nog steeds omdat blussen moeizaam gaat.
3: We hebben hier te maken met heel veel dennenbos. Dennenbomen, daar zitten natuurlijk bovenin zitten daar de naalden van de dennen. En als die gaan branden, dan is het lastig te bestrijden. Daar kun je moeilijk bij.
2: En door de droogte breidde het vuur snel uit.
4: Hoe droger die vegetatie is, hoe makkelijker een natuurbrand kan ontstaan en hoe sneller deze zich in eerste instantie kan uitbreiden.
2: En daarom moest een camping in de buurt preventief worden ontruimd.
5: Iedereen die is eraf. Dat gaat om een paar honderd mensen. En dat valt niet mee om iedereen eraf te krijgen natuurlijk.
2: En dat ging volgens deze Duitse toerist heel snel. Hij kon bijna niets meenemen.
6: De auto staat alles op de camping. En dus kijken we maar wat passiert. We hopen dat alles goed gaat.
2: Ook stress bij medewerkers van een dierenpension. Zij moesten op stel en sprong voor opvang van de dieren zorgen.
7: Contactpersonen, zoon, dochter, die hebben ze opgehaald.
2: En vanwege de droogte varen op verschillende plekken in Nederland de veerponten niet meer.
8: Wouwen met de pont, maar hij doet het niet. Het water is te laag.
2: En dat gebeurt niet vaak.
9: Deze veerpont vaart iets meer dan 50 jaar op deze plek. En naar mijn bekend is de eerste keer tijdens ons vaarseizoen dat wij uit de vaart gaan.
2: En dat leidde bij sommige fietsers tot emoties.
10: Maar janken, maar dat doe ik niet. Ik hou het in.
2: Wat moeten de mensen doen die toch naar de andere kant van de rivier willen?
9: Ja, wachten tot veerpont komt of omrijden via de bruggen.
11: Maar wachten kan je heel lang wachten.
9: Misschien wel, ja. Ik hoop dat ze een goede lunchpakket hebben.
2: Niet iedereen had de energie om een fietstochtje te maken, want...
12: Het is te warm.
2: Het weer was tropisch.
13: Vrijwel heel het land was het warmer dan 30 graden. Alleen hier aan zee begon de wind in de loop van de dag te draaien en kwam er wel wat verkoeling.
2: Anderen hadden hun eigen manier om verkoeling te zoeken.
14: Shoppen en de airco in.
2: En opnieuw was het Nationaal Hitteplan actief.
15: Er zijn wat meerdere warmere periodes geweest. En als je daar goed aan hebt blootgesteld, dan acclimatiseer je ook. Dan wendt je lichaam aan de hitte en is het ook weerbaarder tegen.
2: Nou, genoeg narigheid. Tot slot iets heel anders. De Amerikaanse gitarist Tom Morello, bekend van de band Rage Against the Machine, heeft een muzikale ode gebracht aan een Haarlemse verzetsheldin. En dat klinkt zo. Het gaat over de Haarlemse Truus Menger en haar zus, die een hoge Duitse officier meelokte in de bossen en hem daar ombrachten. De zoon van Truus is blij met het nummer.
16: Ik vind het letterlijk eervol.
2: Waarom vindt hij dat de artiest het allemaal erg aanzet?
16: I never felt so alive. Ik heb me nooit zo levend gevoeld. Nou ja, dat is de dichterlijke vrijheid van Tom Morello geweest. Want de dames stortten in en voelden zich helemaal niet levend. Ze zijn er eigenlijk Mijn tante en mijn moeder zijn de rest van hun leven ondergebukt gegaan.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Ik had hem eigenlijk hier wel even een biertje willen geven. Maar ja, wanneer krijg ik die jongen in West-Friesland?
2: Ismael de Bruin las de kranten vanmorgen.
12: Veilig Thuis Amsterdam-Amsteland krijgt het nog altijd niet voor elkaar om meldingen op tijd te beoordelen, schrijft het Parool. Bij de organisatie kunnen huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld. Het behandelen van meldingen mag 5 werkdagen duren. Veilig Thuis deed daar vorig jaar gemiddeld 25 werkdagen over. En dat terwijl de inspectie eerder al kritisch was en er verbeterplannen waren gemaakt.
2: De problemen zijn al jaren bekend. Zo bleek in 2020 al dat 11 betrokken instanties ernstig tekort waren geschoten. In het geval van Famke Koeman van 14, die werd omgebracht door haar vader. 2 jaar geleden schreef de inspectie nog dat gezinnen te lang moesten wachten op de actie van Veilig Thuis. Die vertraging zou vooral samenhangen met de overdracht van informatie aan lokale hulpteams.
12: In het Nederlands Dagblad een artikel over de nieuwe documentaire serie De Poorten van Europa. De makers kregen een uniek kijkje in de keuken van Frontex. Ze leggen het werk van de Europese grenswacht bloot. De serie laat de spagaat zien waarmee de leiding van Frontex te maken heeft. De grenspolitie moet mensenrechten beschermen en soms levens redden. Aan de andere kant vraagt Europa steeds luider om een harder migratiebeleid.
2: De directeur van Frontex zegt: het is niet of grondrechten of grensbeheer. Het is grensbeheer en grondrechten. Maar de praktijk is weerbarstiger. Zo zijn in de documentaire beelden te zien van de Griekse kustwacht die een boot vol mensen te lijf gaat met stokken en waarschuwingsschoten. Ook de Bulgaarse grenswacht slaat en schopt, schrijft de krant.
12: Nederland gaat gemukt onder rattenplagen, lezen we in het AD. Diverse media melden dat de rat bezig is aan een opmars. Zo was onlangs in een video te zien dat de ratten rondliepen in een vestiging van New York Pizza in Rotterdam. In Haarlem werd een collectief van bewoners opgericht vanwege verzakkingen in straten door ratten. Het is niet gezegd dat er dit jaar ook echt meer ratten zijn dan anders, zegt het kennis- en adviescentrum Dierplagen. Het kan wel iets zeggen over hoe snel mensen een rat melden.
2: Maar wanneer spreken we eigenlijk over een rattenplaag? Vraagt de krant. De directeur zegt: ik spreek van overlast als de aantallen zo groot zijn dat ze risico's meebrengen, zoals in het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Het centrum ziet geen enorme toename in het aantal ratten. Daarbij moet worden aangetekend dat er geen onderzoeken lopen en de rattenmonitor van het RIVM is opgeheven.
12: Nederland maakt zich op voor de grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 1999, schrijft de Telegraaf. De belangstelling voor het fenomeen op 12 augustus is enorm groot. Dat merkt bijvoorbeeld een fabrikant van eclipsbrillen, bij wie de verkoop van die brillen per dag bijna verdubbelt.
2: Het heeft iets mystieks, dat bekijken van de hemel, zegt Ton Hogeboom van de Sterrenwacht Midden-Nederland. Ik heb het idee dat mensen sinds corona op zoek zijn naar een soort bezinning. Bij alle onrust van nu hebben mensen behoefte aan iets wat alles in perspectief plaatst.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Jonathan Jeremiah had wat geluk nodig. Nou ja, wie niet? De Verenigde Staten en Japan kochten samen voor tientallen miljarden dollars aan yen in een poging die Japanse munt in waarde te laten stijgen. Want de yen staat er niet best voor. Wat is er aan de hand? En zet die reddingspoging van Tokio en Washington een beetje zoden aan de dijk? Ik bespreek het met Georgette Boele, valuta-expert bij ABN AMRO. Goedenavond, mevrouw Boele.
1: Goedenavond.
0: Hoe slecht gaat het eigenlijk met de yen?
1: Nou, als je kijkt, zeker ten opzichte van de dollar, was het het laagste punt in 40 jaar.
0: In 40 jaar?
1: Ja, en bij de euro, ten opzichte van de euro, hadden we het nog niet gezien sinds de introductie van de euro.
0: Sinds de introductie van de euro, ja, nee, want dat is nog geen 40 jaar, dus dat is logisch, ja.
1: Ja, dus eigenlijk niet zo goed.
0: Nee.
1: Er zijn natuurlijk een aantal dingen voor aan te voeren waarom die yen zo zwak was.
0: Nou, vertel het dus.
1: Zwak is nog steeds.
0: Ja.
1: De yen reageert heel erg op renteverschillen met het buitenland. En dat komt omdat er een hele hoop mensen in Japan dus eigenlijk buiten Japan beleggen.
0: Ja, ja.
1: Omdat ze daar proberen meer te verdienen of meer op een beleggingsrendement te halen, zeg maar. En daarnaast, zeker dat is meer recent, Japan importeert veel energie.
0: Ja.
1: Dus olie, gas, ook veel dingen die ze eten, dus voedsel.
0: Ja.
1: Als dan zeker de olie- en gasprijzen omhoog gaan in Japan of in de wereld, dan is dat niet zo goed nieuws voor Japan.
0: Nee.
1: En daarnaast, sinds oktober vorig jaar is er een nieuwe premier in Japan.
0: Ja, mevrouw Takeuchi.
1: Ja. En zij heeft nogal wat beleid aangekondigd om de economie verder te ondersteunen, maar ook defensie. En de markt is een beetje bezorgd dat de overheidstekorten gaan oplopen. En dat zie je eigenlijk ook terug in de hogere rente in Japan op staatsobligaties.
0: Hmm.
1: Dus men is in de markt wat bezorgd over beleid daar. En die dingen bij elkaar zorgen eigenlijk voor dat de yen zo zwak was.
0: Ja, want
1: en nog steeds is.
0: Ik hoor u zeggen, weinig vertrouwen in dat beleid van mevrouw Takeuchi. Beleggers die vooral in het buitenland proberen hun winsten te halen. Dat is ook een gebrek aan vertrouwen dus.
1: Nou, kijk, het hoge rendementen te behalen in het buitenland had vooral te maken met het feit dat de rente in Japan zo enorm laag was voor heel lang.
0: Mm.
1: En dan heb je een centrale bank die maar heel met kleine stapjes de rente, beleidsrente verhoogt. Dat renteverschil is heel lang en nog steeds niet het voordeel van de Japanse yen, zeg maar. Dus dan zoeken beleggers een andere manier.
0: Hmm.
1: En dan gaan ze vaak in het buitenland beleggen, waar ze dan betere rendementen krijgen.
0: Ja.
1: Dus je ziet ook veel kapitaaluitstroom. En als dan het beleid ook nog verandert, waardoor men toch wat onrustiger wordt wat er allemaal gebeurt. Het is niet zozeer zeker dat ze alleen maar weggaan daar. Maar er is toch onzekerheid over het beleid. Mensen zijn bang over de tekorten dus, ja.
0: Ja, en wat betekent het eigenlijk voor Japan dat die yen zo zwak is? U zei al, ze importeren veel energie en ook veel voedsel. Dus ja, voor de gewone Japaner wordt het er niet leuker op, lijkt me.
1: Nee, een hele lage yen zorgt voor meer inflatie ook.
0: Mm-hmm.
1: En 10 jaar geleden vond men dat niet zo erg, want toen had men eerder deflatie. Maar loopt ook inflatie omhoog in Japan. Als de yen dan ook nog zo zwak is, dan wordt het weer beter op. Ook als je bijvoorbeeld kijkt sinds het jaar 2020, is de yen met meer dan 60% verzwakt.
0: Ja.
1: Of eigenlijk euro versterkt, ja.
0: Dus dan begrijp ik dat de Japanners ingrijpen, maar waarom bemoeien de Amerikanen zich ermee?
1: Nou, ze vinden op zich, zeggen ze altijd, dat de dollar, dat ze een sterke dollar willen. Ondanks dat het beleid er niet altijd die kant op wijst. Ze zien Japan een beetje als bondgenoot. Maar zeggen. En ze zijn ook niet echt blij dat de dollar ten opzichte van de yen zo sterk is. Want dat is ook niet zo'n sterke munt. Is ook niet zo goed voor de dollar zelf. Voor de VS zelf.
0: Nee, want dan kun je goedkope spullen kopen in Amerika. Uit Japan. Terwijl ze hun eigen producten willen verkopen natuurlijk.
1: Ja. Ja. Dus, dat is en de reden. Kijk, het gebeurt bijna niet dat ze samen interveneren. Nee. De laatste keer is geweest in maart 2011, na de tsunami. En daarvoor was het in 1998. En voor de rest, over het algemeen doen de Japanse autoriteiten interveneren in op de valutamarkten. En dit keer was het dus samen.
0: Ja, dat is dus opvallend. Helpt het ook?
1: De kans van slagen is groter als ze het samen doen dan als Japan het alleen doet.
0: Nou ja.
1: Omdat de markt gewend is dat de Japanse autoriteiten regelmatig interveneren, gaan ze er ook kijken van hoe ver kunnen ze gaan. Nu Amerika zich ermee gaat bemoeien, wordt men toch wel een heel stuk voorzichtiger. Ook omdat in 1998 toen ook echt de trend is omgedraaid. Dus men zal moeten uitwijzen of het echt de trend gaat draaien, maar de markt is voorzichtig.
0: De markt is voorzichtig. Is er meer nodig? Wat denkt u? Gaat deze ingreep de yen echt redden? Of?
1: Nou ja, kijk, om een echte succesvolle interventie te hebben, is het belangrijk dat je de markt op het verkeerde moment, dus eigenlijk voor het verkeerde been pakt, zeg maar. En dat je de liquiditeit, dus wat lagere liquiditeit hebt, waardoor een beweging sneller kan gaan. En op een gegeven moment moet de markt gaan geloven dat we dus echt dat laagste punt in de yen gezien hebben. Hmm. Nou, dat laatste, dat moet groeien. En de vraag is of dat met deze interventie gelukt is. Maar als de markt eigenlijk de autoriteiten nog een paar keer testen en ze krijgen elke keer de deksel op hun neus, dan gaat dat gevoel steeds meer leven, denk ik. Dus het is nog te vroeg om te zeggen van gaat het echt definitief draaien. Alleen dit is wel wat je nodig hebt waarvoor het op een gegeven moment gaat draaien.
0: Oké, dan gaan we het in de gaten houden. Ik dank u hartelijk, Georgette Boele, valuta-expert bij ABN AMRO.

0: Cat Stevens was dat nog voordat hij Yusuf Islam werd. Dit was Matthew and Son. Na 2,5 jaar is er weer een teken van leven van de Myanmese oppositieleider Aung San Suu Kyi. De 81-jarige heeft bezoek gekregen van een vertegenwoordiger van het Rode Kruis. Ze zit sinds de staatsgreep van het leger in 2021 in gevangenschap. Minka Nijhuis is journalist en schrijft al heel lang over Myanmar. Welkom, goedenavond Minka.
1: Ja, goedenavond.
0: Het eerste teken van Aung San Suu Kyi in 2,5 jaar. Is er een reden te bedenken waarom dat nu gebeurt?
1: Ja, die is er zeker wel. En dat lijkt ook heel erg op een bekend scenario. De komende dagen wil de president, die de ex-legerleider is, Min Aung Hlaing, die zichzelf met verkiezingen, eigenlijk nepverkiezingen, een paar maanden geleden in het zadel heeft gehesen.
0: Ja.
1: Die wil zijn macht legitimeren, maar die gaat ook officieel in Bangkok op bezoek. En natuurlijk, toen Suu Kyi nog van de aardbodem verdwenen was tot voor vandaag, had hij daar de vraag gekregen van, ja, hoe zit het met haar? Hoe is het met haar? En hij onderschept nu in feite dat soort geluiden. En dat is ook iets wat in het verleden heel vaak gebeurde. Altijd als er internationale kritiek kwam op de militairen, dan werd een prominente politieke gevangen. En vaak was dat destijds ook al Aung San Suu Kyi. Die werd dan uit de kast getrokken.
0: Ja, want hoe groot is die kritiek van de buurlanden? Wat is de invloed van die buurlanden op deze beslissing?
1: Nou ja, de buurlanden, en dan gaat het in dit geval ook om de ASEAN, hè, de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties.
0: Ja.
1: Die hebben natuurlijk zelf ook niet allemaal een fantastische staat van dienst waar het democratisch gehalte betreft. Maar wat ze wel heel vervelend vinden, is dat op elke internationale top waar ze verschijnen, er vragen komen over Myanmar. Dat is toch wel het zwarte schaap in hun midden. En ook bij de EU zie je bijvoorbeeld dat die eigenlijk vinden dat een oplossing voor de grote problemen in Myanmar en een land waar in een groot deel inmiddels een oorlog woedt, dat ASEAN dat moet oplossen. Want ja, dit is jullie lidstaat, doe er wat mee. Dus daar gaat het ook vooral om, dat ASEAN in zijn maag zit met een zwart schaap in hun midden. Verder heeft Thailand wel direct ook de gevolgen van de staatsgreep ondervonden, met heel veel vluchtelingen die in Thailand belanden. De drugsproductie is enorm. Er zijn allerlei oplichtingscentra in de grensgebieden. Daar wil Thailand ook van af.
0: Ja. En over Aung San Suu Kyi zelf, in hoeverre is zij nog steeds een factor van betekenis in de Myanmarese politiek?
1: Nou, dat is ze zeker wel, want anders zou het regime goede sier kunnen maken door haar op vrije voet te stellen natuurlijk. Ja. Sowieso had haar partij in 2020 vlak voor de staatsgreep weer met een hele grote meerderheid de verkiezingen gewonnen. Ook in gebieden waar dat niet zo voor de hand lag bij etnische minderheden. En wat ik zelf ook merk is dat zelfs bij mensen die ik ken die toch kritiek op haar hadden tijdens haar regeringsperiode vanwege autoritaire trekjes, een ouderwetse mentaliteit, was vooral onder jongere minderheden vonden dat ze niet genoeg om hun lot zich bekommerden.
0: Ze steunde bijvoorbeeld die terreurcampagne tegen de Rohingya, hè?
1: Nou, in ieder geval sprak ze zich niet voldoende uit voor de zwaar vervolgde Rohingya. En had ze moreel gezien dat natuurlijk moeten doen.
0: Ja.
1: Maar wat ik gemerkt heb de afgelopen jaren, dat er toch weer meer sympathie ook onder haar criticasten is gekomen, omdat mensen wel snappen dat zij opnieuw offers brengt. Want ze zal de afgelopen jaren ongetwijfeld door de autoriteiten onder enorme druk gezet zijn om mee te werken aan hun politieke agenda. Ze willen haar natuurlijk heel graag voor hun karretje spannen. Zij is een verklaard tegenstander van gewapende strijd. Er zal ongetwijfeld aan haar gevraagd zijn, je moet mensen oproepen om de strijd te staken. En het is een groot deel van het land zijn verzetsgroepen actief. En het feit dat ze nog steeds gevangen zit geeft ook wel aan dat ze daar dus niet toe bereid is. Dus ze is opnieuw eigenlijk, zoals in die periode voordat ze verkiezingen won, is ze weer een grote tegenspeler geworden van het regime.
0: Ja, en Ja, als het gaat om haar fysieke toestand, mentale toestand. Ze is 81. Kan ze dit volhouden? En wat weten we eigenlijk over die omstandigheden? Want deze meneer van het Rode Kruis heeft bijvoorbeeld niet hij zelf, maar er is geen medisch onderzoek geweest of zo. Eigenlijk weten we nog steeds niet hoe het echt met haar gaat, hè?
1: Nee, behalve dan dat op een vrij korrelige foto, maar die zeker wel authentiek is, ze in ieder geval in staat is om iemand te ontmoeten. Dat was natuurlijk het grote vraagteken ook toen ze van de aardbodem verdwenen was. Van, hoe is het eigenlijk met haar? Ja. Hoe is ze eraan toe? En ze heeft al wel langere tijd gezondheidsproblemen, onder andere met haar hart. Haar gebit speelt haar wel altijd parten. Tegelijkertijd is het ook een hele taaie dame die zich in dit soort periodes, ook in het verleden, een heel zwaar regime oplegt van discipline, opstaan, meteen mediteren, lezen wanneer dat kan. Maar ze zat wel anders dan in de voorgaande periodes sinds in 1988 op het politieke toneel verscheen, onder veel meer erbarmelijke, zware omstandigheden vast. Hè. Destijds zat ze in een haar oude villa in de vroegere hoofdstad Yangon, maar de afgelopen 5 jaar heeft ze toch voor een belangrijk deel in een gevangenis doorgebracht. Ja. Dat, je ziet het ook aan haar kleding op deze foto. Het is niet Suu Kyi met bloemen in het haar en een prachtig kanten blouseje. Ziet er eigenlijk vrij simpel uit. Dus ja. Hoe het precies met haar gaat is niet te zeggen. En vooralsnog is ze in ieder geval nog steeds een gevangene en een gijzelaar van het regime.
0: Ja. Nu is er sinds die staatsgreep van 2021 een oorlog aan de gang in Myanmar. Eigenlijk al veel langer. Maar sindsdien zijn er in ieder geval nog veel meer gewapende verzetsgroepen actief. Hoe staat het met die strijd?
1: Ja, ik was in februari en maart nog ver in het land. Vanuit het oosten, de grens met Thailand, helemaal diep het land in tot ongeveer 2 uur bij de vroegere hoofdstad Yangon vandaan. En dan heb je het dus niet alleen meer over jungle, maar ook de vlakte van centraal Myanmar, waar verzetsgroepen actief zijn. Hm. Het is wel zo dat het leger het afgelopen jaar gebied heeft terugveroverd, maar in andere delen van het land hebben verzetsgroepen, en het is een combinatie van etnische gewapende groepen en mensen uit de steden die zich na de staatsgreep bewapend hebben voor een belangrijk deel jongeren. Ja. Die vormen een soort losse coalitie van groepen door toch zeker 1/3 deel van het land. En ik was wel geschokt ook op mijn reis om te zien hoe ver die oorlog zich dus al verplaatst had. Want het leger is in een deel van het land de controle kwijt, maar voert hele zware luchtaanvallen op. En met name sinds deze Min Aung Hlaing zichzelf tot president heeft verklaard, zijn de luchtaanvallen op civiele doelen toegenomen. Ik logeerde bijvoorbeeld in een veldhospitaaltje waar op het hele compound, diep verstopt onder gebladerte, kon je binnen een paar stappen bij een bunkertje zijn. En onderweg de kleinste gehuchten hadden ook mensen bunkertjes gegraven. Dat zijn dan holen in het zand of sleuven. Dus ja, de bevolking heeft het gewoon ongelooflijk zwaar te verduren. Ja. Maar ik zie tegelijkertijd ook dat er veel steun is voor dat gewapende verzet.
0: Ja, en helemaal aan het begin van dit gesprek noemde je dit een klassieke truc van het regime, deze foto van Aung San Suu Kyi. Gaat dat dan werken? Krijgen ze nu meer krediet binnen de ASEAN?
1: Nou, ASEAN zou dat in ieder geval wel als positief nieuws proberen te verkopen. Maar het is ook weer niet zo dat ze dit voldoende vinden, want ASEAN zal ook van andere landen echt wel te horen krijgen dat het zo niet werkt. Ja. Ik ben natuurlijk niet de enige die zegt, hey,
0: het is een truc. Nee, ik bedoel, dat kunnen zij ook zien.
1: Het is een bekend scenario. Ja. Ja. Nee. Ja, kijk, en ASEAN heeft zich ook gecommitteerd aan een breder pakket waarbij ze zeggen, vrijlating van Aung San Suu Kyi moet niet het enige zijn. De gevechten moeten stoppen, er moet onderhandeld worden en er moet meer humanitaire hulp kunnen komen. Dus ook de ASEAN zelf heeft wel bredere eisen dan alleen een ontmoeting van het internationale comité voor het Rode Kruis met Aung San Suu Kyi.
0: Ja, goed. En wij zouden die oorlog ook met wat meer berichten kunnen volgen. Maar ja. Er gebeurt veel in de wereld. Ik dank je wel, Minka Nijhuis. Oh, we gaan meteen door met het volgende onderwerp. De Nederlandse premier Jette en zijn Belgische collega De Wever openen morgen een verzwaarde hoogspanningsleiding tussen hun beide landen. België en Nederland kunnen daarmee makkelijker stroom naar elkaar toe transporteren. Waar is dat allemaal goed voor? Ik ga dat vragen aan Ronnie Belmans. Hij is emeritus professor elektrotechniek aan de Katholieke Universiteit van Leuven en medeoprichter van het onderzoeksbureau Energyveel. Goedenavond, meneer Belmans.
2: Goedenavond.
0: Eerst maar even een echte Hollandse beginvraag. Wie van ons tweeën gaat er profiteren van deze verbinding?
2: Ik denk dat dit nu eens een echte win-win situatie is, want elektriciteitsverbindingen dienen altijd beide kanten. En dat gaat zeer veel politiek zien. We hebben al verbindingen gemaakt tussen landen die nog bij elkaar in oorlog zijn, bijvoorbeeld de twee stukken van Cyprus, ja. Dus twee stukken van Ierland. Ja. Elektriciteit verbindt tot vreugde van beide kanten.
0: Oké, en hoe moet ik me in dit geval dat concreet voorstellen? Want ik lees ook dat het eigenlijk vooral bedoeld is voor stroom voor de Antwerpse haven, hè?
2: Dat kan zo gebeuren, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat er in Nederland een tekort is en we hebben daar een heel grote opslagruimte in Koos staan, een wateropslagruimte. Het kan zijn dat er in Nederland nood is aan Franse stroom die dan via België naar Nederland stroomt. Het kan omgekeerd zijn dat jullie een overschot hebben aan windstroom die van op zee komt, die jullie niet kunnen verwerken en dan kunnen jullie tegen een prijsje die kwijt ben aan de Belgen.
0: Oké, dus want ja, we hebben last van netcongestie, hè, dat het net gewoon te vol is in Nederland. Kan het daarvoor helpen?
2: Daar kan het ook voor helpen, want hoe meer er verbindingen zijn, hoe meer er verbruik op een andere plaats kan bediend worden. En als dat verbruik daar bediend wordt, ontlast dat het net in Nederland of in België.
0: Ja, dus bijvoorbeeld dat probleem van een nieuwe kerncentrale in Zeeland, dat kan niet omdat we niet de capaciteit hebben om dat over Nederland te verspreiden. Dat zou hiermee voor een deel opgelost kunnen worden?
2: Dat zou voor een deel kunnen opgelost worden, maar vooral, ik zie vooral naar de enorme uitbreiding van offshore wind gebeuren bij jullie. Ja. Ik zie ook dat we door dergelijke verbindingen heel goed kunnen kijken hoe dat, als er bijvoorbeeld firma's bijkomen in de Gentse haven, hoe dat die kunnen vanuit die offshore wind kunnen behaald worden. Dus hoe meer verbindingen, hoe meer het verbruik op een groter oppervlak met elkaar in evenwicht gebracht kan worden met de productie.
0: Nou, dan zou ik denken, maak nog een paar van die verbindingen. Staan die ook op het programma?
2: Dat kan ik zo niet zeggen, maar we hebben op dit ogenblik er toch al twee heel zware, met name de deze die nu sterk verzwaard wordt. Ja. We hebben er ook een heel stevige in Maasbracht naar Van Eyck toe. En ik zou zeer sterk pleiten om bijvoorbeeld de offshore windmolenparken in zee met elkaar te verbinden. De Belgische met de Nederlandse, zodanig dat we daar ook nog een derde verbinding hebben tussen beide landen, die dan niet over land loopt.
0: Ja, en wat zou daar precies het voordeel van zijn?
2: Bijvoorbeeld zou er een voorbeeld kunnen van zijn dat als er onderhoud is aan een van de parken in België, dat onderhoud kan opgevangen worden door stroom die uit Nederland komt, om omgekeerd. Dus men moet altijd kijken, hoe meer men met elkaar verbindt, hoe meer men kan zorgen dat er geen onderbreking is als er iets anders uitvalt.
0: Ja, en ook dat er niet te veel stroom op een net komt, want dan kunnen wij dat bij u kwijt, om het maar even simpel te zeggen.
2: En omgekeerd, ja.
0: En omgekeerd, ja. Goed, nou zijn morgen dus de beide premiers erbij. Onze premier Rob Jette is in een vorig leven wel eens klimaatrammer genoemd. En dat vond hij zelf een geuzennaam, zoals wij dat noemen. Hoe zit dat met meneer De Wever?
2: Meneer De Wever is op dat vlak eerder conservatiever. Hij pleit zeer sterk om terug de oude kerncentrales mee in dienst te nemen en langer in dienst te houden. houden. En dit is voor mij een heel mooi voorbeeld, waarbij dus, zoals u zegt, een klimaatfanaat, je hebt een, met een meer conservatief iemand zoals de Wever, toch inzien dat de oplossing is het beter verbinden van die systemen, ook al zijn ze gebaseerd op een verschillende basis.
0: Ja, en de bedoeling is natuurlijk dat we snel gaan verduurzamen. Dat we dus veel meer elektrisch gaan werken, bedrijven en burgers. Schiet dat eigenlijk een beetje op? Wat zou daar nog moeten gebeuren?
2: Ik denk dat we daar zeer sterk moeten op inzetten. Ik denk dat er 3 trappen zijn. De eerste trap is het verelektrificeren van al wat transport is op land. Auto's, vrachtvervoer, treinen. En de tweede stap is de verwarming van gebouwen en de koeling van gebouwen. Wat ook belangrijk wordt, dat hebben we de laatste dagen wel gezien, om die elektrisch te maken. En een derde stap is dan de industrie zoveel mogelijk elektrisch maken. Ja. Dus die 3 stappen moeten gezet worden en die zouden tegen 2040 ongeveer moeten gedaan zijn.
0: Ja, en doen we dat een beetje goed in Nederland in uw ogen? We hebben hier bijvoorbeeld, we zijn goed met gas. En ik las vandaag dat Shell juist al zijn wind- en zonne-energie verkocht heeft en weer op fossiel wil gaan inzetten. Hoe doen we het eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat jullie toch nog een gasland zijn bij uitstek. Er wordt ook heel veel gepredikt over waterstof, wat zo ongeveer de meest energie-inefficiënte manier is die je kunt voorstellen om groene stroom aan te wenden.
0: Want als
2: je je hebt elektriciteit op zee, je maakt daar waterstof van en je zet die verder terug om in elektriciteit om daar bijvoorbeeld een warmtepomp mee aan te drijven, dan hou je nog 1/3 van de energie over. Dus zeer inefficiënt en eigenlijk ten allen prijzen te vermijden, maar blijkbaar zijn er een aantal mensen in Nederland die graag buizen leggen en daar waterstof doorsturen. Dat zit blijkbaar in het bloed.
0: Ja, goed. Nou ja, gas zit wel een beetje, ik weet niet of gas in je bloed kan zitten, maar het zit wel een beetje in ons bloed, vrees ik, ja. Tegelijkertijd zeggen deskundigen als u, maar heel veel anderen ook, dat elektrificatie toch echt dé oplossing is. Waarom zijn we dan eigenlijk zo laat begonnen met dit soort stappen, die noodzakelijke verzwaring van het stroomnet?
2: Wel, ik denk dat we dat niet mogen onderschatten, wat toch de vertraging is, de lobby is van de bestaande waardeketens. We hebben die ketens van de raffinaderijen in Rotterdam, in Antwerpen. We hebben die ketens van aardgas vanuit Slochteren bij jullie, maar ook met schepen die aankomt. Die mensen hebben tankstations, die hebben verbrandingsmotoren waarbij dat gebruikt worden. Die worden onderhouden, dat olie wordt ververst. Dat is honderdduizenden mensen die daar die werken en die moeten allemaal omgeschoold worden. De ketel nakijker bij u thuis, die moet voor omgeschoold worden tot een warmtepompspecialist. Ja. Dit vraagt tijd en mensen zijn nu eenmaal conservatief.
0: Ja. Nou ja, dat geldt dus niet voor onze premier morgen, wel een beetje voor die van u, geloof ik. Wat zou u hen beiden als boodschap mee willen geven tot slot?
2: Wel, heel eenvoudig, als met dossiers aankomen waar elektrificatie niet voorop staat, stuur ze buiten.
0: Helder, daar laten we het bij. Hartelijk bedankt, Ronnie Belmans. Emeritus, hoogleraar elektrotechniek en medeoprichter van Energyville. Mij dunkt dat het inmiddels wel tijd is voor iets vrolijks. Morgen gaat de voorstelling Bricks, Stones en Beatles in première. En dat is niet in een theater, maar in een steengroeve in Winterswijk. Ik spreek erover met muzikant Tim Akkerman, onderdeel van de voorstelling. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Ja, je bent net teruggekeerd op zeeniveau na de generale repetitie in die steengroeven. Ja. Hoe ging het?
3: Ja, dat klopt heel goed. Ja, zoals een generale mag zijn. Af en toe hier en daar wat kleine schoonheidsfoutjes. Maar de hele voorstelling ging zelf ontzettend goed.
0: Ja?
3: En heel veel energie vanuit het orkest en de ensemble en het koor. En iedereen had er een goed gevoel bij dat morgen gaan we het echt helemaal goed doen.
0: Oké, en wat draagt zo'n locatie eraan bij, zo'n steengroeven, wat voor sfeer geeft dat aan de voorstelling?
3: Ja, dat is heel lastig om uit te leggen voor mensen die in de radio zitten te luisteren. Maar als je er eenmaal bent, het zijn alles zintuigen worden geprikkeld. Dus het zicht, de geur, het is natuurlijk sowieso al heel bijzonder als je er naartoe rijdt. En je gaat inderdaad boven zeeniveau naar helemaal naar beneden toe. Dat geeft al zo'n ongelooflijke bijzondere prikkel. En ik noem het een beetje de Red Rock van Nederland. Dat gevoel heeft het heel erg.
0: Oké, Red Rock in Australië, die grote...
3: Ja.
0: Roy Ross. Ja, ja, ja, oké. Okay.
3: Waar ook wel concerten worden gegeven, ja.
0: Galmt het niet als een malle?
3: Nee, dat viel me op. Ik dacht inderdaad, het wordt een ontzettende klus, audiotechnisch gezien. Maar nee, het is het dempt eigenlijk best wel. Okay. En voor het publiek is dat best echt wel goed om dat die manier te ervaren. En het is ook uiteraard ontzettend goed versterkt en uitgezet. Dus nee, het is een hele bijzondere plek om te mogen staan. En denk als publiek ook heel bijzonder om dit mee te maken.
0: Oké, okay, en Bricks, Stones en Beatles, waar gaat het over?
3: Het is een verhaal geschreven door Jan Tekstra. Het gaat over een gepensioneerde muzikant die heel erg zijn droom had in jongere jaren om door te breken. Maar helaas dat niet is gelukt. En hij zit eigenlijk aan het einde van zijn tijd. En mijmert eigenlijk met uit het verleden. En door dat hele script heen, dat wordt ook echt geacteerd door verschillende, nou, onder andere Jan Tekstra zelf ook, die de hoofdrol daarin speelt als René Woesthof, die gefrustreerd als muzikant door het leven is gegaan, dat het toch net niet gelukt is. En flashbacks krijgt uit zijn jongere jaren tijdens de Beatles en de Stones.
0: Oké. Okay. Zullen we dan gewoon maar één van de nummers uit die voorstelling draaien en dan... misschien dat ene nummer dat de Stones hebben opgenomen terwijl het door de Beatles geschreven is.
3: Ja, dat vond ik wel mooi. Dat maakt gelijk het hele verhaal. Want het bekende verhaal dat het altijd een strijd is geweest. Of je voor de Beatles of de Stones. Maar I Wanna Be Your Man is toch geschreven door Lennon en McCartney. En uiteindelijk een grote hit voor de Stones geweest.
0: Oké, okay, komt-ie. Dankjewel, Tim Akkerman.
3: Dankjewel, fijne avond.

0: Ja, denk I Wanna Hold Your Hand. En je hoort dat het een Lennon en McCartney nummer is. Al deed Keith Richards heel erg zijn best om er lekker doorheen te hakken. Hoe keer je terug op werk na een lang verzuim? Na een burn-out bijvoorbeeld of een ander soort ziekte is terugkomen op je werk vaak een grote bron van zorgen. Reïntegratiecoach Amber Hakman schreef er een boek over en brengt dat nu ook als luisterboek. Welkom, Amber.
1: Dankjewel.
0: Waarom een luisterboek, terwijl er al een gewoon boek is?
1: Ja, dit snap ik heel goed, die vraag. Dat is echt voor de reïntegranten zelf. Veel van de reïntegranten die ik spreek, die hebben of heel veel vermoeidheid of problemen met concentratie. Denk aan mensen inderdaad met een burn-out of door post-covid of door ziektes waar ze echt heel veel last van hebben. En dan is lezen gewoon heel belastend. Ja. En luisteren lukt vaak wel.
0: Ja. En goed, je noemt al een paar dingen. Concentratieproblemen, vermoeidheid. Daardoor

0: situatie. Precies. Raak ik mijn huis niet kwijt, kom ik niet in de goot.
1: Nou, ja, exact, nou, dat soort vraagstukken.
0: Dat soort paniek, ja.
1: Ja,
0: weet het uit eigen ervaring. Ja.
1: Nou ja, precies. Word ik nog wel beter, überhaupt? Ja. Hè? Dat kan soms ook heel... Dus er komt heel veel bij kijken als je langdurig uitvalt. En of dat nou door fysieke of mentale klachten komt. Maar het is gewoon heel pittig.
0: Ja, heel pittig. Maar wat maakt dan juist het terugkeren zo moeilijk?
1: Nou, wat je ziet is dat soms er heel veel tijd tussen zit voordat mensen weer op het werk komen. Dat maakt het soms ook best heel lastig. Want dan zijn de drempels vaak ook hoger. Dan vind je het vaak nog veel spannender om weer te werken. Je hebt thuis alweer een beetje je eigen ritme gevonden. Dus dat maakt het ook al best heel lastig. Vaak weet jij ook helemaal niet hoe je dat precies moet aanpakken. Wat is nou slim om te doen? Kan je alweer hele dagen werken? Of moet je heel voorzichtig beginnen? Soms hoor je het koffiemoment, hè, wat wel eens gezegd wordt. Ja,
0: af en toe even naar de zaak om
1: hoezo koffie. Moet ik een koffie? Ja. Dat kan ik thuis ook wel. Van wat leeft me dat nou eigenlijk op? Soms weet ook de leidinggevende niet wat nou een handige manier is van reïntegreren. Of hoe kunnen we je werk nou aanpassen? Dus er komen heel veel vragen op je af.
0: Komt ook veel bureaucratie bij kijken. Hè? Formulieren invullen.
1: Ja.
0: Regelingen begrijpen.
1: Ja,
0: die
1: klopt.
0: Zelfs als ik helemaal goed bij mijn hoofd ben, niet begrijp.
1: Ja, het is een hele complexe wereld helaas. Waar heel veel verplichtingen aan vastzitten. Waar je op dat moment helemaal niet op zit te wachten. Want je wil maar één ding, je wil beter worden. En hoe doe ik dat?
0: Ja. Jij was jarenlang werkzaam als HR-medewerker en nu reïntegratiecoach. Maar daar zat een periode tussen waarin je ook zelf vrij lang eruit bent geweest.
1: Ja, he? Nou niet tussen hoor. Ik ben inderdaad HR-adviseur geweest. Een aantal jaar geleden voor mezelf begonnen. Ook als
0: voor-twee-coach
1: gewerkt.
0: Was je al reïntegratiecoach.
1: Ja, zeker.
0: Okay.
1: En een paar jaar geleden ben ik als intern reïntegratiecoach voor de politie gaan werken.
0: Mm-hmm.
1: En in die periode dat ik ook al als interne reïntegratiecoach werkte, ben ik inderdaad, kreeg ik zelf een hele forse buikoperatie. En ben ik er echt een paar maanden uit geweest.
0: Ja, en hoe was het om opeens aan de andere kant te staan?
1: Ik vond het heel pittig.
0: Ja?
1: Ja, ik vond het heel pittig. En ik was toch al vanuit mijn vak verzuim en reïntegratie zat altijd al heel erg ook in mijn interessegebied. Waar ik ook vanuit vak heel veel mee gedaan heb. Ook al als HR-adviseur. Was me altijd heel bewust om zorgvuldig mensen te begeleiden. Heel mensgericht te begeleiden. En dan voel je opeens echt hoe het is.
0: Ja.
1: En hoe er ontzettend goede professionals om je heen kunnen staan. Maar ook hoe je je ontzettend alleen kan voelen staan als je heel vervelend behandeld wordt. En dan voel je al heel kwetsbaar als zieke medewerker. Want je voelt je niet in je eigen kracht staan en in hoe je je normale doen hebt. En dan heb je juist die professional nodig die jou er doorheen gidst.
0: Ja. En dat vervelend behandeld worden, hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, ik had bijvoorbeeld een keer een jonge dame aan de lijn. Toen ik nog net een week uit het ziekenhuis was. En letterlijk echt niet uit bed kon. Hè. Kon niet eens zelfstandig naar het toilet. En dan krijg je zo'n jonge dame aan de lijn. En die vraagt, goh, wat heb je dan precies? Dus ik legde dat uit. En dan krijg je een reactie als, oh, wat erg, dat heeft mijn moeder ook gehad. Nou, daar kan je echt heel lang voor thuis blijven, hoor. Want dat is echt niet goed. Nou ja, weet je, van alles waar je op zit te wachten, is dit wel het laatste wat je wil horen.
0: Ja.
1: Of ik kwam op een gegeven moment bij de bedrijfsarts op gesprek. En die bedrijfsarts zei vervolgens, joh, wat is er met je aan de hand? Ik zeg, maar dit heb ik allemaal al moeten vertellen aan jouw collega's. En zei ze, nee, want dat kan ik niet zien, privacy. En ik snapte er niks van. Totdat bleek dat dit geen bedrijfsarts is die echt de opleiding tot medisch specialist heeft gehad. Maar dat ze gewoon een arts was.
0: Ja.
1: En dit namens de bedrijfsarts deed. Ja, en dan heeft ze inderdaad geen toegang tot het hele medische dossier van de bedrijfsarts. Ja, leg dat dan gewoon even aan me uit. Want ik was echt des duivels. Ik heb echt op de parkeerplaats aan schelden en boos. En mijn man helemaal over de toeren gebeld van wat me nu is overkomen. Ja, ik vond het vreselijk.
0: Ja, en je zegt, leg me dat dan even uit.
1: Ja.
0: Dan komen we bij je boek en dus nu het luisterboek. Want dat is vooral bedoeld voor de werknemer zelf.
1: Ja, ja.
0: Om beter te begrijpen wat zijn situatie is.
1: Ja,
0: waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou ja, sowieso, er bestond nog niet zo'n boek. Ja. En dat vond ik heel storend. Want ik dacht, het gaat altijd over de werknemer en niet over van de medewerker zelf. Terwijl die juist het voor het allereerst meemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Niet weet wie is nou in welke rol. Wat mag een bedrijfsarts wel of niet vragen? Wat heb ik er überhaupt aan? Wat kan ik wel of niet?

0: met mijn leidinggevende delen. Er zijn heel veel misverstanden. Hè? Mensen in je privéomgeving vinden van alles ervan. Is vaak ook helemaal niet de goede informatie. En jij moet maar het wiel gaan uitvinden voor jezelf. Terwijl het heel complex is. Hè? Zo begonnen we dit gesprek al. Het is best heel complex, het hele verzuimstukje. En dan heb je gewoon behoefte aan een stuk handvatten, aan duidelijkheid. Hè? Ik heb in het boek heb ik allerlei uitleg gegeven.
1: Noem eens een paar belangrijke tips.
0: Überhaupt een basisding is dat de bedrijfsarts is er echt voor jou. Die is er ook voor de werkgever. Die heeft een onafhankelijke rol. Terwijl heel vaak mensen denken dat hij alleen maar voor de kant van de werkgever is.
1: Ja, te zorgen dat je zo snel mogelijk weer aan
0: het werk bent. En het is echt een vakspecialist. Hè? Dus net zoals dat je voor als je wat kanker hebt, ga je ook naar iemand die daar echt verstand van heeft. Dat is in dit geval ook. Hè? Je wil echt de beste persoon hebben. En dat is de bedrijfsarts die inhoudelijk daar iets over kan vinden. En jou daar ook in kan adviseren. Maar er staan ook allerlei dingen over wat moet ik nou doen als ik in conflict kom met mijn leidinggevende bijvoorbeeld? Hoe is dat juridisch eigenlijk geregeld? Dus ik heb ook, toen ik het boek schreef, bedrijfsartsen, advocaten, arbeidsrecht, arbeidsdeskundigen, noem maar op, allemaal erbij betrokken. Omdat ik echt wil dat je gewoon iets in handen hebt, of nu kan luisteren.
1: Ja.
0: Waardoor je weet, nu weet ik hoe het zit. En nu weet ik ook wat voor vragen ik bijvoorbeeld kan stellen. Of welke hulp ik kan vragen. Of weet ik dat wat er gebeurt, of dat wel kloppend is of niet. In plaats van dat je het maar je laat overkomen, krijg je nu veel meer regie voor jezelf. En ik denk dat dat echt cruciaal is om aan je eigen herstel te kunnen werken.
1: Ja. En wat zou tot slot jouw belangrijkste tip aan de andere kant zijn, aan de werkgeverskant?
0: Ga in gesprek met je medewerker. Kijk echt wat hij of zij nodig heeft om weer tot herstel te kunnen komen.
1: Stel niet als eerste vraag, wanneer kan je weer aan het werk?
0: Nee. veel meer van, hoe gaat het met je en wat kan ik voor jou doen? Ik denk dat een veel mooiere is. En ik denk dat heel helpend is. Ik heb ook veel reviews gekregen van leidinggevenden en HR-mensen. En zo die allemaal zeiden, wat een tof boek. Dit ga ik aan mijn medewerker geven. En ik denk dat dat heel mooi is.
1: Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat het een beetje mooi voorgelezen is.
0: Ik heb zelf het voor- en het dankwoord ingesproken. En Nienke Brinkhuis, stemactrice, heeft het ingesproken. Een hele mooie, fijne, rustige stem.
1: Heel goed. Dank je zeer, Amber Hakman.
0: Met plezier.
1: Het boek heet Volgende week ben ik er weer. En nu dus ook als luisterboek. Dit was het Oog. Morgen zit hier Pieter van der Wielen.

0: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom.

0: oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd door 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na twee crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd door 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.